0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat dan wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen, die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezege van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Tandartsen luiden in het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in een gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. Ook voor de brandweer in Frankrijk is het nog steeds alle hens aan dek, zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. In het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door de gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. En steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. En dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben altijd nog steeds een lerarentekort. Dan nog het weer. Eerst nog bewolkt met soms een bui. Daarna op steeds meer plekken zon. En het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug door een ongeval. 6 minuten. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld. 2 stuks. Eerst op de A4 Schiedam-Pernis. Hectometerpaal 69,3. En A9 de laatste. Alkmaar-Haarlem 56,8. Wij zoeken de eerste luisteraar voor deze maandagochtend 27. 20 juli, wil je dat graag worden? Pak je telefoon, bel 0909-30538. Dus 0909-30538. Kom je zo meteen in de show, open je de radioshow en ligt de t-shirt voor je klaar.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
0: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
9: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: begin van een verse werkweek en de ochtendshow met Hanson en Mbap.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: De

0: Ja, je kunt de week maar beter vrolijk beginnen, hè? Hanson en Mbappé, 538, 7 minuten over 6, maandagochtend 27 juli. Goedemorgen. Zo, begin van een nieuwe week. Hopelijk lekker uitgerust in het weekend en klaar om er even tegenaan te gaan. Of misschien wel vroeg uit de veren op weg naar die vakantie waar je lang naar uitgekeken hebt. In ieder geval, fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow van 538 voor deze maandagochtend. Eventjes kijken naar de actualiteit. Misschien een beetje zitten volgen het afgelopen weekend. Of sowieso de afgelopen weken. De Tour de France was in volle gang en kwam gisteren dan tot een einde. Traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs. En die laatste etappe, ja, dat is wel, ja, doet er meestal niet meer toe wie er wint. En voor het klassement maakt dat meestal niet zoveel meer uit. Maar als je die wint op de Champs-Élysées, dat is toch altijd een bijzonder moment. Sta je toch altijd even in de schijnwerpers. En dat was onze Mathieu van der Poel. Hij deed het op een hele legendarische manier. Na een mega spannende finale wist hij samen met de toerwinnaar Tadej Pogacar. Pogacar, moeilijke naam is het toch altijd. Hij kwam weg uit het peloton. Uiteindelijk bleef zijn eigen ploeggenoot Jasper Philipsen, die de sprint achtervolgde, net op tijd bleef hij hem voor. En dit was zijn reactie.
1: Daar komt Pedersen, maar Van der Poel is leeg. Van der Poel is moe gestreden. Daar komt Mats Pedersen. Of Mathieu van der Poel, die gaat nog een keer sprinten. Ja. Maar hij gaat het redden.
2: Oh. 1 en 2.
0: Nou ja, het was niet zijn reactie. Het was vooral de reactie van de commentator. Het was een groot feest. Mathieu van der Poel die heeft gewonnen op de Champs-Élysées. Niet de Tour de France. Dat was de winnaar Pogacar dus. Ik ga naar een andere Mathieu. Je hangt aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ik ben niet Mathieu van der Poel.
0: Nee.
3: Nee, helaas.
0: Ik denk dat Mathieu van der Poel nog eventjes... Ik denk dat die nog een glaasje champagne heeft gedronken gisteravond. Wat denk jij?
3: Dat denk ik wel zeker, ja. Was dat niet heel spannend meer, hè?
0: Nee. Ja, heb je het gevolgd? Ben je een tourvolger?
3: Nou, een beetje meer op social media, dat soort dingen. Maar niet dat ik ervoor zit of zo.
0: Vanaf de zijlijn?
3: Ja.
0: Heel goed. Hey, en vroeg uit de veren, waarom?
3: Ik ga naar de bouwplaats in Monster.
0: Oké. Is het ook een monster van een bouwplaats of is het...
3: Nee, wat moet ik voor me zien? Prachtige bouwplaats.
0: Wat ga je
3: 49
0: doen?
3: 49 woningen. Uitvoeren. Ja, er gaan wat werkzaamheden verder. En ja. Eigenlijk is het bouwvak.
0: Ja, dus dat wil ik zeggen.
3: De jongens even aansturen nog.
0: Oké, maar je moet nog even één keer erheen. En heb je ook vakantie dan, of niet?
3: Nee, ik ga over 5 weken op vakantie naar Duitsland.
0: Oh, ook gezellig naar Duitsland.
3: Ja, zeker.
0: Is dat dan jouw favoriete vakantieland, Duitsland?
3: Sinds 2 jaar zijn we daar weer een beetje terug heen gegaan, ja.
0: Oké, en dat is een groot land. Waar ga je dan naartoe?
3: Pochum.
0: Dat zegt me helemaal niks. Waar ligt het ongeveer?
3: Ligt ergens in het midden. Langs de Moesel is dat, geloof ik.
0: Dus zeg me ook niks. Maar zolang het maar naar je zin hebt, Mathieu.
3: Ik heb het in Duitsland.
0: Ja. Goed nieuws. Maandagochtend, 6:10. Je bent niet voor niks vroeg wakker, want je bent vandaag...
4: De eerste luisteraar.
3: Ja.
0: Hopsakee.
3: Lekker hoor.
0: Ja hoor.
3: Lekker.
0: Ja, het is weer een Mathieu die er met de overwinning vandoor gaat.
3: Ja. Het ligt aan de naam, hè.
0: Ja, het zit... What's in the name. Mathieu.
3: Ja.
0: We gaan het eerste luisteraar t-shirtje kant op sturen. En een mooie dag daar.
3: Super, dankjewel. Jullie ook. Bijna.

0: 17 minuten over 6. 538 en de ochtendshow en Justin Bieber. Anyone, hoorde je. Ja, misschien heb je er wel eens over gehoord. Of misschien heb je het wel eens meegemaakt. Ja, misschien is dat misschien wel de beste omschrijving. De Satisfyer, het seksspeeltje voor vrouwen, heb je misschien wel eens van gehoord. Dus opkomende trend van de laatste jaren. We hadden het even over. Ja, Niels heeft er een artikel over gelezen.
1: Ja, ze hebben een aantal dames gesproken. Eigenlijk staat in dat artikel gewoon, weet je, als je eenmaal dit ding hebt, dan kan de man alles en...
2: Die kan gewoon de deur
1: alles
2: uit.
1: Kan gewoon de deur uit.
2: Er zijn is gewoon volledig overbodig.
1: Nou ja, er is gewoon niks wat daarbij in de buurt kan komen.
2: Oh, dus, uitdaging durf ik wel aan te gaan.
3: Maar is het ook zo, werkt het andersom ook zo? Ik bedoel, leg jij ook liever de hand zelf aan jou?
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Nou, dat weet ik niet. Sommige mannen vinden dat misschien fijner.
2: Nee, het is toch altijd fijner?
3: Het is altijd fijner als een vrouw. Ja, dat doet.
1: Nou, het gekke is eigenlijk dat er niks tegenover staat voor de man. Je hebt niet een mannelijke satisfier, toch?
2: Nou, je hebt toch zo'n tegenwoordig van die, hoe noemen ze het?
1: Ik zou niet weten, maar ik ga rustig even voorzitten.
2: Volgens mij noemen ze dat zo'n zaklamp waar zo'n...
1: Zaklamp?
3: Ja. Maar moet je je piemel daar dan inleggen?
1: Een zaklamp zou ik niet doen.
2: Nee.
3: Ja, in dat
1: een
3: apparaat.
1: Zaklamp?
2: Ja, volgens mij noemen ze dat zo.
1: Een zaklamp?
2: Ja, of tenminste, het heeft de vorm van een zaklamp. Maar dat is dan een soort vagina die ze nou hebben gemaakt. Waar je als man...
3: Ja, je hebt natuurlijk opblaaspoppen ook, hè?
1: Ja, maar dan... Kijk, weet je, Satisfyer, die
2: dat
1: is...
2: vind ik zo jaren 80.
3: Nou ja, het bestaat nog wel. Oh,
2: de vibrating flashlight. Dat is...
3: Het lijkt inderdaad op een zaklamp. Ding.
1: Nou, dat is niet best als hij er zo...
3: Ja, kijk maar.
1: Het is wel een heel vies...
4: Zaklampje.
3: Ja, het is wat het is.
1: Een smoezelig zaklampje.
3: Ja, wel een beetje goor uit.
1: Ja, ik ben dan wel benieuwd of er een man in de auto zit met zo'n zaklamp.
2: Nou, maar je gaat niemand opbellen.
1: Nou ja, dan weet je
3: niet. Dan ook licht uit die vagina.
1: Ik ben heel benieuwd wat dit dan doet.
3: Ja.
1: Het is de Night Rider.
3: Nou, weet je wat? Laten we dan een deal sluiten. Ik probeer die Satisfyer, dan jij die zaklamp.
1: Ja hoor. Nou, ik weet niet of het zulke grote zaklamp is.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl. Kom deze

0: zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538. Het is vandaag eerst nog bewolkt. Daarna op steeds meer plaatsen zon. Het is 22 graden vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A16. Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug is de afrit dicht. 21 minuten. Controle op snelheid op de A28. Hogeveen-Assen. 155-0. Andere kant op 160-8. En verder op de A28. Zwolle-Amersfoort 54-7. Laatste voor nu op de A50. Zwolle in de richting Apeldoorn op de rem bij 213.0. Het is exact 6:30. Harry van der Heijden, de hoofdpunten van het nieuws.
7: De schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Die was tijdens een evenement bij de beroemde Space Needle. Volgens de eerste berichten zijn er 2 doden en zeker 5 gewonden, onder wie een kind van 2. Na de aanslag op de Pride in Berlijn was de Brandenburger Tor daar gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij ons wordt er morgenavond herdacht bij het Homo-monument in Amsterdam. En steeds meer studenten aan de universiteit willen leraar worden, meldt Trouw. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding is vorig jaar met ruim 13% gestegen. En dat is goed nieuws, want het lerarentekort is nog altijd groot.
8: 538, de 538 ochtendshow.
6: En een nieuwe ronde, lekker naar.

0: 7 minuten over half 7, 538 en de ochtendshow. En Licky Lee, I Follow Rivers. En dan is de vraag, wat is er?
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, lekker na de wekker. Twee opties om lekker mee wakker te worden vandaag. Twee muzikale opties en aan jou om even mee te denken. Ja, wat vind je lekkerder om mee op te staan op deze maandagochtend 27 juli? Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Het is de geboortedag vandaag. Onder andere van Henny Vriente, de zanger van Doe Maar. Die je misschien wel kent van vroeger dat je daarop stond te schuifelen op de dansvloer. Of misschien dat je het op een later moment zoals ik heb leren kennen. Hij overleed in 2022, is helaas niet meer onder ons. Maar de muziek van hem en zijn Doe Maar is er nog steeds. Optie 1 in Lekker naar de Wekker vandaag. Doe Maar sinds een dag of twee.

altijd een lekkere, beetje die reggae-vibe van Doe Maar, doet dat ook altijd goed. Optie 2 voor vandaag heeft iets te maken met het feit dat op die 27 juli ook voor het grootste deel van Nederland gewoon de zomervakantie begonnen is. Misschien ga je wel op weg naar de zon ergens in Frankrijk, Spanje of Italië of Griekenland, zoals Richard die al een berichtje stuurde in de app van 538. Ja, of misschien blijf je lekker in Nederland, want ook in Nederland deze week temperaturen richting de 30 graden. Om die reden wel lekker om eventjes in de stemming te komen voor die zomer. Niels Geus

Ja, nou, denk maar even mee via de app van 538. Rechtsbovenin even doorgeven. 1 voor Doe Maar en Sinds een Dag of 2. Of nummertje 2 doorgeven voor Niels Geuzebroek en Wild Styles en The Year of Summer.

0: Louis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, vroeg uit de veren vandaag, zeg hij.
1: Ja, zeker.
0: Ja, oh, maar je klinkt helemaal vrolijk, dus het is waarschijnlijk voor een goede, voor een leuke reden.
1: Nou, ja, zeker, want we gaan op vakantie. We rijden nu naar Schiphol.
0: Lekker. Oh, heerlijk. Waar ga je naartoe?
1: We vliegen naar Zweden vandaag, naar Göteborg.
0: Oké. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Zweden?
1: Twee uurtjes, zoiets.
0: Zeven? Of twee?
1: Nee, twee.
0: Oh, ik dacht al, zeven uur. Dat is
1: lekker in Europa.
0: Ik wist dat het ver weg was, maar zo ver. Oké, twee uurtjes. Okay. En Zweden, ben je er al eerder geweest of is het voor de eerste keer?
1: Ja, daar zijn we wel wat vaker geweest al. Ja.
0: Oké, dus weet je dan ook al wat je gaat doen of hoe moet ik het voor me zien?
1: Ja, wij gaan zeilen daar langs de kust.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, hele mooie kust.
0: Hoe ben je daar zo bij gekomen dan?
1: Nou, we hebben een zeilboot. Dus dan kies je een bestemming en dan ga je erheen. En nu ligt de boot daar al. Dus we gaan terug naar Nederland zeilen.
0: Oh, het is jullie eigen zeilboot?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, wat grappig. Nee, maar die hebben jullie dan ooit daarheen gevaren, neem ik aan?
1: Ja, of ja. Ja.
0: Of is hij er zelf heen gedreven?
1: Nee, we hebben hem een keer daar achtergelaten. En nu gaan we hem weer een soort van ophalen.
0: Wat een lekker vooruitzicht. Ja, ja, maar je bent op weg naar Schiphol. Je bent er nog niet.
1: Nee, we zijn net Breda uitgereden.
0: Oh, oké. Okay. Volgens mij is het een drukte van je welste daar deze dagen.
1: Ja, daarom zijn we best wel wat vroeger vertrokken dan we zouden moeten.
0: Extra maatregelen getroffen nog?
1: Zo'n snelle check-in bij de security geboekt.
0: Oh ja, zo'n tijdslot.
1: Ja.
0: Ja, heel goed. Nou, je bent helemaal voorbereid. En hopelijk heb je de hele vakantie dan ook de wind in de zeilen. Wat betekent dat het een lekkere 4 weken wordt voor je.
1: Ja, dat hopen we ook. En dan zonder de branden die in het zuiden zijn.
0: Ja, nou, dat gaan we even achterwege laten. Zeker daar in Scandinavië. Lekker naar de wekker, Liz. Twee opties. Optie 1 vandaag. Doe maar sinds een dag of twee. Of nummer 2, Niels Geuzebroek en Wild Styles. Year of Summer. Welke mag het zijn volgens jou?
1: Ja, hoewel ik ook echt wel ga voor Nederlandse muziek, is echt nummer 2 de topper van de twee.
0: Ja, als je op weg bent naar zomervakantie, dan kan ik me dat ergens wel voorstellen, Liz.
1: Ja, lekker hakken.
0: Ja, heeft ook de meeste stemmen gehad. Rest mij nog de vraag, de groene of de paarse badjas voor je?
1: Ja, groen.
0: Nou, gaan we die je kant op sturen. Wens een keer een mooie vakantie, Liz.
1: Dankjewel.
0: En hij gaat draaien voor je. Yo, Niels Geuzebroek en Wild Styles. Hoi.

0: Ochtendshow. Het is 7:02 en Harry van der Heijden zometeen met de hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin?
1: Nou, we schakelen steeds vaker automatisch door.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.nl. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Ja?
4: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: 538 Nieuws.
6: 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren, de Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een leraaropleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een groot lerarentekort. En steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen ook een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren rijden nog altijd vaak in een handgeschakelde auto, omdat een tweedehandje goedkoper is. Dan nog het weer. Eerst nog bewolkt met soms een bui. Daarna op steeds meer plekken zon. En het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: Harry, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. En 1 vertraging op de A16 momenteel Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De afrit is daar dicht 37 minuten. Sterkt als je erin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2. Utrecht en Bos, hectometerpaal 85,5. A9 Alkmaar-Haarlem 56,7. En de A28 Hogeveen-Assen 153,6. Andere kant op Assen Hogeveen 160,8 en A37 Duitse grens Hogeveen 32,3. A50 Zwolle Apeldoorn 213,0 en de laatste de A73 Venlo in de richting Echt op de rem bij 12,1.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Win vanaf volgende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
20: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: je toch altijd aan het einde van Idols, hè? De aflevering Robbie Williams en Millennium bij 538.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, was altijd het nummer dat dan gedraaid werd bij de Idols aflevering. Als de uitslag geweest was. Er kwam soms confetti naar beneden. Warme herinneringen. Robbie Williams dus. 7:08. Het is maandagochtend 27 juli. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Even kijken naar de actualiteit. Heeft dan ook alles te maken met het afgelopen weekend. Het is een beetje komkommertijd. Op zich ook wel lekker dat we een beetje, niet dat harde nieuws de hele tijd maar door onze strot geduwd krijgen. Het was voor Max Verstappen gisteren een opvallende dag. Hij had niet helemaal verwacht dat hij op het podium zou eindigen tijdens de Grand Prix, de Formule 1 in Hongarije. Vanaf de 4e plek wist hij in Budapest knap naar de 2e plaats te rijden, vlak achter de winnaar Lando Norris. Maar heel veel warme herinneringen houdt hij er ook weer niet aan over.
3: Ja, het was heel moeilijk weer te besturen. Alleen maar heel veel overstuur. En ja, ook over de hobbels en curves heel slecht. Meteen vanaf het begin klopte daar weer iets niet. Dus ook toen ik uitstapte zat er een gat in het bodywork.
0: Oh.
3: Dus dat, dat soort dingen allemaal, dat helpt allemaal niet mee. Ik moet zeggen, voor 80% van de race was ik niet te genieten.
0: Ja, er is eigenlijk ook altijd wat, hè. Maar goed, als je zo kritisch bent, dan bereik je ook dingen. Zo simpel is het natuurlijk ook. Misschien weet je dit wel van jezelf. Ben jij een schoenendrager als je binnen bent? Dat je binnen op schoenen rondloopt? Of ben jij juist een sokkenloper?
4: Ik had vroeger een baas bij mijn vorige werkgever. Ja. Die liep ook altijd op sokken. Ja, altijd.
5: Ja, dat is toch ook gezellig?
4: Nou, maar het was ook... Je had dan wel eens... Er kwamen er bijvoorbeeld ministers of zo kijken. In die tijd moest er een hoop gelobbyd worden.
5: Ook.
4: En dan werden die rondgeleid door deze directeur op zijn sokken.
5: Ja, nee, dat is gek.
4: Nee, dat is raar. Dat was heel raar, ja.
5: Ja.
4: Maar dat was... Ja, daar werd geen rekening mee gehouden.
6: Ja, die gekke Erik de Zwart.

0: Suzanne Freek en Blauwe Dag, 7:15. Maandagochtend, 27 juli, goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Houden we het wel droog vandaag?
0: Nou, redelijk. Vandaag is het eerst nog bewolkt, later op steeds meer plaatsen zon. Het is 22 graden vandaag. Goedemorgen. Misschien is dit herkenbaar voor je trouwens, dat je op je werk een paar van die mensen hebt die alleen maar rotzooi maken. Je hebt altijd van die paar van die sloddervossen ertussen zitten. En dan heb je ook altijd een paar die dan altijd de zooi opruimen, zeg maar. Dus een aantal die maken de zooi en een aantal die ruimen het op. Maar goed nieuws, mocht jij een van die opruimers zijn, er is een oplossing voor.
2: Wat moet je doen? Nou, in de Volkskrant is dat
3: onderzoek. Nou, nu krijgen we het.
0: Ja.
2: Zorg in ieder geval dat de keuken niet in een hoekje is weggestopt, maar in een soort
3: open
2: gemeenschappelijke
3: ruimte.
2: Open ruimte, zodat je ook echt een soort sociale controle hebt.
3: Ja.
2: Zorg maar in een soort, maar proberen dus meer keukentjes neer te zetten.
4: Ja, van die pantries zijn het dan meer.
2: Ja. Ja. Spreek tijdens de vergadering af wie de troep gaat opruimen na de vergadering.
3: Een koffie-roostertje.
2: Ja.
3: Ja, net als vroeger.
2: En spreek die rotte appels persoonlijk erop aan. Dat anonieme briefje heeft... Ja, dat is...
3: Maar jij zegt elke... Want je hebt natuurlijk van die tegeltjes wijsheden. Dit is geen zelfreinigende keuken of zo. Ja, of weet ik wat dat is.
2: Nou, het heeft niet totaal geen nut. Nee. Maar het heeft meer nut om iemand gewoon persoonlijk aan te spreken. Van ik zie nou dat jij voor de zoveelste keer die gore koffiekopjes laat staan. Doe er wat aan.
4: Ja, zet ze even in de vaatwasser.
2: Of je kan bijvoorbeeld ook mokken met je eigen naam erop gebruiken.
3: Oh. Werkt dat wel?
2: Nou, dat schijnt te helpen. Want ja, dan bewaar je eigen mop goed en ga je zelf
3: afwassen.
2: We hebben
3: hier intern, ik weet niet of dat nog steeds bij Talpa is, was de verkiezing van de schoonste pantry. Ik vind pantry zo'n
4: raar woord.
3: Vervelend woord, maar is de verkiezing nog steeds? Ja, ik zie dat de verkiezing nog steeds is. We hebben hier op alle afdelingen zitten ook overal van die keukenblokjes.
4: Oh, pantry.
3: En die zijn natuurlijk ook, dat wordt een rommeltje.
4: Ja,
3: één keer per maand of zo wordt de...
4: Ik moet zeggen dat wij bij de radio, vind ik, nog redelijk netjes zijn, hoor.
3: Ja.
4: Ik kom wel eens op andere afdelingen, daar denk ik, nou, dat is, hier hadden ook prima radiomakers kunnen
3: Maar wij werken ook heel hard, dus we drinken ook minder koffie. Net wat opgeruimder is.
4: Nou.
3: Je weet ook waar het gewoon heel veel koffie staat.
4: Maar het blijft altijd een probleem
3: bij beneden bij ons in de kantine is staat een koffieapparaat met een groot steentje ernaast. Ja. Er staat al maanden, zo niet jaren, een bordje bij van... joh, iedereen pleurt natuurlijk naast die koffiemachine zijn kopjes. Er staat een bordje, breng je vuile vaat even... We hebben een spoelkeuken.
4: Ja.
3: Dat bordje staat zowat in de gootsteen. Al zet je het in de gootsteen, dan nog flikkert iedereen zijn kopje erin.
4: Ja.
3: Het is gewoon asociaal. Echt asociaal.
2: Maar het zou wel helpen als er bijvoorbeeld een theedoek zou hangen. Maak het mensen makkelijk, zodat je daar ook
3: even
2: de plekken kan afwassen.
4: Nee, ze zetten het gewoon neer, ze lopen weg.
2: Ja, maar omdat er ook geen theedoek hangt, snap je?
4: Dus jij denkt als er een theedoek hangt, dat mensen
2: dan... Nou, het helpt wel ietsje.
3: Er staat een bordje van, wil je alsjeblieft je vuile vaat... Dat is, en de spoelkeuken is niet, laat maar zeggen, aan de andere kant van Hilversum.
2: Nee.
3: Dat is namelijk 10 stappen doorzetten.
2: Ja, ik begrijp het ook niet. Ja. En hier wordt natuurlijk best wel ook 's nachts gewerkt.
4: Ja.
2: Dan komen wij hier 's ochtends aan. En dan vind je toch best wel veel gorigheid.
4: Meestal op maandagochtend.
2: Stinkt
4: dat
2: ook
4: is niet
2: altijd.
3: Nou, en wat ook helpt, is wij hebben toch ook een soort rolverdeling van... wie op welke momenten koffie haalt. En ik doe aan het einde van de show... met het kratje haal ik alle vuile... Alle kopjes op. Behalve die Rick, die duwt de hele ochtend... van die vieze zakjes, van die... hoe heet dat spul wat jij in je koffie gooit?
2: Soetjes.
3: Kanderel. En jij drinkt cappuccino, dus daar blijft zo'n laag melk in hangen. En dan flikker je al die kanderelzakjes in.
4: Ja,
3: nou, dat weiger ik, dat ruim ik niet op.
4: Ja, en ik laat gewoon staan. Ik zie je wel wie je bent.
2: Ja, maar Rick, neem dan een prullenbakje mee. Dat doe ik ook.
4: Ja.
2: Kijk, gewoon een oude doos.
4: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: Martin Garrix en Jack Stoilt You Show in de ochtendshow van 538. 1 minuut voor 7:30. En Harry van der Heijden zometeen met de hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin?
1: De trekkers gaan weer richting de snelweg.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Alle verf super voordelig.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Het is eerst bewolkt vandaag, later op steeds meer plaatsen zon. Het is 22 graden vandaag. De opmaat naar warmer. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk door werkzaamheden 14 minuten. A12 Arnhem-Utrecht bij Grijzoord door voorwerpen op de weg 13. En de A16 de laatste. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug is 1 rijstrook dicht. 35 minuten. Controle op snelheid gemeld op de A2 Utrecht-Den Bosch. Hectometerpaal 85,5. A4 Leiden-Amsterdam 21,4. En de A9 Alkmaar-Haarlem 56,7. A18 Varsseveld-Didam 208,0. En de A28 Assen-Hogeveen 160,8. A37 Duitse grens Hogeveen 32,3. En de laatste de A50 Zwolle in de richting Apeldoorn op de rem bij 213,0. 3 minuten over 7:30. Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
11: Goedemorgen, er is geschoten op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij vielen 2 doden en 5 gewonden, onder wie een jongetje van 2 jaar. De politie heeft 2 verdachten aangehouden, over een motief is nog niets bekend. Berlijn heeft de aanslag op de Pride dit weekend herdacht door de Brandenburger Tor in regenboogkleuren te verlichten. Er viel 1 dode en 29 gewonden toen een bestelbus op een groep mensen inreed. De dader werd gisteravond door de politie gedood. En boeren gaan vandaag actie voeren tegen het stikstofbeleid. Ze zeggen langs de wegen te gaan staan, maar het verkeer niet te blokkeren. Waar en wanneer de acties precies plaatsvinden is nog niet bekend.
12: 538, de 538 ochtendshow.
10: En Teddy Swims, zometeen naar deze Natasha Bedingfield. Dit is Unwritten.

0: Goedemorgen. Dit is de ochtendshow en misschien heb je het wel eens om je heen gehoord dat mensen elkaar hebben leren kennen op vakantie. Misschien gaat het jouw komende zomer wel gebeuren trouwens. En ook dat ze nu nog samen zijn, dus dat het niet echt één korte vakantieliefde is. Maar dat je ook echt dat er een langdurige relatie uit voortkomt. Even een rondje bellen. Neil aan de telefoon.
1: Goedemorgen, hallo.
2: Hey, Neil.
1: Hallo.
2: Jij bent nu nog samen met de vakantieliefde.
1: Nee. We beginnen al heel goed, hè. Nee, we zijn niet meer samen. Maar ik hoorde jullie, ik vond het zo leuk om te melden dat wij toch... We hebben een dochter samen. Ja. Noor, zij wordt ondertussen 20 dit jaar. Dus ja. Wij zijn... Wel absoluut heel lang samen geweest.
3: Waar leerde je hem kennen?
1: Wel niet meer. Nou, dat was op Mallorca. Dus ik moest wel lachen, want ik hoor jullie in de uitzending natuurlijk heel vaak Mallorca uitdelen aan de mensen. En we zijn op vakantie nu. Ja. We hebben elkaar in Mallorca leren kennen. Ik als Belg was er met mijn ouders op vakantie. En hij was er met zijn Hollandse ouders. Ja. Super spannend allemaal. Heel leuk. Mega verliefd. Ja, en België en Nederland biedt uiteindelijk natuurlijk wel kansen om elkaar te blijven zien. Zelfs in die tijd, hè, zonder de socials en al het gedoe.
2: Over welke periode? Hoe spreken we dan, Nele?
1: Heel even denken, dan moet
3: 48.
1: Ik even
3: drukken.
1: Dankjewel, zo oud ben ik nog niet. Nee, ik ben 43 en ik zal toen we elkaar leren kennen, even denken. Ja, dan zal ik 18 zijn geweest.
2: Oh. Ja, dus in de 90's was dit.
1: 17. Ja.
2: Maar dan moest je echt nog met ansichtkaarten communiceren.
1: Ja, nou, het was ook echt, we deden echt brieven schrijven met elkaar.
3: En ik weet wat romantisch.
1: Ja, dat was heel, heel romantisch. En ik was ook super verliefd. En ik weet nog dat hij op een bepaald moment had hij mij een cassettebandje opgestuurd. Met allemaal liefdesliedjes.
3: Wat romantisch.
1: Ja.
2: Leuk dat je even belde, Nele. En ik wens jullie, ondanks dat je uit elkaar bent, toch veel geluk samen. Of tenminste met het kind dan dat jullie hebben. Want er is een dochter uitgekomen.
1: Lekker. Er is een dochter door. Ja, supermeid.
2: Hartstikke mooi. Nou. Hey, leuk dat je even belde. Jack, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij ook een vakantieliefde?
4: Jazeker.
2: En nog steeds samen?
5: Mallorca?
4: Nog steeds samen.
2: Kijk.
4: 23
2: jaar.
4: Zo.
2: Waar is het ontstaan, Jack?
4: Joret de Mar.
3: Kijk,
2: ik hoor wel classic, dat Spanje doet het goed. Zeg.
4: Maar dat zijn de
2: temperaturen daar. Maar in principe is dat, tenminste, als je daar verliefd wordt, in eerste instantie heb je niet het idee van, nou, dit wordt de vrouw van mijn leven later, toch?
4: Nee, van mijn kant niet. Maar nou, ik moet zeggen, na een paar dagen dat we elkaar al ontmoet wel.
3: Maar is zij Nederlands of een Spaanse?
4: Nee, Nederlands.
3: Ah, mooi man.
2: Maar dat is wel.
4: Zijn we ook op vakantie?
2: Ja, maar het is wel makkelijk als je dan weer terug bent. Dan kan je elkaar nog eens opzoeken.
4: Ja, nou, dat heb ik ook direct gedaan. Dus, en
2: was die afstand een beetje te overbruggen?
4: Ja, dat was zeg maar. Wij wonen in Haarlem en zij wonen in Sassheim.
3: Oh ja.
4: Dus dat was wel te doen, 20 minuutjes.
2: Ja, en nog steeds samen, dus hartstikke mooi.
4: Nog steeds samen, 15 jaar getrouwd.
3: Ja, mooi man.
2: Jack, dankjewel. We gaan even naar Ronald. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
2: Jij bent ook nog steeds samen met je vakantieliefde?
6: Zeker. En ook uit Spanje.
2: Ook uit Spanje.
3: In Spanje.
2: Maar is zij Spaans of is zij Nederlands?
6: Absoluut, 100% Nederlands.
2: Dus ook, allebei op vakantie.
3: Maar waren dan samen op de camping of kwamen jullie elkaar op het strand tegen?
5: Discotheca?
6: Het was puur toeval dat ik in het verkeerde hotel kwam, omdat haar hotel was overboekt of verkeerd.
2: Ja.
6: Ik zag haar op het balkon, ik was stapelverliefd opeens. Ik geloof ze niet liefde op eerste gezicht. Een paar dagen later kregen we contact, naar alle twee naar huis. Dus geen seks, zoals u dat net benoemde.
3: Nee.
6: Een jaar later kregen we weer contact via de mail.
3: Hè?
6: Mail? Ja, precies. Ja, per mail. Dat kon nog. Dat viel dood, want we hadden twee een relatie.
3: Ja.
6: En twee jaar later kregen we weer contact via MSN.
3: Ja.
6: En daarna is ze nooit meer vertrokken.
3: Ah,
6: 16 jaar getrouwd en twee kinderen.
3: Fantastisch.
2: Het is wel mooi dat jullie zo'n beetje alle communicatiemiddelen doorlopen hebben in jullie relatie.
6: Maar wat zeg maar, sorry. Ik denk 200 sms'jes per dag in die tijd.
2: Nou, leuk. Leuk. Dankjewel. Leuk dat je verbelde. Ik ga nog even naar Dorlinda. Dorlinda, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey,
2: jij bent ook nog steeds samen met je vakantieliefde.
5: Ja, we zijn volgend jaar 40 jaar getrouwd.
7: 40? Wow!
2: Maar waar ben je hem tegengekomen?
7: Duitsland?
5: In Schijf op de camping.
2: Waar? Schijf?
5: Schijf. Vlak bij Roosendaal.
3: Oh, Schijf?
2: Oh, dus jullie waren allebei Schijf. In eigen land op vakantie?
5: Ja. Mijn vader had een caravan daar staan en zijn vader en moeder hadden ook een caravan daar staan.
2: Dus je kende hem
7: elkaar een paar keer per jaar.
3: En hij had een tent.
5: Nee, we konden elkaar nog niet.
2: Maar was het dan ook zo dat je elkaar dan iedere keer als je op... Want, hey, dat is dan een plaats waar je vaker naartoe gaat. Dat je elkaar dan vaker tegen het lijf liep en dat het langzaam ontstaan.
5: Ja, precies.
2: Ah.
5: Ja.
2: En nu al een hele tijd samen.
5: Ja, 40 jaar bijna.
2: Nou, hartstikke goed. Mooi toch? Ja. Dat is toch mooi hoe dat kan. Dolinda, ook leuk dat jij even belde. En ik wens jullie veel geluk samen nog. Nou, zo zie je maar heel veel van onze luisteraars die toch samen zijn met de vakantieliefde nog.

0: en Sunshine bij 538. 4 minuten voor 8. Dit is de ochtendshow voor deze maandagochtend. En Harry van der Heijden zometeen met de hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin?
1: We schakelen vaker automatisch door.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Zo makkelijk retour.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: 538 Nieuws. 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Hakkie van der Heijden. Boeren voeren vandaag op verschillende plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de actie precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2 jaar. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. En auto's met een handbak verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen een automaat rijden. Die zitten standaard op elektrische en hybride auto's die flink in opmars zijn. Op de weg rijden nog wel steeds meer schakelauto's dan automaten. Maar de verschuiving zet duidelijk door, zeggen de onderzoekers. Dan nog het weer. Vanochtend kans op regen. Later op meer plekken droog met opklaringen, net als in de middag. En het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug is 1 rijstrook dicht. 17 minuten. A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. Een dichte oprit en 13. En de A29 de laatste. Bergen op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland. 20. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 97,3. A2 Utrecht-Den-Bosch 85,4 en de A4 Leiden-Amsterdam 21,4. A9 Alkmaar-Haarlem 56,7 en de A10, dat is de Ring Amsterdam, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4,5. A13 Rijswijk-Rotterdam 11,3 en de A18 Varsseveld-Didam 208,0. A27 Gorkum-Breda 32,4 en de A28 Hogeveen-Assen 153,7. A37 Duitse grens Hogeveen 31,0 en de A73 de laatste. Venlo in de richting echt op de rem bij 12,3.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
12: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
13: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: spreekt u bij Dr. Elben. Dit is It's My Life.
1: Ik begrijp niet dat mensen dat gejengel en dat geginnegap op de nuchtere maag allemaal aankunnen. Het is niveauloos, het is verschrikkelijk, het is plat.
2: Dit is de 5.

0: Esther Elben, It's My Life.
1: Dit
0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: En zo is het. 8:06, maandagochtend 27 juli, het begin van een nieuwe werkweek. Goedemorgen en fijn dat je lekker luistert naar de ochtendshow van 538. Mocht je een wielerliefhebber zijn, en je bent ook nog een beetje chauvinistisch aangelegd dat je trots bent op alles wat uit Nederland komt, dan heb je een goede zondag gehad gisteren. Mathieu van der Poel heeft de slotetappe op de Champs-Élysées gewonnen op, in Parijs. Een legendarische finale, het einde van de Tour de France. Het is altijd een etappe die toch wel in de schijnwerpers staat, ondanks dat het eindklassement er niet heel erg meer door beïnvloed wordt. Maar toch, als je op die Champs-Élysées als eerste over de finish komt, is toch een mooi moment. Dat was dus voor onze Mathieu van der Poel het geval. Hij wist samen met de uiteindelijke toerwinnaar Pogacar weg te springen uit het peloton en bleef zijn ploeggenoot Jasper Philipsen nipt voor. En hij gaf na de race even zijn reactie.
2: Ik heb het al een paar keer gezegd, maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
3: Ja.
2: Ik dacht eigenlijk dat het gedaan was. En met 500 meter te gaan, ik dacht ik heb niks meer te verliezen. Dus kop naar beneden. Ik heb gewoon zo hard mogelijk gereden naar de finish. En, ik bleef maar wachten tot er een voorbeeld kwam. En dan op het einde zag ik erin komen en toen was ik erbij. Nou, dan ben ik nog één keer gaan rechts aan en ik doe mijn fiets over de meet. En het is een top moment.
0: Ja, mooi. De meet, dat is inderdaad echt zo'n wielerterm, hè? De meet, de finish bij het wielrennen. Dan misschien, ben jij een trotse bezitter van een tatoeage. Ik heb er zelf geen om mijn lichaam staan. Overigens, er is wel genoeg plek op mijn huid, maar geen tatoeage. Rick heeft daar wel een duidelijke mening over.
4: Een tatoe bij een vrouw vind ik zo lelijk.
5: Maar wat vind je nou eigenlijk wel mooi, Rick?
4: Ja, jou.

droge dag die nog bewolkt begint. Later op steeds meer plaatsen zon. 22 graden is het vandaag. Langste vertraging momenteel op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland. 18 minuten. Dit is Somjeu.

0: Lekker wakker worden met Anastasia. I'm out of love. 7:15, maandagochtend. Goedemorgen, dit is de 538-ochtend, Joe. Even kijken, wat is er aan de hand? Florentien?
1: Ja, ik heb weer zoiets loms gedaan. Ja, jullie weten dat ik zondag heel hard ben gevallen in het glas. Ja. En mijn vingers en op mijn duim heb ik dus twee wondjes en die gaan maar niet dicht. Ja. Dus wat doe ik dan?
2: Nou.
1: Dan stop ik een brok grote soda. Dus laat maar zeggen 5 bij 5.
0: Schoonmaaksoda.
1: Schoonmaaksoda.
2: Ja, dat is algemeen bekend.
1: Dat doe ik in een kop thee of in een glazen mok.
2: Ja, ja.
1: En waar je normaal thee in doet.
0: Oh,
1: en dan vul ik dat met heet water.
0: Ja.
1: En dan ga ik daar elke dag even mijn duim in hangen.
0: Om te ontsmetten natuurlijk.
1: Het helpt echt wel goed.
0: Hartmoeders tip natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar goed, ik had dat dus gisteravond gedaan. En ik had mezelf dus ook een kopje thee gemaakt.
0: Oh god, ik voel deze.
1: In een ander glas. Ik denk dat ik weet wat er gaat gebeuren.
3: Even kijken wat ik in de verte aan zie komen.
2: Ja hoor, het is een domme actie.
1: En ik zit dus even te wachten, want het is natuurlijk allebei heet. Op een gegeven moment, nog steeds heet. En ik kan mijn thee alvast drinken, dus ik neem een slok. En ik slik het door en op dat moment heb ik dus door dat ik dus soda aan het drinken ben.
2: Nee!
1: Ja.
0: Maar dat is toch super slecht?
2: Super, ja, hartstikke gevaarlijk.
1: Dus, ik had het al doorgeslikt. Dus
0: moest je niet spugen?
1: Nou ja, ik denk, wat gebeurt er? Oh nee, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen?
2: Nou, de huisarts bellen.
1: Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik ben naar de kraan gerend. En ik dacht, ja, hoe lang gaat dit duren? Krijg ik zo Naval niet dood straks over een uur? Dat gaat werken.
2: Nou, zo
0: schuimbekkend.
1: En je weet het toch niet? Zo'n brok soda.
0: Ja, 5 bij 5.
2: Maar heb je één slokje genomen? Of even
1: een flinke slok. En dat heb ik voorgeslikt. Dus ik dacht, nou, ik moet water drinken.
0: Maar wat voelde je? Voelde je iets van... voelde je het borrelen? Dacht je, ik word schoon? Voelde je je gereinigd?
1: Nee. Ja, een soort heel naar gevoel. Ja, hoe moet je dat omschrijven?
0: Misselijk.
1: Het prikte.
2: Ja.
1: Maar het is schoonmaakmiddel. Wat is het?
2: Ja, het is schoonmaakmiddel.
0: Het is niet goed, lijkt mij. Aan de andere kant,
1: ik heb hartstikke keelpijn nu. En maar het steekt.
0: Het is aangeleken.
1: En ik dacht, nou, dat gaat in mijn maag zitten.
0: Oh.
2: Maar kijk mij eens aan. Wat heb je in je oog zitten?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ik stond op en toen had ik een ader gesprongen.
2: Dat is een bloeduitstorting.
1: Ja.
0: Wacht even.
2: Maar moeten wij niet gewoon...
1: Ja,
0: is er een dokter aan de andere kant?
2: Ja, er is heus wel
0: een dokter in de zaal. Maar als er
2: wat hebben we nodig? Een KNO-arts, een huisarts?
0: Ja, iemand die ons even...
4: Iemand die weet wat je moet doen op het moment dat je als volwassene soda hebt gedronken.
2: Ja.
1: Nou ja, ik dacht water drinken, want dan
0: verdunt het.
2: Dat verdunt het. Ja. Maar en toen heb je ver van het stoppen genomen.
4: Dennis, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Je hebt het verhaal gehoord van Florentien. Ze heeft soda gedronken.
5: Ja, het is weer zover. ik denk, de belangrijkste vraag is, je hebt twee soorten soda.
0: Ja.
5: Je hebt zeg maar de gewone baksoda en je hebt ook schoonmaaksoda. Maar ik hoop dat het gewoon de baksoda was.
1: Nee, het was de schoonmaaksoda.
5: Die is wel wat linker namelijk. Die kan namelijk, dat is echt wel wat brandwond gevaarlijk. Dat staat ook op die verpakking als het goed is.
1: Ja, er staat een grote rode kruis op.
5: Ja. Ja, klopt. Je hebt de huisarts niet gebeld, maar die heb je net aan de lijn gehad. Dus het klein slokje is dan op zich niet meteen heel link. Maar het zure, het brandende, daar heb je nu last van. En daar maak je ook wat meer maagzuur waarschijnlijk door aan. En dat geeft dat rauwe gevoel je keel. Een beetje melk kan daar in ieder geval bij helpen. Wow. En de cola in ieder geval...
4: Niet. Geen cola. Maar dat je nu aan de cola zit, ook voor een team.
0: Maar melk.
1: Melk.
5: Ja, okay. Melk, dat is eigenlijk dat is de andere kant van zuur, basis. Ah. En dat heft dat een beetje op en dat geeft wat rust in je keel.
4: Okay.
5: En in je slokje.
4: Kijk, en maar jij zegt ook niet te veel zorgen maken.
5: Nee, maar dit zeg maar, van de twee soorten sodas is dit wel de slechtste die je kunt vinden.
1: Ja, dat
5: merk
1: ik.
5: Ja.
4: Dennis, fijn dat we even
0: op zoek naar melk.
4: Dat we van je expertise gebruik mochten maken.
5: De witte motor.
4: Ja, de witte motor. Met melk meer mans, dat was hem. Dennis, dankjewel. Ja. Heb een mooie dag. Laurent, hebben we ook aan de telefoon. Goedemorgen, Laurent.
6: Ja, morgen.
4: Goedemorgen. Had jij ook een tip of een advies voor Florentien?
6: Ja, ik had eigenlijk wel een beetje een puntje van meedenken, zeg maar.
4: Ja.
6: Wordt het niet gewoon tijd dat Flo gewoon lekker begeleid wonen gaat doen? Want ik hoor het een na het ander.
1: Ja, het is op zich wel een goed advies.
6: Ik bedoel, de lokale Medipointjes even aanschrijven voor een rollator of een looprekking of zo. Want dit gaat niet goed zo, hè.
1: Ik heb gewoon een pechweekje.
4: Ja, dat denk ik.
1: Ja, het is niet jouw week. Normaal ben ik hartstikke sportief. Ja.
6: Ja, precies, een pechweek. En dan hebben we nog een week dat de schoonouders, zeg maar, op bezoek zijn. Dus dat zijn al 2 weken van de maand. Nou, die andere 2 lijkt me dan misschien handig dat er dan even iemand over het schoudertje meekijkt, zeg maar.

0: 4 minuten voor 8:30. En Harry van der Heijden zometeen met de hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin?
1: Frankrijk komt een beetje op adem.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van ethos.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, Davitamon en Imea. 1+1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie

0: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
3: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538. Het is vandaag eerst nog bewolkt. Ook al een klein buitje kan er vallen. Daarna op steeds meer plaatsen zon. 22 graden is het vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12. Utrecht-Den Haag bij Harmelen. Voorwerp op de weg. 11 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 7 minuten. Komt doordat een rijstrook dicht is. En de A22 de laatste. Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. 10 minuten. Controle op snelheid gemeld op de A1. Deventer-Apeldoorn. Meterpaal 97.3. A2 Utrecht-Den Bosch 85.4 en de A4 Leiden-Amsterdam 21.4. A6 Joure-Emmeloord 302.4 en de A9 Alkmaar-Haarlem 56.7. A10 dat is de Ring Amsterdam, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4.3 en de A15 Rotterdam-Maasvlakte 46.2. A18 Varsseveld-Didam 208.0 en de A28 Assen-Hogeveen 160.8. A37 Duitse grens-Hogeveen 31.9 en de A59 Breda-Den Bosch 94.3. Laatste van nu A73, Venlo in de richting echt op de rem bij 12.3. 1 minuut over 8:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
16: De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar het vuur is nog niet onder controle en bovendien komt er een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg. Boeren voeren vandaag opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onbekend is nog waar en wanneer precies. Volgens de organisaties gaat het om vreedzame protesten en wordt het verkeer niet geblokkeerd. En de politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens een foodfestival daar. 2 mensen kwamen om, 5 raakten gewond. De burgemeester heeft het over een daad van verschrikkelijk geweld.
17: 538, de 538 ochtendshow.
15: Voor deze maandagochtend met somber zometeen naar Shania Twain.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is 8:15. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow voor deze maandagochtend, 27 juli. Het ging net tijdens de muziek even over dat restaurant met die gele bogen, de Mac.
1: McDonald's geeft altijd het gevoel alsof het niks kost. Nee, heb je dat idee? Even een burgertje.
2: Een euro.
1: Dus ik bestelde 4 minuutjes.
0: Ja.
1: En natuurlijk, thuisbezorgd is iets duurder. Hè? Laten we dat wel wezen, want je betaalt wat meer.
2: Nou, volgens mij is een minuutje wat ik hoor in die commercials, ik dacht 4,95.
3: Nee.
2: Dat is 100% waar.
1: Ik was 4 minuutjes, dat vriendje wilde een Big Mac ding. En was er nog. Ja, dacht ik ook, lekker. Ja. Want ik zal je nog een keer uitnodigen. Rotkind.
2: Want als jou zo bij hun is, dan krijg je geen...
1: Nee, dan krijg je een blaadje sla.
2: Omdat je
1: nu bij ons bent, prima, weet je wel. Dus, en ik had zo'n Vega-ding gedaan, zo'n McPlant, weet je wel.
2: Oh ja.
1: Dus, en er zat nog een Happy Meal tussen.
2: Sowieso.
1: Wat denken jullie dat ik nou uiteindelijk... Dat was via thuisbezorgd, dus laat wel, het is iets duurder.
2: Nou, ik denk...
0: Je bent met 4 mensen dan, hè?
1: 4 mensen. 3 kinderen en 1 volwassene.
0: Maar waren het Happy Meals of waren het gewone menu's?
1: Er zat een Happy Meal tussen.
2: Dat is 5 bestellingen.
1: Nee, 4, want 3 kinderen en ik.
2: Oh, 3 kinderen. Ja, dan ga ik wel met Florentie. Ik denk tussen de 30 en de 33 euro.
0: Ja, ik denk nog wel een stuk meer. Ik denk dat je zomaar richting de... Ik denk dat je 55 euro wel kwijt.
2: Nee, joh, gek, dat kan niet.
0: Nou, dat denk ik echt.
1: Nee. Zullen we nog laten inbellen of zeggen we...
2: Ja, zeker laten inbellen. Nee, zeker laten inbellen.
1: Ja, wat je denkt dat het gekost heeft.
2: Ja, maar ik moet eigenlijk de bestelling weten.
1: Nee, ja, het was een Big Mac menuutje. Dus dat is een Big Mac, friet en drinken. En er was
2: een appel.
1: En een van de tasty ding. Dus dat is een tasty, friet en wat drinken.
3: Maar in de Mac had je het ook drinken,
1: ik had die McPlant met friet en wat drinken. Ja. En nog een Happy Meal. Dat zijn 4 kipnuggets met...
2: ik hoor allemaal dingen. Weet je, een tasty. Ik denk, wat is een tasty?
0: Ik hoor alleen maar dingen die ik heel lekker vind.
2: Wat is een tasty?
0: Heerlijk. Maar stel het me gewoon maar...
1: Zal ik vertellen?
0: Ja, doe eens.
1: Was bijna 80 euro.
2: Nee.
1: Serieus? Waar.
2: Nee.
1: Ja, je onderschat zo'n minuutje. Dat is gewoon echt... En
2: ja, maar je hebt het thuis bezorgd. Omdat jij te lui bent om even... He, want je had die kinderen ook een hele leuke middag kunnen zeggen... Joh, we gaan door die McDrive.
0: We gaan naar de clown.
2: We gaan naar de clown.
0: Jullie mogen in het speeltuintje.
2: We maken er een experience van. Maar ja, nee, meneer die wil weer lekker met zijn dikke reet thuis zitten.
3: Wat kost dat extra dan, thuis?
1: Wat zeg je?
3: Wat kost dat extra?
1: Nou, ik zou bijvoorbeeld zo'n Big Mac menu... Dat kost bij de thuisbezorgd 16 euro.
0: Ja, maar dan betaal je wel echt de hoofdprijs.
1: Nou, ik denk dat het namelijk een Big Mac menu normaal bij de McDonald's...
0: Nee, geen 16 euro.
1: Ik denk dat dat namelijk ook al gewoon 13 euro is.
2: Nee, onmogelijk.
1: Ik denk het niet.
2: Onmogelijk.
0: Nee, maar jij zei laatst dat er ook verschil zit tussen de Macs. Wat ze rekenen voor
2: je.
0: Maar ik denk geen 15 euro.
1: Ik denk het wel.
2: Kan niet, joh, man.
0: Nou, ik weet wel dat het me iedere keer als ik moet afrekenen met een McDonald's dat het tegenvalt.
1: Nou, ja. En dat is dus wat ik wilde zeggen.
0: Ja, dat is iedere keer.
1: Je maar denkt echt van, nou,
2: ik vind McDonald's zo smerig.
0: Nee, het is echt wel lekker. Het is, ik kan soms, ik heb ook wel eens dat ik er langs rijd en dat ik dan denk, dan 9 van de 10 keer kan ik me inhouden, maar je hebt gewoon wel eens zo'n moment dat je denkt, weet je wat, ik ga even een burgertje halen. Gewoon zin in.
1: Oh. Nou, er is heel veel discussie nu over de kroket.
0: Ja.
1: Die wordt alleen nog maar vegetarisch aangeboden.
2: Dat vind ik, gestoord.
1: En er is geen keus meer, dus dat, de discussie nu, dat vega, dat wordt je zo opgedrongen. Dat
0: wordt door de strot geduwd.
1: Letterlijk.
2: Ja, maar ik zou
1: en mensen roepen van die kroket, die smaakt naar karton.
2: Oh. Ja.
1: A denkt dan altijd, hoe weet je hoe karton smaakt? Ja. Dat moet je dan een keer.
0: Heb je het bakje er wel afgehaald?
2: Ja, dat is...

0: Black in My World bij 538 in de ochtendshow. 8:04. Goedemorgen, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: De tandarts heeft minder gaatjes.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: het een tikkie anders doet.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. 538 Nieuws.
6: 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een afspraak maken bij de tandarts wordt lastiger, schrijft het AD. En dat komt omdat we ons gebit steeds langer gezond weten te houden. In tegenstelling tot vroeger hebben ouderen ook langer hun eigen gebit wat onderhouden moet worden. En dat zorgt ervoor dat agenda's van tandartsen overvol zijn. En daarnaast komen er te weinig nieuwe tandartsen bij. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant staan, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen is onduidelijk. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. En daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Dan nog wat weer. Vanochtend regen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. En het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
8: Harry, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig. 1 vertraging maar op de A12 richting de Duitse grens door de controles. 8 minuten. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1. Deventer-Apeldoorn, hectometerpaal 97.3. A2 Utrecht-Den-Bosch 62.2. En de A4 Leiden-Amsterdam 21.4. A6 Jouren-Emmeloord 309. 9.3 en de A9 Alkmaar Haarlem 56.7. A10, dat is de ring Amsterdam. A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4.3 en de A15 Rotterdam Maasvlakte 46.2. A28 Assen Hogeveen 160.8 en een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer
13: op je radio. Goedemorgen!
14: De 538 Ochtendshow.
13: Maandagochtend, het begin van een verse nieuwe werkweek. Het is 9:03 en de King of Pop is hier, Michael Jackson.
15: En laten we wel wezen, de commerciële. Dat is nou bepaald niet het voorbeeld nou waar we naar moeten streven met die shit die daar uitzenden. Want dat is natuurlijk een armzalige rommel, die commerciële. Je kunt niet zeggen dat de commerciële hebben laten zien hoe het eigenlijk moet.
14: De 538 Ochtendshow.

0: in Nederland en elders in de wereld. De start geweest van een gezellige avond dansen en drinken. Vaak de openingsdans op een huwelijk. Snow Patrol, Just Say Yes bij 538. 17 minuten over 9. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Het onderzoek heeft uitgewezen, 1 op de 3 Nederlanders heeft moeite met opstaan.
1: En dat komt vaak omdat ze in de verkeerde slaaphouding liggen. En daardoor slaap je natuurlijk weer slecht, voel je je fysiek niet fijn en op een gegeven moment ga je er ook mentaal aan. Kortom, je moet weten hoe je moet slapen. Wat is nou niet goed? Op je buik slapen is eigenlijk het minst goed. Krijg je vaak nekpijn van, maar ook bijvoorbeeld zo'n roterende houding, zo half op je zij, half op je buik, met 1 been zo opgetrokken. Oh ja. Dat doen ook heel veel mensen.
2: Oh, zo lig ik ook altijd, ja.
1: Ja, daar krijg je ook rug en nekpijn van.
2: Oh.
1: Zijslapers, ja, die belasten dan weer vaak hun schouders, hun heupen, hun bekken. Ja, en vooral mannen hebben daar dan last van, vooral van hun schouders.
3: Maar hoe moet Jan liggen?
2: Ja, ja.
1: Ja, het beste is eigenlijk heel veel draaien, toch? Regelmatig draaien.
3: Oh
1: ja.
3: Je slaapt toch?
0: Ja, maar je draait wel in slaap.
1: Ja,
0: heb je niet dat je wakker wordt dat je even, ga ik even op mijn andere zij liggen en dan draai ik op een gegeven moment weer terug?
1: Ja, heel veel mensen draaien hoor. Wel 40 keer per nacht zelfs. Dus het is helemaal niet raar, maar je hebt het vaak ook niet door. En op je rug is toch wel het beste. Maar goed, ook dan kun je wel weer klachten krijgen in je nek. Ja. Dat je gezicht draait. Dus, toch echt regelmatig draaien en vooral op je rug liggen. Het enige nadeel van je rug is dan wel weer snurken.
0: En dromen hoor je vaak van mensen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat ze op hun rug liggen, dat ze meer dromen dan op hun zij.
1: Okay.
0: Heb ik wel eens begrepen van mensen.
3: Oké. Okay.
0: Maar snurk is wel een ding, ja.
1: Ja, snurk. Wat je daar dan weer aan kan doen is een tennisbal op je
4: mond. Oh, in je mond duwen.
1: Nee. Ja, dan word je niet meer wakker.
3: Je had geen tennisbal in je mond doen.

0: bij 538 in de ochtendshow. Het is 6 minuten voor 9:30. Goedemorgen, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat heb je?
1: Gaan de prijzen aan de pomp nog omlaag?
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: weekend Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke

0: Hulu. Nu op Disney+.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Odido. Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538. Vanmorgen valt hier en daar nog een buikje. Het is bewolkt, later op de dag steeds meer zon en het is 22 graden vandaag. Even kijken naar de weg. Het is rustig volgens Flitsmeister. Twee vertragingen maar. Eerst op de A12 richting de Duitse grens door de controles, 12 minuten. En de A22, de laatste, Beverwijk in richting Velsen bij Beverwijk door een dichte oprit, 14 minuten. Het is 1 minuut voor 9:30, Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws.
5: Zo'n 5000 mensen die door de grote bosbrand bij Madrid werden geëvacueerd, mogen weer naar huis. Het gaat om campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Amsterdam herdenkt morgenavond de slachtoffers van de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Mensen worden opgeroepen naar het homo-monument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. En de gevechtspauze tussen Iran en Amerika laat de prijs op de oliemarkt al flink dalen. Een vat olie is 7% goedkoper geworden. Of daar aan de pomp ook iets van te merken is, moet nog blijken. Nu betaal je aan de snelweg €2,63 voor zowel diesel als benzine.
6: 538 ochtendshow.
4: Ja, goedemorgen maandagochtend. De pauze hoor je zo meteen na Phil Collins.

0: en Roar bij 538 maandagochtend. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Het is bijna kwart voor tien en op maandagochtend kwart voor tien altijd even bellen met Peter Heerschop. Peter heeft alleen eventjes vakantie en daarom duiken we vandaag eventjes in het rijke archief van Even Bellen met Peter.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo!
0: Ah, hoe is het?
2: Goed. Ja, ja. Wat fijn dat jullie mij bellen en daarna informeren.
0: Ja, ja.
2: Dan, dan voel ik me toch weer even gezien.
0: Ja, ja.
2: Eventjes, waar hopen jullie dat ik het over ga hebben? Want dan kan ik dat misschien nu meenemen. Weet je, want jullie bellen mij en denk je, nou, wat gaat hij vertellen? En zijn er dan al van tevoren dingen, Ik hoop wel dat Peter het even gaat hebben over... Zijn er dingen?
3: Televisiering Gala misschien zou je mee kunnen nemen. Harry de Vrijze zou misschien kunnen.
4: Magistrale Harry de Vrijze, ja.
3: Peter Bos.
2: Oké. Nou, een van de drie zit er inderdaad... wilde ik eigenlijk bespreken, ja. Ik ga eerst maar beginnen met een vraag. Wat denken jullie? Is een tosti hamkaas ongezonder dan een dubbele boterham hamkaas?
4: Een tosti hamkaas ongezonder?
2: Is het ongezonder dan een dubbele boterham hamkaas?
3: Maar dat hangt er natuurlijk vanaf of je de tosti in de pan bakt met boter. Of
4: of je de ketchup... Ja. Ik denk dat het ongezonder is.
2: Nee, het is precies hetzelfde. Het is echt precies hetzelfde. Ja, en is een kilo veren lichter dan een kilo steen? Nee, het is precies hetzelfde. Ja. En denkt een man vaak andere dingen dan een vrouw?
3: Precies hetzelfde.
2: Nee, dat is heel anders. En dan kom ik op het einde op terug, vrienden. Nou, eerst maar even. In Saoedi-Arabië speelden Nadal en Djokovic voor de laatste keer tegen elkaar. Want Nadal die stopte erbij. Het was op het zogeheten Six Kings Slam toernooi. Een demonstratietoernooi. Six Kings. Hoeveel tennissers doen daarmee, denken jullie?
4: Ik denk
2: zes. Inderdaad, zes. Ja, zes. Nou, wat denken jullie dat deelnemers krijgen aan startgeld daar? Gewoon zes die vriendschappelijke potjes spelen.
5: Een ton.
4: Een ton?
2: Nee, een ton, ja, bijna 1,5 miljoen als startgeld. en wat denk je dat er weer aan krijgt? Gewoon van potjes, hè? Op twee geboren sets. 5,5 miljoen.
3: Mijn hemel.
2: Nou, zelf doe ik ook vaak mee aan vriendschappelijke tennispartijtjes. Weet je wat ik daarbij krijg? Inderdaad, blessures. Nou, de formidabele Harry Lafrijs heeft bij de WK-baan wielrennen zijn 14e, 15e en 16e wereldtitel gewonnen. Absoluut record. Ongelooflijk. Harry Lafrijs, de meneertje regenboogtrui. De levende kanonskogel. Half mens, half beenomvang. Groot hertog van de hoge bocht. De sloper. De allesdurver. The artist formerly known as gewoon Harry. Tegenwoordig bekend als Legend Harry. Dus ik zou zeggen, Harry ook vanuit hier. Gefeliciteerd. Ja. Nou, het volgende. Jullie hebben het er waarschijnlijk over gehad. Maar ik zit daar dus midden in. De Universiteit Maastricht heeft vorige week een meditatieruimte weggehaald. Omdat die plek niet alleen werd gebruikt om te mediteren. De studenten hadden er ook seks. Ja. De instructie op een bord op de deur was... Do whatever feels good. Ja. Nou ja, die had ook kunnen leiden... Vind je innerlijke rust en voel de ander in je komen. Of sluit je ogen en tel van 1 naar 69. Of wat we schriftelijk toetsen mag hier ook mondeling. Nou, hoe dan ook. Ik heb sinds vorige week thuis ook een meditatieruimte ingericht. En laat ik het zo zeggen, ik was benieuwd. Ik kom er zo op terug.
0: Ja.
2: De Limburgse ijsjesmaker Dedert IJs is op de fles. Ja, dat is heel jammer. Dat bedrijf is bekend als degene die de dubbellikker heeft geïntroduceerd.
0: Ja.
2: Ja, de dubbellikker, jullie kennen misschien, was een dubbel ijsje met twee stokjes. Die kon je door midden breken en dan had je twee enkellikkers, zeg maar. Ja. Dat was een ideaal ijsje om te delen. Of voor je eigen geluk, je had twee ijsjes voor één. Eerst ging al de triets weg en de Twix en de Belgakauwgom, de autodrop, het schuimblok en nu ook nog de dubbellikker. Nou, ik mis de dubbellikker enorm. Daarom heb ik thuis op de meditatieruimte een bord gehangen. Ik hou van de dubbellikker. Nou, we gaan... De Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo, die is afgelopen week overleden. Ja, veel mensen kennen hem niet, maar hij is wereldberoemd geworden door een gevangenisexperiment op de Stanford Universiteit. Dat experiment die bestond uit een rollenspel met 24 studenten. Die werden willekeurig ingedeeld in groepen van bewakers en gevangenen. Nou, de gevangenen kregen een gevangenisuniform. Opdracht aan de bewakers was om zich gewoon te gedragen als echte gevangenisbewakers. Die Zimbardo die wilde onderzoeken of mensen door de rol die ze krijgen zomaar kunnen veranderen. Ik zeg erbij, voor het experiment waren het gewoon klasgenoten, waren het gewoon vrienden. Nou, dat duurde niet lang. Binnen 6 dagen liep het experiment volledig uit de hand. De bewakers die begonnen binnen de kortste keren autoritair, kwaadaardig, dominant gedrag te vertonen. De gevangenen kregen angstaanvallen, huilbuien, depressies. En zo makkelijk gaat dat. Mensen gaan in hun rol geloven. In de meeste harde kernen van voetbalsupporters zitten ook hele fletse, volgzame advocaten en verzekeringsagenten, medewerkers van een kinderdagverblijf of vrijwilligers bij het verzorgingshuis. Maar in het stadion, tussen hun vrienden, staan ze opeens 2 keer 3 kwartier met ontbloot bovenlijf en een bivakmuts te roepen wie er homo is of blind en zingen erbij wie zijn moeder een hoer is of wie er boven een vlammetje met een dun draadje aan zijn bal aan het plafond moet worden gehangen om erna met een vrolijke Mickey Mouse ballon de kinderen op te halen bij opa en oma. Het gevoel van macht verandert je. Pas daarvoor op. Nou, wij, zo kom ik erop, wij spelen thuis in de nieuwe meditatieruimte ook vaak gevangenisbewaardertje. Maar dat komt omdat mijn vrouw, als ik even tot rust zit te komen, vaak gelijk de deur op slot doet en zij lekker iets voor zichzelf gaat doen. Dus, vrienden, ik ga nu wachten tot mijn vrouw thuis komt. Maar ik spreek jullie volgende week.

0: See ya, beautiful people bij 538. Het is 4 minuten voor 10. Dennis Ruijer zometeen en de hits van de 538 werkdag. En Harry van der Heijden en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: Woody zorgt weer voor de nodige buzz.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: De lekkere van Albert Heijn.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Ook dat ene schroefje. Dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
0: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: 538 Nieuws.
10: 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Dat is ook niet het geval in Frankrijk, maar daar is de brand bij Bordeaux vannacht stabiel gebleven. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is nog niet duidelijk. En de film Toy Story 5, die anderhalve maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van het jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgebracht. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er wel van de film The Odyssey. Dan nog het weer. Op steeds meer plekken wint de zon terrein en blijft het droog. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.

0: minuten. Snelheidscontrole A1 Deventer-Apeldoorn bij Deventer 97,5. A2 Amsterdam-Utrecht, Apkoude 38,0. En de A2 Utrecht-Den Bosch bij Beest 85,5. En de A4 Schiedam-Delft, ook daar omagent gespot bij Schip-Luiden 58,1. Zometeen, ook in de zomertijd, gewoon door met die 5 van het bedrijf, want er wordt overal nog gewerkt. Zoku is bij ons te gast met onder andere Alesso, Becky Hill en Bruno Mars.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door.

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
4: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
5: Ja, op pole position met 538.
4: Dennis Ruijer.
5: Happy Monday, even na.

0: Ja?
1: Ja, dat doe je helemaal goed.
0: Nou, wat goed. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, welkom in de vijf van het bedrijf, Marcia. Zoku, wat doen jullie?
1: Nou, wij zijn een hotelketen, internationale hotelketen met 4 hotels in verschillende landen. Dus ja.
0: Wat leuk.
1: En
0: heb je dan ook wel eens een uitwisselingsproject dat ze zeggen, nou Marcia, volgende maand sta jij in Barcelona, ik noem maar wat.
1: Nou, dat zou heel leuk zijn, maar helaas gebeurt dat niet zoveel. Maar het is in Amsterdam ook heel gezellig, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Amsterdam is gezellig. Waar zitten jullie in Amsterdam?
1: Ja, we zitten vlakbij de Emmaplein in de buurt. Dus lekker centraal.
0: Oh, heerlijk. Gezellig. Ja, en het is heel World Pride. Dus gezellige drukte in de stad. En bij jullie ook waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. De Pride-vlag die hangt zeker al een tijdje.
0: Nou, mooi. Ja, ik was zaterdagavond in Amsterdam. Maar dat is wel echt één feestelijke bedoeling. Heel veel mensen van over de landsgrenzen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, hier ook hoor, in het hotel. Leuk, nou, mensen bij elkaar.
0: Hey, met hoeveel mensen werk je daar, Marcia?
1: Ja, we zitten eigenlijk in ons kantoor zelf. Wij zijn van de reserveringsafdeling. Zijn we met ongeveer 8 mensen. Maar we werken met ongeveer 30 mensen in het kantoor eigenlijk.
0: Nou, wat leuk. Dan weten we hoeveel taart wij moeten sturen voor jullie.
1: Ja, dat zou tof zijn.
0: Dat komt goed. De slagroomtaart komt sowieso die kant op. Hebben jullie wel eens gezellige feestjes met het personeel ook?
1: Ja, zeker. Dat is een gezellige boel. We hebben eigenlijk allemaal mensen van verschillende landen. Ik ben de enige Nederlander in onze afdeling. Dus dat is altijd heel gezellig met al die culturen bij elkaar.
0: Nou, wat leuk. En dus de koelkast is altijd goed gevuld, begrijp ik.
1: Ja, zeker. We hebben altijd lekker eten gemaakt.
0: Ja, goed. Heel goed, heel goed. Hey, Marcia, werk ze vandaag. De groeten aan al je collega's van Zoku. Leuk dat jullie bij ons zijn. En we sturen de taart zo snel mogelijk naar het hotel.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook succes.
0: Mooie dag. Groetjes. Hoi. En dan is hier de enige echte, de legendary Bruno Mars op 538. On my

Ja, ergens vlakbij het Rembrandtplein in Amsterdam staat nu een radio heel hard. Bij Hotel Zoku. Ze zijn vandaag de gast in de vijf van het bedrijf. Met The Verve. Bittersweet Symphony. Zo'n mooie omschrijving van Groot-Brittannië. Die gozer die chagrijnig met zijn leren jasje door de straten loopt. Iedereen bijna omverbolt, dat zeg maar. Ja, en of je nou net je eerste bijbaantje hebt, of volgende maand de laptop dichtklapt en met pensioen gaat, je bent van harte welkom, alle harde werkers, verzamelen. Geef je op met de 538-app voor de vijf van het bedrijf. Zoek vijf liedjes uit met de collega's. Of ga naar 538.nl/bedrijf. Regelen wij de hits.

0: 510, repeat it. Ja, terwijl Heidi hebt Dennis, goedemorgen, gelukkig in goed gezelschap, terwijl iedereen vakantie viert. Nog maar één weekje deze zomer, anders wordt het een rommeltje op het werk. Kijk, dan weet je dat je onmisbaar bent, Heidi. Berichten vanaf de werkvloer, ook Jacob is lekker bezig. Dennis, muurtje metselen in het altijd gezellige Purmerend. Kijk, Purmerend uit, altijd lastig. Lekker bezig. Het is de 510 werkdag in de zomer. Met onder andere Olivia Dean. Ja, en een balanceeract op hoog niveau. Wie dat heeft gedaan, hoor je zo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
0: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge Goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: 538. Dennis Ruijer.
3: Goedemorgen, richting 10:30 met...

veel zonnebrillen had hij. 5000 volgens mij in zijn hoogtijdagen. 5000 paar zonnebrillen in een speciale kamer voor zonnebrillen. Zou Elton John dan ook wel eens mee hebben gedaan aan een mannencirkel? En elkaar lekker knuffelen. Terwijl je allerlei zonnebrillen past. Nou goed, zomaar wat gedachten die ik heb bij I'm Still Standing. Ja, en het wereldrecord, dat is wel weer grappig. Voor het langst op één been staan, over I'm Still Standing gesproken, staat op naam van Suresh Joachim uit Sri Lanka. Hij wist op 22, 23 mei in 1997 76 uur en 40 minuten onafgebroken op één been te balanceren. Ja, in de sportschool heb je ook wel eens een nieuwe oefening. En dan doe je dat 60 seconden, maar 76 uur en 40 minuten. Tijdens de poging mocht hij zijn andere been op geen enkel moment de grond laten raken of ergens op laten rusten. Of zijn derde been wel mocht ondersteunen, dat vertelt dit verhaal verder niet. Bij 58 hoor je nu Topic en Becky G.

één taak. Dat is natuurlijk luisteren naar Radio 538. Vanaf volgende week maandag maak je hier bij de Groenpaarse Hitmachine en bij je Groenpaarse vrienden kans op weekendtickets voor de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Het weekend waarin de Noordzee gewoon bijzaak is en alle ogen gericht zijn op de zee van oranje fans. En de zilte zeelucht plaatsmaakt voor de geur van verbrand rubber, met een vleugje lauw bier en benzinebalmen. En mijn favoriete spot, bocht nummer 3, Hugenholtzbocht. Fantastisch schouwspel, natuurlijk ook dit jaar weer. Extra bijzonder. En je kan erbij zijn. Luister vanaf komende maandag 5:08 om kans te maken op die laatste tickets voor de Grand Prix of Zandvoort, het laatste weekend van augustus. Alex Warren, Passenger, hoor je na Hathaway. What

0: op de zomer van 2026. Van de week gewoon weer een keer 34 graden of zo op de thermometer. Heerlijk. Eminem, Rihanna, The Monster zometeen. En het nieuws met Iris. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in het nieuws zo?
1: Nou, FIFA-baas Infantino ligt nog steeds wakker van het WK.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.

0: op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Iris Schut. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zichzelf bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. Vanwege de bosbranden in de omgeving van Bordeaux roept de Franse overheid op om niet naar de regio te komen. Vanuit het departement zelf kwam eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt nu een crisisoverleg over de branden. Honderdduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Het zit erin dat na alle prijsstijgingen van de afgelopen tijd benzine de komende dagen weer ietsje goedkoper wordt. Nu Amerika zijn aanvallen op Iran voorlopig opschort, zijn de olie- en gasprijzen flink gezakt. Hoe snel we dat gaan merken aan de pomp en hoe ver de prijs dan zakt, is nog onduidelijk. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino is alles behalve blij met de kritiek op het WK. En daarom heeft hij nu in een open brief zijn frustraties geuit. Het WK was juist een succes dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde, schrijft hij. De FIFA kreeg kritiek op bijvoorbeeld de visumbeperkingen en het terugdraaien van een rode kaart van een Amerikaan na het telefoontje van Trump. Krijg je nog het weer, vanmiddag meer zon en 22 graden. Morgen wordt het zonnig en zomers met 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Dankjewel Iris. Ik zat laatst Austin Powers weer eens te kijken. The Spy Who Shagged Me. Maar die Gianni Infantino lijkt een beetje op Dr. Evil.
3: Oh ja?
4: Moet je maar eens kijken. Ja, echt iets van Dr. Evil. Heel grappig. Misschien was hij het wel. Maar goed.

0: 97,5. En de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest 85,5. En ook op de A6 Joure Emmeloord bij de Scharsterbrug 308,8.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Odido. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer
0: op je radio. Ja, goedemorgen.
10: Dennis Ruijer.
0: Zometeen de officiële 538 koffiegong gaan we even regelen. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Wizard coming on. Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear op Radio 58. Beetje het voelt alsof hij uit de Hobbitsteek komt. Cameron Whitcomb, maar dat komt gewoon door die naam. Cameron Whitcomb, fantastisch. The Kingdom of Fear op Radio 58. Oh ja, nog even iets rechtzetten, want Ruud die heeft heel erg terecht. Niet het laatste weekend natuurlijk van augustus, de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix weekend daarvoor. Maar vanaf komende maandag heeft 538 de tickets.
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Ik neem je even mee terug naar een dansvloer lang geleden. Want soms moet je verder kijken dan je neus lang is, of verder horen dan de oren diep zijn, zoiets. Want veel mensen hadden het verkeerde idee toen ze de Dance Smash Classic van vandaag voor het eerst hoorden. Dat komt door de bijzondere stem van de Britse Brian Christopher, waarvan veel mensen denken dat het eigenlijk een vrouwenstem is. Het is een uniek geluid en dat is precies wat de DJ en producer Sigala nodig had. Want na het succes van zijn debuutsingle Easy Love wilde hij alles uit de kast trekken voor het vervolg. En dat is gelukt. Die hoor je vandaag als Dance Smash Classic, Sigala en Sweet Lovin'.

No Cry, legendarisch. En ook mooi, ik zag die docu een keer van Bob Marley. En Rita Marley, zijn ex-vrouw, die was het op zich wel eens met het feit dat, dat Rob af en toe een minnares had, zeg maar. Zij zegt, ja, ik moest toch voor hem zorgen, ondanks die 7 minnaressen. Ik kon hem niet loslaten. No Woman, No Cry, Miles Smith, Niall Horan ervoor met Drive Safe. Wat dacht je van... Zullen we even een bakje doen gezamenlijk? Misschien wel leuk dat we er even een collectief momentje van maken. Met de officiële 538 werkdag in vakantietijd koffiegong. Want ja, een bakkie pleur, bakkie slootwater wordt het ook wel eens genoemd, hè? Ja, vooral bij Senseo hoor ik dat vaak, dat is toch heel gek. Een bakkie troost, een slobber, welk liefkozend bijnaampje je je koffie ook geeft. Dit is het teken om weer een rondje te doen. Of om die ene collega toch even heel lief aan te kijken van...

0: Anouk. En een van de grote monsterhits, je hoorde Girl op 58. Ja, Anouk die aangaf dat ze te weinig geld verdient met het maken van muziek, hè, tegenwoordig. Dat het niets meer oplevert. Dure studiohuur, enzovoort, enzovoort. Streamingsdiensten die niks betalen. Wel veel goede liedjes gemaakt, waaronder deze, hoor. De 5 jaar werkdag, zometeen een nieuwe ronde Stop or Go. Krijg je 1 minuutje de tijd om 5 vragen te beantwoorden uit de categorie die jij kiest. Ieder goed antwoord 20 euro waard. Die winst kan oplopen richting de 100 euro. Leuk als je je opgeeft. Je voornaam en go met de 5 jacht-app. Je voornaam en go appen met de 5 jacht-app.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De

0: Check 538.nl. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fans.

0: fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
1: Ja?
2: Is dat echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
0: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Binnen 1 minuut
8: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Ja, een BB'tje. Een boyband-banger. Lisette zegt, oh Dennis, het voordeel van de zomervakantie is al je collega's weg, ongegeneerd, keihard meezingen met de Backstreet Boys. Je hoorde Everybody. Stop or go. Hey Ricardo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het?
1: Ja, lekker met jou.
0: Ja, lekker man. Hart voor weinig, nood chagrijnig.
1: Zeker weet hij. Zelfs op maandag niet.
0: Ja, toch? Hey, ja, ik zag net iemand die is onderweg naar Brabant om daar een bouwbord te plaatsen. En dat is Ricardo.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: Ricardo,
0: man.
1: Ricardo, uit
0: Den Haag. Ja, Den Haag, daar hoor ik ook wel een beetje. Klein beetje. Ja, ja. Waar in Den Haag woon je?
1: Ik woon in Waalwijk.
0: Okay. Oh, leuk dan. Ik heb ooit in de schoolstraat gewoond, in het centrum, bij het plein vlakbij daar.
1: Lekker gezellig
0: buurtje.
1: Ja, toch?
0: Hé, hey man, lekker. Je krijgt 1 minuut de tijd, Ricardo, om 5 vragen te beantwoorden. Je gaat een poging doen in de categorie topografie. Voor het spellen stop or go. Ja, je weet het, iedere vraag €20 waard. Ja, heb je hem fout, dan ga je even door met de troostprijs. Die is ook leuk, dat is namelijk het 50 tosti-ijzer.
1: Heerlijk, ja.
0: Lekker man. Ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Heerlijk. Ricardo, vraag 1. Wat is de hoofdstad van Portugal?
1: Lissabon.
0: Ja, natuurlijk, dat is het goede antwoord. Wat ga je doen? Stoppen of doorgaan?
1: Ja, go.
0: Wat is de grootste rivier die door Nederland en Duitsland stroomt?
1: De
0: grootste...
1: De Rijn toch gewoon?
0: De Rijn. Ja, reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Ja, ja, die is goed. €40 in de pocket, wat gaan we doen?
1: Ja, doe maar go.
0: Lekker man. In welke provincie ligt het plaatsje Blaricum?
1: Ja, dat is volgens mij...
0: Ja, zeg maar.
1: Ja, het moet Noord-Holland zijn.
0: Noord-Holland, ja, dat is goed man. €60 in de pocket.
1: Ja, ik twijfelde even.
0: Ja, je twijfelde even, maar dat maakt niet uit man. Je had hem wel goed gespeeld tot nu toe.
1: Ja, gelukkig.
0: Hey, €60, hoeveel bier is dat tegenwoordig? Een stuk of 10, hè?
1: Nou, ja, als je in een bar gaat wel,
0: ja. Ja, precies, ja. Hé, hey, ja, bij jou een kratje is goedkoper. Hé, hey, wat gaan we doen?
1: Precies.
0: Doen we er nog één?
1: Ja, zullen we doen dan? Go.
0: Ja, doe maar joh, go lekker. Vraag nummer 4. Hoe noem je een inwoner van Montenegro? Een inwoner van Montenegro.
1: Jezus.
0: Ja, nee, niet Jezus.
1: Nee, niet Jezus. Ik twijfel tussen 2.
0: Ja, vertel.
1: Het is Montegijn, ik weet het niet. Doe maar Montegijn dan.
0: Montegijn. Ja, dat is goed, man. Ook goed. €80. €80 in de pocket. Ricardo,
1: Er
0: staat er nog 1. Wat doen we?
1: Ja, nou, ik stop lekker.
0: Ja, heel goed, man. Dat snap ik.
1: Ja, ze worden steeds moeilijker, man.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat je die laatste wel had kunnen hebben, maar inderdaad, ik vind het een verstandig besluit. Heel goed, man.
1: Moet steeds ook aan nadenken.
0: Zo, €80 in de pocket.
1: Lekker, zeg. Ja. Ik ga je bier erbij voor de vakantie.
0: Ja, precies. Ja, lekker, man. Nou, inderdaad, waar ga je op vakantie?
1: Ik ga naar Beest. Ik blijf in Nederland dit jaar.
0: Oh, heerlijk, man. Nou, ook lekker, toch?
1: Ja, lekker naar de camping.
0: Heerlijk. Lekker chillen. Barbecue'tje aan.
1: Zeker.
0: Biertje erbij.
1: Ja, toch? 100%.
0: Hé, hey, Ricardo, tof dat je meespeelde. Doe voorzichtig op de weg. En goede vakantie vast, hè.
1: Hartstikke bedankt.

Grappig, misschien moet je dat proberen op je werk binnenkomen. En tegen je leidinggevende zeggen, ik zie je helemaal, man. Voor alle Agile Scrum Masters die nu in een sprint zitten, was deze Beyoncé. Je hoorde Halo 58. Het is Denman hier. Voor meer Bas in de Subwoofers, Calvin Harris en Jesse zijn hier op 538. Dit is Satisfy.

0: uitgenodigd voor de gezelligheid en voor het nieuws. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Waarom prins Bernhard geen pandjesprins meer is.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en

0: Aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu met Clubcarwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Prins Bernhard verkoopt al zijn zakelijke belangen. Daar horen onder meer zijn vastgoed en ook het circuit in Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Zijn zakenpartners nemen het van hem over. Bernhard zelf wil zich gaan richten op ondernemingen in de kunstmatige intelligentie. En ook blijft hij actief in de autosport. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor brand in de meterkast. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast door bijvoorbeeld zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen. Daardoor neemt de kans op kortsluiting toe. Ook adviseren ze om meterkasten niet te vol te proppen met spullen. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden, 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. En Tellen Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Hij is wel een plekje gezakt op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, ging 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 van de lijst is Yannick Sinner uit Italië. Krijg je nog het weer? Vanmiddag meer zon en 22 graden. Morgen wordt het zonnig en zomers met 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Dankjewel. Eind van de week 39 of zo.
12: Ja, zoiets.
13: Ja, heel warm.
12: Ja, het wordt weer warm.
13: Even kijken naar het verkeer. Ga je naar Duitsland via de A1, ook de A12 of de A76. Hou rekening met een kwartier extra reistijd door grenscontroles. Dan de A2 bij Eindhoven richting Maastricht tussen de knopen de Eckersweijer en de Hocht. 18 minuten door een botsing. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Wat opvalt is ook nog de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen 20. Werkzaamheden daar, tunnel dicht. En de A12, maar dan vanuit Duitsland richting Arnhem tussen Beek en Duiven. Ook daar een ongeluk. 2 rijstroken afgesloten. 50 minuten extra bij je rijstijd optellen. Controles langs de weg. A2 Utrecht en Bosch 85.5. A4 Pernis, Schiedam 71.4. Ook de A4 naar Amsterdam 21.4. Dan de A6 bij Almere richting Amsterdam, zeg maar. Dat is 61.1. A7 Drachten-Heerenveen 157.5. A13 Rijswijk-Rotterdam 6.8. A16 Dordrecht-Breda 59.7. A28 Amersfoort-Zwolle 52.6. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: spenden je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Hey Lindo, ouwe strijder, was je er weer?
5: Ja,
4: kom maar lekker.

0: Davina, stil champagne.
1: Hey, sterren doen soms vreemde dingen op het podium. Miley Cyrus bijvoorbeeld reed ooit tijdens concert rond op een enorme mechanische hotdog. Amy Winehouse nam volgens geruchten wel eens een snuifje kook tijdens een concert. En deze Red Hot Chili Peppers stonden ooit bijna naakt op het podium. Ze droegen alleen een sok om hun eigen Chili Peppers. Dat is anders, zo kon je de noten niet alleen horen, maar ook zien. Hier zijn ze met Californication.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You uit Toy Story, deel 5 alweer. En is het het dan nog waar, Toy Story deel 5? Ik moet eerlijk zeggen, dat is gewoon echt een heel goede film. Zeker voor een vijfde deel. Hey, volgende week, vanaf volgende week maandag, 3 weken lang kans op tickets voor de F1 in Zandvoort. De allerlaatste keer dat je erbij kan zijn. En 538 heeft de tickets voor je. Je wint ze.

0: Eyes closed. Jizo is
1: high 538.
2: High 538.
0: Even elkaar even een high 538 uitdelen. Digitale groet. Dat kan wel even naar je collega's bijvoorbeeld. Zou ik even doen via de app van 538. Wat is een high 538? Nou, zo klinkt dat.
3: Ik wil graag een high 538 geven aan Rick de Schilder. Jammer dat je ons tolstelpraat mee op vakantie hebt genomen naar het Gardameer. Groetjes voor Luca en Arthur.
0: Ja, dat kan. Zoiets kan je doen, weet je wel. Misschien wil je hele bedrijven vernoemen. Of de collega's die wel aan het werk zijn terwijl jij vakantie hebt. Kan allemaal. Misschien je beroepsgenoten. Laat het maar even weten. Spreek je berichtje in via de 538-app. Klik op het WhatsApp-icoontje. Daar ga je naar WhatsApp. Kan je een spraakbericht maken. En dat komt dan hier terecht. Dan hoor je hem zo hier. Net als somber.

0: zo makkelijk retour.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wacht niet te lang. Direct Lease starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassende

0: prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Lindo Duval. Bluff komt eraan. Dua Lipa komt er ook aan. En nu Summer, Home Run.

0: van de paard. Dan komt die Amalia is er weer.
1: Ja. Hi, ja, hallo. Ik wil een high five weer afdoen aan Zettingsterretje. Zet hem op, collega's. We doen dit voor de kindjes. Dus zet hem op. Doei.
0: Doei, Paul.
2: Hey. Hey. Goedemiddag, 538. Ik zou graag een high five 538 willen geven. Ja, mijn collega's hoeven het niet, want die hebben allemaal vakantie. Ik werk nog even door, dus aan mijn eigen. Ik zeg, een high five 538 voor mijn eigen. Hop, hop, hop, ga erop.
0: Hoi, Muriel.
3: Goedemiddag, met Muriel van de Travel Club in Dorenspijk. Ik wil graag een high five 538 geven aan alle reiscollega's in Nederland die alweer te maken hebben met een aangepast reisadvies in het Midden-Oosten. Het houdt ons maar bezig de laatste maanden. Toi, toi, toi allemaal.
0: Ja, zo is het. En Ronnie?
4: Graag een high five 538 voor mijn geweldige vrouw Emke, die mij meehaalt om ons prachtige huis zo dadelijk te spuiten met latex. Groetjes van Ronnie Thijssen.
0: Lekker bezig, Ronnie.

0: Jason Derulo, What You Say bij 58.
1: Bijna weekend! Nou.
0: Ja, als je achteruit kijkt natuurlijk, ja, moet ik er even tegenaan. Geef wel vakantie, het kan allemaal. Hoe dan ook, nieuwe muziek bij 58. Ella Langley, dit is Tunes in Texas.

0: Remembrance. Pivot. Toch, als je Friends hebt gezien, dan weet je nu precies wat ik bedoel. Daar komt het natuurlijk uit die serie Friends. Zometeen het nieuws met Iris. Veel mensen gaan nog op vliegvakantie de komende weken.
1: Ja, maar als je vliegt via Schiphol, moet je rekening houden met mogelijke stakingen.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Hoi van Ethos.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: 538 Nieuws.
2: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er komen waarschijnlijk weer stakingen aan op Schiphol. Dit keer zijn het er beveiligers die het werk neerleggen. Volgens de vakbonden doet Schiphol niet genoeg om de hoge werkdruk aan te pakken. Het aantal beveiligingsbedrijven is eerder dit jaar namelijk teruggebracht van 5 naar 3, maar daardoor is de situatie alleen maar erger geworden. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden onder controle te krijgen. Het wordt vanaf woensdag weer lastiger omdat het warmer wordt en het ook weer harder gaat waaien. De Europese Commissie heeft ondertussen geregeld dat verschillende landen blusvliegtuigen richting Spanje en ook Frankrijk sturen om te helpen. Honderdduizenden mensen zijn al geëvacueerd. De Duitse politie heeft de tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. De vermoedelijke dader reed met zijn bestelbus in op een groep feestgangers, waarbij 1 dode viel. Er was een tip dat er nog iemand bij in zat, maar daar is geen DNA van gevonden. En ook zou er geen link zijn tussen de twee. En Andrea Pirlo wordt toch niet de nieuwe bondscoach van Italië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Pirlo was in de race, maar kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu de trainer van United FC uit Dubai. Krijg je nog het weer op steeds meer plekken zon en 22 graden vanmiddag. Morgen wordt het zonnig en een paar graden warmer. Het gaat richting de 27 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Dankjewel, Iris. Kijken naar de werkzaamheden op de A9. Daar wat vertraging van Amstelveen naar Alkmaar voor Velzen. 1/2 uur. Andere kant op, Alkmaar-Amstelveen voor Beverwijk 16 minuten. Dan de A12 richting Duitsland. 1/2 uur voor de grens, tot grenscontrole. En kom je vanuit Duitsland, ga je naar Arnhem voor Duiven 20 na een botsing eerder. Nog verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en Grijzert ook nog eens 14 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 13 minuten plus. A22 Beverwijk-Velzen voor Beverwijk 12. En de A29 Rotterdam-Bergen-Zoom bij Willemstad 11 minuten extra. En ga je van Bergen-Zoom naar Rotterdam voor de Volkerakbrug 18 minuten. En de laatste in het zuiden A76 voor de grens 18 plus door werkzaamheden. Door grenscontrole natuurlijk. Controles in Nederland. A1 Deventer-Apeldoorn 97.1. A4 Leiden-Amsterdam 21.4. A6 Lelystad-Emmeloord 102.4. A16 Dordrecht-Breda 59.7. A18 Varsseveld-Didam 207.7. En de A28 Assen-Hoogeveen 160.5.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Alle verf super voordelig.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido.
13: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Met zo de zanger die zijn werelddebuut vierde met diarree op het toilet. Ja, hoor je zo meteen. Nu Afrojack en

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. De eerste keer dat deze Teddy Swims zijn wereldhit Lose Control op de radio hoorde, zat hij op de wc bij een tankstation omdat hij een diarreeaanval had. Hij zag dat achteraf als Gods gevoel voor humor. Jarenlang droom je van dat ene magische moment en als het uiteindelijk komt, zit je doodziek op een openbaar toilet. Maar die dag ontplofte zijn carrière, dus

0: Living for.
1: Kensington. Hoe was jij op school vroeger? Werd je gepest of niet op school? Ik werd een beetje gepest, soms een beetje gepest. Maar het is allemaal goed gekomen, hè, met de pesters. Dit is ook een vrouw die vroeger werd gepest als kind. Ze werd ooit de klasgenoten in een vuilnisbak gegooid. Haar moeder zei, dat is het moment waarop ze van vrolijk meisje veranderde in een meisje dat aan zichzelf twijfelde. En ze ziet dat vaak, hè. Veel sterren die vroeger werden gepest, en ik dan, die schrijven dat verleden van zich af met hun muziek. En dat worden dan weer hits, zoals net als deze Lady Gaga, Paparazzi.

0: little dream with me.
1: Armin van Buuren, zoals ze in België zeggen. En dream a little dream.
2: Stop or go.
1: Nu een ronde stop or go. Zometeen, jij kiest een categorie en krijgt dan 5 vragen. Maximaal 5 vragen die elk 20 euro waard zijn. Heb je ze allemaal goed, heb je dus 5 keer 20, is 100 euro in de pocket. Ja, toch? Maar bij 1 fout antwoord ben je alles kwijt. Het goede nieuws is, na elk goed antwoord mag je ook stoppen. Zo werkt Stop or Go. Wil jij kandidaat zijn, laat het weten. App even je naam en het woordje go in de 538-app. Shakira, hoor je ook zo.
3: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
4: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen. Oh. Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfhei droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: 538. Lindo Duval.
6: Swingende heupen van Shakira en een beetje Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Grace Kennedy, power over me.
1: Stop or go.
2: Mag ik je voorstellen, Marcel uit Heerhugowaard. Marcel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is jouw week begonnen?
3: Een beetje bijkomen. En ik ben niet thuis, ben ik aan het werk.
2: Oh.
3: En voorbereiding. En tot mijn verrassing werd ik bij jullie gebeld.
2: Ja. Nou ja, je hebt je ook opgegeven voor het spelletje, toch? Het is geen random call natuurlijk.
3: Ja, nee, klopt, maar ik heb al vaak gereageerd. En je moet net een mars hebben dat je krijgt.
2: Ja, dat is ook zo. Nou, ik vind het leuk dat je erbij bent. We gaan 5 vragen doen in de categorie muziek. We hebben het niet te moeilijk gemaakt voor je. In het begin. Mm-hmm. Ja, je weet, als naarmate je wat verder komt, kunnen de vragen wat moeilijker worden in Stop or Go. Heb je ze allemaal goed? Heb je €100? Bij elk fout antwoord ben je af. Maar je mag ook na elk goed antwoord mag je stoppen. Zullen we het gewoon gaan doen?
3: Ja.
2: Komt-ie aan. Vraag 1. Met wie bracht Lady Gaga de hit Die With A Smile uit?
3: Dat is een goeie.
2: Hij was laatst nog in Amsterdam. Voor concerten.
3: Bruno Mars.
2: Ja. Stop or go?
3: Go.
2: Go. Welke DJ staat achter de wereldhit Titanium?
3: Mag jij ons zeggen van stop?
2: Nee, nu moet je een antwoord geven.
3: Welke DJ staat achter de wereldhit Titanium, zei je?
2: Ja. Zit je te googelen? Nee, toch hoop ik?
3: Nee.
2: Noem een DJ. Franse DJ.
3: The Weeknd.
2: Nee. Dat was David Guetta.
3: Hij heeft zoveel goede DJ's.
2: Ja, nu eindigt de teller voor jou op €0, Marcel.
3: Ik kan gebeuren.
2: Ja, ik vond dapper dat je meedeed. We hebben wel voor jou, als er nog zijn, kijk even naar links. Ja, er is er nog eentje, een 58 tosti-ijzer. Die komt eraan voor je. Dankjewel dat je er was. Dag Marcel.
3: Jullie ook.
2: Hoi. Ja. Zo kan je vol goede moed zo'n categorie ingaan. En dan toch door de zenuwen of misschien net even de verkeerde vragen fout gaan. Kan jij het beter? Je krijgt zo na 2 nog een kans bij Floris.

0: En natuurlijk bij jou 58. Het nieuws zo met Iris en daarin.
1: Nou, waarom we Memphis Depay voorlopig nog niet terug gaan zien.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18+ speelbewust.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
2: Chris?
4: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In Spanje en Frankrijk hebben ze te maken met grote natuurbranden, maar ook hier in Nederland is er een serieus risico. Het wordt weer warm deze week en de grond is heel droog. Als het harder gaat waaien en de luchtvochtigheid daalt, kan de situatie ook hier een probleem worden, waarschuwt de brandweer. Doe dus voorzichtig in de natuur. De organisatie van de Pride in Berlijn laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij 1 dode viel. Volgens de organisatie was het doel om mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat gaat niet gebeuren, zeggen ze. De burgemeester heeft net bekendgemaakt dat het dodelijke slachtoffer uit Polen kwam. Ze was in de stad met haar dochter. De politie in Den Haag heeft in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer de extreem zware cobra's, waarbij 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een Cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. En Memphis Depay blijft voetballen in Brazilië. Het zat er al aan te komen, maar nu is het officieel volgens meerdere media. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft zijn contract met 2 jaar verlengd bij zijn club Corinthians. Krijg je nog het weer op de meeste plekken zon en 22 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en zomers rond de 27 graden. Woensdag en donderdag wordt het tropisch. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij Klaverpolder door een auto met pech 27 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug is een slagboom aangereden. 19 minuten. En de A76 de laatste richting de grens door de controles. 22, sterk als je erin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Utrecht Den Bosch, hectometerpaal 85,3. A4 Leiden Amsterdam 21,4 en de A6 Lelystad Emmeloord 102,4. A10, dat is de ring Amsterdam, A10 Noord richting de Zeeburgertunnel 4,4 en de A15 Rotterdam Maasvlakte 45,7. A28 Amersfoort Zwolle 52,6 en de A30 Barneveld Ede 16,4. A59 Breda Den Bosch 94,3 en een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Odido.
7: Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
8: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
9: Goedemiddag.
8: Floris Molenaar.
9: Ik las een bericht vandaag. Chocola is goed voor het sporten en je hoeft het daarvoor niet te eten. Alright, hoe dit in elkaar zit hoor je zo meteen.

Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik las een tip waardoor je beter presteert tijdens het sporten. Heeft iets te maken met chocola. Oké, hoe dit werkt, over 6 minuten naar de nieuwe Flair.

0: Junior Jack en Stupid Disco. Hoe is het met je summer body?
1: 538.
0: Ja, ben je ermee bezig? Lekker weer een aantocht de komende dagen. Dus misschien dat je wel weer ergens in je zwembroek langs het water wil gaan zitten. Ik ben er wel mee aan de gang hoor. 2 keer per week hardlopen probeer ik wel. Minimaal 2 keer per week ook spinnen in de sportschool. Ik denk dat ik zo in september een beetje een strak figuur heb. Net op tijd. Ja, daar ga je toch ineens over nadenken als het weer een beetje lekker weer is natuurlijk. Nu las ik een bericht op internet over een onderzoek bij mensen die aan het sporten zijn. En die roken vlak voor en tijdens het sporten aan chocolade. Denk je, chocolade? Nou, dat blijkt dan dus te helpen. Alleen ruiken aan chocola. De groep die aan chocolade rookt, deed namelijk in dezelfde tijd dat ze aan het sporten waren 19 herhalingen meer van een beenoefening, een beenspieroefening, dan de groep van het onderzoek dat niet aan de chocolade rookt. Dus alleen aan chocolade ruiken, dat zou dus al moeten helpen. Onderzoekers die denken dat het komt doordat je, ja, die geur, die maakt je wat minder hongerig. Want je denkt, oh, dat doet je hersenen denken, oh, er komt wel wat eten binnen. Waardoor je dus wat meer energie voelt in je lichaam. Maar daar kun je dus langer door. Dus gewoon alleen ruiken aan chocola is eigenlijk hetzelfde effect als het eten van chocola. Het zou trouwens ook top zijn als dat ook met sporten zo werkt. Dus zeg maar, dat ik dan aan mijn sportschoenen ruik en dat ik dan

Huntrix en Golden bij 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Fijn dat je lekker meewerkt met de hits van 538. Ik zag een filmpje op Instagram over een man uit China. Die gozer die

0: aan zaterdag.
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Binnen één minuut
8: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: 538. Floris Molenaar.
3: Een bizarre wereldkampioen traplopen. Hoor je over 5.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Wat een bizar wereldrecord, hè? 538,
1: Doris Molenaar.
0: Heb je dat ook? Dat je soms echt verbaasd bent over wat voor bizarre wereldrecords er eigenlijk allemaal zijn. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel een wereldrecord van. Als je iets bedacht hebt, ja, dan is het in principe mogelijk. Ik heb het ook even opgezocht trouwens. Als je dus iets verzonnen hebt waarvan je zegt, nou, volgens mij ben ik hier de beste van de hele wereld in, dan stuur je het op, je meldt je aan bij het Guinness Book of Records, en dan krijg je dus de regels toegestuurd. Dus bijvoorbeeld, ik wil het wereldrecord roze koeken eten in 30 seconden vestigen. Dan geef ik dat door en dan geven zij aan me door van, je moet je dit en dit en dit doen, dan moet je er zoveel eten in zoveel tijd en met zoveel getuigen erbij, en misschien komen wij ook nog wel even langs als we zin hebben. En dan kun je dus een recordpoging gaan doen. Ik zag er nu ook weer een op Instagram. Ja, ik zou daar nooit überhaupt een poging in kunnen doen. Een man uit China, die loopt een trap op, maar niet zomaar. Op zijn hoofd. Arnie die had het al goed in de app van 538. Hij heeft maar zo'n kussentje op zijn hoofd. En dan springt hij steeds een trede omhoog. En dat heeft hij dus 40 treden volgehouden. En daarmee heeft hij dan dus ook het wereldrecord. Meeste traptreden op je hoofd lopen. Ja. Hij is trots hoor. Helemaal ondersteboven is hij ervan. Dit is 538, de favorite van deze week van Martin Garrix. Hoor je zometeen naar Janet Jackson.

0: Yeah, we were alive. Martin Garrix en U2, Fireflies, de favorite van deze week van 538. Lekker als jij vanaf volgende week net zo goed nieuws krijgt als Hans.
1: Jij hebt gewonnen, jongen. Gefeliciteerd.
2: Peter, we gaan er zelf voor.
0: Vanaf komende maandag hier bij 538. Jouw kans op de allerlaatste tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Sickness X en Superstring bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Fijn dat je lekker meewerkt vandaag. Eva zometeen met nieuws over de Merwedebrug.
1: Ja, er staan nu camera's, zo of dat ook een beetje zin heeft.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Even bollen, iedereen.

0: verdien je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: 538 Nieuws. 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. In Parijs zijn 3 vrouwen neergestoken en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De dader werd vrijwel meteen erna opgepakt. Hij zou de slachtoffers willekeurig hebben gekozen. Tijdens zijn arrestatie zou hij Wartaal hebben uitgeslagen. De dode die zaterdag viel bij de aanslag op de Pride in Berlijn was een vrouw uit Polen, dat zegt de burgemeester van Berlijn. Hij zei ook dat hij meeleeft met haar familie. Bondskanselier Merz heeft vanwege de aanslag extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn intussen al 10 meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTIQ-plussers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend waren het er meer dan 70, zegt de organisatie. Die meldingen kwamen van mensen die bijvoorbeeld op Milkshake of bij de Pride Walk waren. En nu er camera's op de Merwedebrug staan, rijdt er een stuk minder zwaar verkeer overheen. Die brug is verzwakt en daarom mogen er geen vrachtwagens en touringcars overheen. Maar veel chauffeurs negeerden dat omdat ze anders heel erg om moesten rijden. Ze riskeren daar nu een boete van €500 mee. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt een zonnige en droge avond. Morgen ook veel zon en dan wordt het weer een stukje warmer. Tot wel 30 graden kan het worden. En tot zover het 538 nieuws.
8: Gelukkig toch nog een beetje goed nieuws, Eva.
7: Oh, dat vind je goed zo warm? Ach. Ik vind dat te warm, hoor.
8: Ja?
7: Ja?
8: Dan blijf jij lekker in de airco. Ga ik in de zon zitten.
7: Oké.
8: Even kijken naar de weg. Daar ook medium goed nieuws. Het is redelijk druk volgens Flitsmeister. 14 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerste op de A12 richting de Duitse grens door de controles. 24 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug is de afrit dicht. 23. En de A17 de laatste. Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder door een ongeval. 22. Sterker als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Utrecht en Bosch. Hectometerpaal 85,3. A6 Muidenberg-Lelystad 67,8. En de A28 Hogeveen-Assen 153,6. A30 Barneveld Ede 16,4 en de A50 Zwolle Apeldoorn 213,0. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Odido.
11: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Omdat onze band onbreekbaar is.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
5: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Ik zag een bericht over een uitvinding. Een paraplu die je niet vast hoeft te houden. Het is niet iemand anders die hem voor je draagt. Oké.

0: Maurice Williams, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Wat een bijzondere uitvinding.
1: 538.
0: Misschien weet je dit voor jezelf. Zie even voor je, als het regent buiten. Zoals misschien wel vandaag op sommige plekken bij jou in Nederland. Ga je er dan op uit in de regen als het regent buiten? Of wacht je even tot het droog is? Ik ben namelijk van team 2. Ik heb echt een schurfhekel aan regen. Echt zo, het gevoel...
2: Kappen met die onzin.
0: Kappen met die onzin. Ja, als het even kan, dan blijf ik binnen. Soms kun je er niet omheen natuurlijk, dan moet je wel. Maar het is namelijk nog wel eens. Ik heb even opgezocht. Gemiddeld 200 dagen per jaar in Nederland regent het. Dus ja, als je er niet van houdt, dan heb je niet altijd een leuke tijd in Nederland. Ja, mijn vriendin is bijvoorbeeld van team 1. Die gaat dan wel naar buiten, maar dan wel met een paraplu. Het enige is, als je een paraplu bij je hebt... Ja, dat herken je misschien. Dan heb je maar één hand vrij. Je moet natuurlijk met één hand dat ding vasthouden. Dat is soms alleen onhandig als je dan iets moet doen buiten. Nou, daar moest maar eens verandering in komen... Volgens John uit Canada, daar zag ik een bericht over, dat is een influencer... die heeft een vliegende paraplu uitgevonden. Het is eigenlijk een soort drone in de vorm van een paraplu... die dan zo boven je hoofd vliegt, waardoor je droog blijft... en dan heb je wel beide handen vrij. Dat is super makkelijk. Super uitvinding. Nou, ik denk, als ik zo'n ding heb, dan ga ik nog wel naar buiten in de regen, hoor. Als dit een beetje betaalbaar wordt, dit komt op de markt... nou, dan regent het bestellingen, denk ik.
3: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
4: Marshmallow. Another drink.

Enjoy the Silence. Wist je dat je elke zaterdagavond vanaf 7 uur hier bij 538 de wereld overvliegt in 2 uurtjes zonder uit te stoten? Met mijn collega Wessel van Diepen achter de stuurknuppel van GDC Airlines, de Global Dance Chart, de 40 grootste dancehits ter wereld, momenteel op nummer 2.

0: Rondé, Love of My Life bij 538. Stop or go. Nieuwe ronde, stop or go in de startblokken met jouw kans op 100 euro. 5 vragen, goed beantwoorden binnen 1 minuut en die 100 euro is voor jou. Uit de categorie die je zelf kiest zijn die vragen. En heb je nou zoiets van, hey, dit lijkt mij wel wat, weet je?
1: Ik heb er zin aan,
0: kom maar door met die vragen. En vooral ook die 100 euro. Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin even op het WhatsApp-icoontje klikken, word je naar WhatsApp gestuurd. Stuur daar go plus je voornaam voor jouw kans op die 100 euro.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en

0: kun jij je focussen op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Binnen 1 minuut
16: meer muziek
15: tijdens de 538 werkdag.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Waarom Simyo.
18: Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: 538, Floris Molenaar.
3: Oeh, pak jij vandaag €100? Stuur Go! Plus je voor.

0: 538, This World's Our Home.
1: Stop or go.
0: Esther, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Gaat ie vandaag?
2: Ja, goed.
0: Ja, niet nat geregend?
2: Nee, ik ben binnen aan het werk.
0: Dus oh, heel goed. Fijn. Op zo'n dag als vandaag is dat lekker, hè?
2: Ja.
0: Heel goed. Esther, je zit in Stop or Go. Je krijgt zometeen 1 minuut om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze Stop or Go. Stoppen of doorgaan. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden. Maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij.
2: Oké.
0: Dat is het risico, Esther.
2: Ja. Moet een gokje wagen.
0: Zo is het. En wie niet waagt, die niet wint. En laten we hopen dat je vooral wint, omdat je gewaagd hebt.
2: Ja.
0: Volg je hem nog? Jij gaat spelen voor de...
2: Ja, ik kom
0: hem
2: zeker.
0: Oh, heel goed. Nou, dan ben je scherp. Jij gaat spelen voor de categorie muziek, Esther. Als jij er klaar voor bent, dan roep je go en dan gaan we beginnen.
2: Go.
0: Noem een grote hit van Coldplay.
2: Viva la vida, hoe heet
0: het?
2: Ja.
0: Reken ik goed, viva la vida. Stop or go?
2: Go.
0: Van welke meidengroep maakte Beyoncé deel uit voordat ze solo ging?
2: Destiny's Child.
0: Dat is goed, 40 euro in de pot. Stop or go?
2: Go.
0: Welke Nederlandse DJ brak internationaal door met het nummer Animals?
2: Armin van Buuren?
0: Dat is helaas fout.
2: Oh, jammer.
0: Dat was Martin Garrix.
2: Oh, ik twijfelde nog.
0: Ja.
2: Ik ben niet zo heel goed in die, maar ik twijfelde, maar goed.
0: Ach ja. Ja, het beestachtig dikke hit van Martin Garrix, Animals. Helaas, Esther, geen geldbedrag. Wel een 538 tosti-ijzer wat jouw kant op komt.
2: Nou, superleuk.
0: Met 538 in je bammetjes lekker lunchen voortaan als je thuis aan het werk bent in het binnen. Ik wens je een mooie dag en dankjewel voor je dappere deelname.
2: Dankjewel, hè.
1: Stop. For now. New.

0: Eva. Ja, Bas, Dylan en Eva. Dylan die deed vorige week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. 4 keer 50 kilometer wandelen. En dat is hem gelukt of niet gelukt? Even terug naar vrijdag.
1: Ja, 4 keer 50 kilometer, het is gelukt.
2: Dylan, ik geloof echt mijn ogen, mijn oren, mijn voelsprieten. Ik geloof er helemaal niks van. Het is echt bizar. Wat een prestatie. Hoe voel jij je nu?
1: Nou ja, verrassend goed. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik leef op een cocktail van, hou je vast, 4 ibuprofen, 8 paracetamol, 8 bier, 4 stelts, 2 Berenburg en 6 Flugel.
2: Ah,
1: dus
2: ja.
1: Op zich, dan op een gegeven moment is de pijn wel weg.
0: Ja, dat je dan nog zo kan praten, zeg. Hey. Even voor de duidelijkheid, hij heeft dat nu niet achter de kiezen. Zij komt helemaal goed uit zijn woorden zometeen. Ja, 4 keer 50 kilometer wandelen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik krijg al pijn aan mijn voeten bij alleen al de gedachte. Daar krijg ik al blaren van op mijn voeten bijna. Hoe gaat het met Dylan na de Nijmeegse Vierdaagse van afgelopen week? Je hoort het zometeen na 4 uur in een gloednieuwe 538 middagshow met Bas, Dylan en Eva.

0: Fleming en Meteor niet nodig bij 538. Nieuwe middagshow met Bas, Dylan en Eva zometeen na 4 uur. En ook nieuws van Eva over de boeren.
1: Ja, die protesteren vandaag weer tegen het stikstofbeleid. Zo waar dan precies?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Alle verf super voordelig. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Bij een steekpartij in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar, schrijven Franse media. De dader is opgepakt. Hij zou de slachtoffers willekeurig hebben gekozen. Boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Naast een oprit van de Merwedebrug staan zo'n 20 trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met teksten als help. Ze hebben vanavond nog meer acties gepland. Er worden 4 Nederlanders vermist op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika. Ze staken dat meer samen met 3 anderen over vanuit Tanzania, maar kwamen nooit in Malawi aan. Er wordt nu naar ze gezocht en Buitenlandse Zaken zegt dat ze contact hebben met de familie van de Nederlanders. En in een hotel in Duitsland, net over de grens met Nijmegen, is een Nederlander doodgevonden. Het is een man van 35 en de politie denkt dat hij vermoord is. Het personeel van het hotel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte. Er is nog niemand opgepakt. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een droge en zonnige avond. Morgen ook veel zon en dan wordt het ook weer een stukje warmer. Tot wel 30 graden kan het dan worden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan een verkeer. De 3 grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Waardenburg. 16 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens met Duitsland. 13 minuten. A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 29 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan.
16: Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 103.0. Op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 5.
14: 105,5. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 210,3. A12, Arnhem-Ede, 128,1. Op diezelfde A12 tussen Ede en Maarn bij 80,7. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153,6. A28, Groningen-Assen, 190,4. Op de A30 tussen Barneveld en Ede, 16,4. En op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32,0. A50, Zwolle-Apeldoorn, 213,0. Nog één op de A50 tussen Arnhem en Os bij 158,5. En op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25,5.
16: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Win vanaf volgende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
0: Ja, ja, daar zijn we. Het is 4:04. Een gloednieuwe middagshow is hier. Wel zometeen Damiano David, Talk to Me, Na Somber en Homewrecker.

0: 538, Damiano, David en Talk to Me. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En dat heb ik afgelopen week ook gezegd, maar toen was de man niet hier.
1: Nee.
0: In Nijmegen.
1: Het was in Nijmegen.
0: Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar zullen wij anders heel eventjes een gigantisch studioapplaus geven voor Dylan? Ja. Tegen verwachting in de Vierdaagse Nijmegen, geloof ik.

0: vannacht in Sappemeer een aardbeving is gemeten. En ja, daarom vroegen wij ons toch af, zit er iemand te luisteren die er eentje heeft meegemaakt? En dan niet per se in Groningen, maar gewoon in het algemeen. Een aardbeving.
1: Ja, gewoon een aardbeving. Een kleintje of misschien een hele grote. Alles is welkom. Kom maar door via de app van 538. Daar kan je gratis een appje sturen. Maar je kan ook even bellen naar 0909-3000-538. Krijg je onze regisseur Ewan meteen aan de lijn.
0: Ja, en hij is extra vriendelijk vandaag.
1: Hij is extra vriendelijk.
0: Goed weekend gehad. Maar wij hebben er vorig jaar op een haar na eentje gemist. Echt een hele flinke ook.
1: Nou, zeker, ja.
0: Vanuit Bangkok vertrokken. Het vliegtuig in. En er was helemaal niks aan de hand. En op een gegeven moment landen wij, nou ja, na 4 uurtjes vliegen, landen we weer ergens. En wij keken op onze telefoon. En nou ja, nog geen uur nadat wij opgestegen waren, was er een gigantische aardbeving. Waarbij ook gebouwen in elkaar donderden. En er gingen toen veel filmpjes van rond. Dat water in zwembaden, van die infinity pools, dat echt zo van uitgebouwen vloog, als het ware.
1: Oh, het was doodeng.
0: Het was echt doodeng. Dit is echt een slap verhaal, want we hebben hem dus niet meegemaakt. Vraag aan jou is,
1: heb je hem wel mee?
0: Dat is het. Niet met zo'n verhaal.
1: Dit is een heel slecht voorbeeld.
0: Nee, precies. Maar heb jij hem wel meegemaakt? 0909-3000-538. Daar moet je naartoe. Of

0: Another.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
0: You're the talk to you. Het is de middagshow. Bas en Dylan op 538 met de vraag: zit er iemand te luisteren die een aardbeving heeft meegemaakt? En het antwoord schijnt ja te zijn. Arno.
3: Ja.
0: Jij hebt, op zijn zacht gezegd nog wel een pittige meegemaakt ook.
3: Ja, wel, ja.
0: Vertel.
3: Het was er eentje van bij het epicentrum van 6,5, 6,3, 6,5. En wij zaten op hemelsbreed ongeveer 65 kilometer afstand van het epicentrum. Zo. Op dat moment.
0: En ik heb het nog nooit meegemaakt, dus ik weet niet precies of dat dan heel dichtbij is. Voelde je er veel van?
3: Ja, wel. Wij stonden een beetje. Het is net of je verdronken bent. Je staat heen en weer te zwaaien op je benen. Het is net of er een golf in de grond zit, zeg maar.
0: Ja.
3: En, heel onwerkelijk. Ja, het is heel,
0: wat
3: heel
0: zie je dan om je heen gebeuren?
3: Nou, wij op dat moment weinig. En wij realiseren het ook pas later. Want ik werkte toen als stagiair, zeg maar, in het duikcentrum. Ik was bezig met mijn dive master. En wij waren net de duik aan het klaarzetten voor een groep duikers toen dit begon. En wij renden allemaal naar buiten, want wij hoorden dingen rammelen in de duikshop. En buiten was er van allerlei dingen gaande. En wij liepen naar buiten, lekker onder de kokosnootbomen. Zoals je dat dan doet als je in de tropen bent. Maar ja, je weet niet wat er gebeurt en wat je moet doen op dat moment. In theorie, als je het op televisie ziet, dan roept iedereen: ja, je moet onder een deurpost gaan staan of zoiets, weet ik veel. Maar ja,
0: onder tafels gaan zitten of in de kelder. Het, ja. Nee, ook weer niet in de kelder, want dan kan het. Ik weet het ook, ik zou niet weten wat je moet doen.
4: We hebben er geen idee van natuurlijk.
3: Wij dus ook niet. En we stonden dus gewoon buiten te kijken of we konden zien wat er überhaupt aan de hand was. Wat er gebeurde. Maar we zagen dus ook niks. Dus later realiseerden we pas dat het echt een aardbeving was.
4: Ja, want dit betreft de aardbeving op Bohol, hè, in 2013.
3: Ja.
4: In de Filipijnen. Ja, en jij zegt net 6,5, 6,7. Maar ik zit zelfs te lezen hier 7,2 in het epicentrum. Dus hij was nog iets heftiger dan je omschreef. Ongelooflijk.
0: Ja.
4: Ben je op een moment bang geweest ook?
3: Nee, op een moment niet. Want je realiseert je niet wat er gebeurt.
4: Nee, dat is waar, ja.
3: Dus, maar later, als het kwartje valt, dan denk ik van, oh shit, we hebben wel een mazzel gehad. Ja, want we stonden met z'n allen onder de kokosnootboom. Als een kokosnoot naar beneden was gekomen, ja, mag ik dan klaar mee.
0: Ja, kokosnoten schijnen ook dodelijk te kunnen zijn.
4: Ja, zeker.
0: Ik zit ondertussen even te googlen, ook gewoon voor mezelf. Omdat ik denk, ik zou niet weten wat ik moet doen. Het is dus inderdaad, als je binnen bent, onder een stevige tafel kruipen. Wegblijven bij ramen en zo, dat soort dingen. En als je buiten bent, een verre open plek zoeken. Ver van gebouwen, bomen. Dus ja, niet bij palmbomen gaan staan.
3: En
0: je hoofd moet je eigenlijk ten alle tijde beschermen. Dus je hoofd en je nek gewoon vasthouden. En als het klaar is, dus ja, rekening houden met naschokken. Maar goed, ja, dat hoef ik jou nu allemaal niet te vertellen. Je hebt hem al meegemaakt. Maar toch even voor de rest van Nederland.
4: Ja, precies.
0: Arno, dankjewel voor het bellen.
3: Ja, geen probleem.
0: Heb je er verder nog last van gehad? Mentaal? Of kon je het redelijk goed parkeren?
3: Nee, helemaal niet.
0: Oké. Okay. Dus,
3: ja.
0: Dat is dan.
3: Zijn van die dingen, die maak ik je mee. En als het allemaal goed afloopt, dan, ja, dan stap je er overheen en dan ga je verder. Dus we hebben verder ook in de diveshop. En zeg maar op het eiland zelf hadden we geen slachtoffers of zoiets. Dus het viel in dat opzicht wel mee.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat het dan ook makkelijker is om dat te verwerken en daar voorbij te gaan.
0: Ja, zijn we blij om te horen. Dankjewel, Arno. Ja,
3: dankjewel.

0: 538, de middagshow Lifehouse en Halfway Gone. Mocht je wel eens in de auto zitten en langs Gorinchem rijden... Je hoeft niet eens zeg maar, dat dan je eindbestemming is... maar gewoon dat je het op de borden ziet staan, dat is eigenlijk al genoeg. Dan hebben we zometeen... we hebben een hele belangrijke mededeling voor je. Ja, echt. En verder zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, als je dan bijvoorbeeld denkt dat je darter Luke Littler kunt verslaan... dan heb ik een mooie mededeling voor je.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel

0: Blijft het droog, gaat de zon schijnen. Morgen wordt het warm. De temperatuur kan op veel plekken oplopen naar 30 graden. Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Beest. 17 minuten door een ongeluk. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam de Moerdijkbrug. 32 minuten. A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. 17 minuten verlies je daar. En de flitsers die heeft Dylan.
1: Ze beginnen op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 94,6. Op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 210,9. En op de A27 tussen Gorkum en Breda bij 4,4. A30 Ede-Barneveld 19,0. Op de A30 tussen Barneveld en Ede, dat is dus de andere kant op, bij 16,4. En op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32,0. A50 Zwolle-Apeldoorn 213,0. A76 Belgische grens Geleen 3,5. En de laatste voor nu op de A76 tussen de grens van Duitsland en Heerlen bij 25,5.
0: Het is de middagshow Bas en Dylan en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
2: Goedemiddag. Twee broers uit Zuid-Holland zijn veroordeeld omdat ze minderjarige Oekraïense vluchtelingen sekswerk lieten doen. Het jongste slachtoffer was pas 13 jaar. De ene broer kreeg 4 jaar cel en de ander 2 jaar. Op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Die staken het meer met een speedboot over, maar kwamen nooit op hun bestemming aan. Buitenlandse Zaken is op de hoogte. En FIFA-baas Infantino verdedigt de omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij vindt zelf dat het een groot succes was en dat de pers haat zaait en dingen verzint. De meest omstreden beslissing was waarschijnlijk wel dat de rode kaart van een Amerikaanse speler werd ingetrokken toen Trump zich er tegenaan ging bemoeien. Dan Netflix, want daar zijn ze op zoek naar 20 amateur-darters die het durven op te nemen tegen Luke Littler, dus zeg maar de wereldkampioen. Willen ze een liveshow van maken en die gaat dan heel treffend Beat Luke Littler heten. De voorwaarden zijn eigenlijk heel simpel. Je moet minimaal 12 jaar zijn en geen prof. En dan zijn er in september selectiewedstrijden in Manchester en in Londen. En Dylan, jij hebt je al aangemeld.
1: Ja, ik heb mezelf aangemeld. Als ik was blijven trainen van jongs af aan, was ik ook prof geworden.
0: Denk je?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Kijk, dit soort uitspraken hebben je bij de Vierdaagse gewoon echt heel veel bladen opgeleverd. Want toen zei je, die loop ik op mijn sloffen. Nou, dat hebben we geweten.
1: Nou ja, goed.
2: Als je nu dit weer zegt.
1: En ik heb hem ook op mijn sloffen uitgelopen.
0: Maar
1: ik dartte al toen ik 13 was of zo. En dat is 16, al 16 jaar. En ik ben gewoon met heel veel tussenpozen gestopt. Maar ik denk dat... Dat had ik wel kunnen doen. Maar ik heb mezelf aangemeld.
0: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Dan kunnen we Dylan Boet op Netflix zien. Zou ik leuk vinden.
2: Ja, dat zou ik ook leuk vinden. En hij kan ook heel veel geld ermee verdienen. Hè? Oh. Want als je dus dan uiteindelijk van Luke Littler wint, krijg je 586.000 euro.
0: Oh, dat is niet gek. Maar Luke Littler is wel, even kijken. Oh ja, goed. en zo.
1: Die heeft gisteren de allerbeste World Matchplay finale ooit gegooid.
0: Maar wat denk jij dan? Ja, ik durf na die vierdaagse durf ik ook niks meer te zeggen.
1: Er is met geen mogelijkheid dat ik Luke Littler versla.
0: Ik denk dus wel eens. En dit is gevaarlijk hoor, deze uitspraak denk ik. Maar ik vind dit bijvoorbeeld bij darten, maar ook bij Formule 1. Kijk, dat zijn dingen die niet iedereen doet. He, je moet gewoon toevallig zo opgegroeid zijn op de kartbaan om een Formule 1 wedstrijd te gaan rijden. En je moet toevallig een pijltje in je hand hebben gehad. Maar hoeveel talent er daarmee verloren is gegaan. Zeg maar, hoeveel mensen zouden er net als Max Verstappen kunnen rijden als ze vroeger gewoon een kartbaan in de buurt hadden gehad? Ik weet niet of het zo is.
2: Nee, maar niet heel veel mensen gaan inderdaad al zo jong voor de sport auto rijden.
0: Nee.
2: Kijk, ik denk dat ik zelf een behoorlijke kans mag.
0: Dat denk ik dan even niet.
3: Bas en Dylan.
0: Heb je jou zien inparkeren? Dat gaat niet hoor. Het is de middagshow met de Jonas Brothers nu.

0: jaren.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: 538. Bas en
2: Dylan. Ja, ik vind het een stapelgek, maar Eva heeft in het verleden een keer gezegd dat Gorkum steeds verplaatst wordt.
0: Ja.
3: Dat gevoel heb jij steeds.
2: We zouden het heel leuk vinden. We zitten nu natuurlijk even op de plek van Frank en Aiden. Normaaliter hoor je ons in de avond van 538. We zouden het leuk vinden als je ons even volgt op Instagram. Daar heten we 538 Avondshow. Als we dan weer ons plekje afstaan aan Frank en Aiden, dan kan je ons toch een beetje blijven volgen. Maar een poosje terug kwam Eva dus tot die conclusie over Gorkum. Luister even mee.
3: Ik heb het gevoel dat ze Gorkum steeds verplaatsen.
2: Ja, kijk, waar hebben we het nou weer over?
3: Ja, het lag eerst altijd dicht bij Utrecht.
2: Ja.
3: Toen een beetje bij Dordrecht. En nou gaat het ineens Brabant in. Het is een keer klaar.
2: Ja, het is precies daartussen.
0: Ik ben het echt helemaal met Eva eens. Als je mij Gorkum zou laten aanwijzen op een lege landkaart van Nederland. Ja, ik zou het wel ongeveer weten. Maar ik zou het ook zeg maar momenteel dichter bij Utrecht plaatsen dan het ligt. En toen ging ik nadenken, zijn er meer van dit soort plekken? Die zijn er. Voor mij heel Overijssel. Dat is iets wat maar blijft verschuiven.
3: Wordt de ook ene vaak keer aangepast.
0: Ja, dat doen ze.
3: Zwolle, nog zo één.
0: Ja.
3: Lag altijd een beetje zo in het oosten. Verplaatst zich steeds verder naar boven.
0: Ja, dat is
2: wat een onzin.
3: Nee, dat is zo. Dat ligt tegenwoordig helemaal tegen de bovenkant van Flevoland aan. Hè? Ja. Daartegen in de buurt.
2: Hey, ja, maar wat is het nou voor ongein?
3: Ja.
0: Maar ervaar jij hier niks van dit?
2: Ja, nee.
0: Ik zit door Google Maps te scrollen of ik dan ergens een stad zie waarvan ik denk, nou, dit ligt op een gekke plek. Maar het ligt precies eigenlijk zoals ik het gewoon in groep 4 geleerd.
2: Meer van de avondshow check je dus op Instagram en TikTok.
0: 5-3,
2: dat wil je.
0: Dat wil je niet missen.
2: 5-3-8 avondshow, zo weten we daar.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Say what?

0: Even goed opletten, want dit is een hele makkelijke kans op het zeer exclusieve 538 strandlaken. We gaan kip of ei spelen. Dylan, jij was er vorige week niet. Je hebt de vierdaagse gelopen, dus je hebt het helemaal gemist. Ja. Kijk, je weet, kip of ei is nu ook online te spelen.
1: Zeker, ja, leuk.
0: Hartstikke leuk. Maar het ding is, vorige week hebben we een oproepje gedaan. Hebben we het aangekondigd op de radio. En toen lag het eruit, omdat duizenden mensen tegelijk kip of ei gingen spelen. Maar zeg maar echt heel veel meer dan dat we dachten. En waarop wij als simpel avondshowtje berekend waren. Maar inmiddels, nou, het is ongelooflijk. Mensen halen scores.
1: Nou, ik zit te kijken, de nummer 1 op dit moment is Patrick 3. Die heeft 291 keer gespeeld en die heeft 1281.
2: Ja, nou, maar dat is de nieuwe Einstein.
0: Ja, het is echt bizar.
2: Die moeten wij contacten.
0: Het werkt doodsimpel. Elke avond en nu elke middag krijg je de vraag: welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Oefenen kan dus via 538.nl/kip of ei. Daar kun je ook meteen het antwoord op de vraag voor vandaag insturen. Want vandaag is de vraag:
1: wat was er eerder? Douwe Egberts of Red Bull? Twee cafeïnehoudende dranken. Dus kom maar door, Douwe Egberts of Red Bull. Wat was er eerder?
0: Ja, kan je insturen via de 538-app of via 538.nl/kip of ei.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Deze week in de bonus: Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Let's go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
19: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
10: craving. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
20: voor de makers.
21: Praxis.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Lekker!
23: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: 538 Nieuws.
26: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Twee Zuid-Hollandse broers moeten de bak in omdat ze minderjarige Oekraïense vluchtelingen sekswerk lieten doen. Ze gaven ze eerst gewone baantjes, maar langzaam dwongen de twee ze tot andere dingen. Het jongste slachtoffer was pas 13 jaar. De broers zouden fan zijn geweest van de omstreden influencer Andrew Tate. In een hotel in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, dat is een man die met hem meeging naar zijn kamer. Op steeds meer plekken voeren boeren actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze staan met tientallen trekkers langs snelwegen en op bruggen in Gorkum, Nieuwegein en Moerdijk. Vanavond zijn er meer acties, die zijn nu nog publieksvriendelijk, maar als ze hun zin niet krijgen, worden ze harder, zeggen de boerenorganisaties alvast. En de camera's op de Merwedebrug lijken effect te hebben. Er rijdt nu een stuk minder zwaar verkeer overheen. Dat mag al een tijdje niet, omdat de brug verzwakt is. Maar sommige chauffeurs negeerden dat, omdat ze anders heel erg om moesten rijden. Daar krijgen ze nu een boete van €500 voor. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt een droge en zonnige avond. Morgen ook veel zon en dan wordt het ook weer een stukje warmer. Tot wel 30 graden kan het dan worden. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Beest. 19 minuten verlies je daar. En op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij de Wijkertunnel. 14 minuten door wegwerkzaamheden. A16 in de richting van Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 30 minuten, afrit is dicht. En de flitsers die heeft Dylan.
1: Te beginnen op de A5 tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam bij 15.0. Op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 210.5. En op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 72.1. A22 Velsen Beverwijk 9.3. Op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153.4. En de andere kant op bij 160.2. A30 Barneveld-Ede, 16.4. A37 Duitse grens Hogeveen bij 32.0. En op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 213.0. Het laatste voor nu vind je op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen. Daar moet je op je snelheid letten bij 25.5.
27: It's playtime.
28: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
29: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
28: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
31: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
32: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
33: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Zometeen de uitslag van kip of ei.
1: Wat was eerder, Douwe Egberts of Red Bull? Kom maar door. Via de F.

0: van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag Douwe Egberts of Red Bull.
1: Esther.
2: Hi.
1: Hi, waar haal jij de energie vandaan? Als je het even nodig hebt.
2: Uit de Douwe Egberts.
1: Oh, ah, toch wel. Jij drinkt even een bakje koffie, drink jij?
2: Ja, dat vind ik toch wel fijn.
1: Ben je dan ook zo iemand die de geur van energy drinks helemaal niet om aan te luren vindt?
2: Ja,
1: want die heb je. Eva is ook zo iemand. Als wij zo'n blik opentrekken, dan krijg je meteen weer die zure bek.
3: Ja, ik vind het best lekker om te drinken, maar die geur is gewoon niet te houden.
0: Zometeen vanaf 7 uur hoor Julia van Rijden. Ik stapte van de week. We gingen met 538 uitzenden of vanaf Tomorrowland. Toen trok ik lekker 's ochtends om. Hoe laat gingen wij vertrekken? 7:30 ochtends. In het busje, in een blikje Red Bull open. Ik moest in de andere bus gaan zitten van Julia.
1: Esther, de vraag is dus, wat was er eerder, Douwe Egberts of Red Bull? En laten we dan eens beginnen met Douwe Egberts. Het koffiemerk dat al generaties lang in de Nederlandse keuken staat. Het merk ontstond in een kleine kruidenierswinkel in Jauren in Friesland. Groeide uit tot een van de bekendste merken van Nederland. Een grappig detail is dat de meneer die het allemaal bedacht heeft natuurlijk echt ook Douwe Egberts heet. Dan Red Bull. Het energiedrankje dat ooit bedoeld was voor vermoeide Thaise vrachtwagenchauffeurs. De formule is gebaseerd op een bestaand Thais drankje. Dat is, ik kan dat niet uitspreken.
0: Krating Deng.
1: Deng, ja, iets in die richting. Een Oostenrijkse ondernemer die zag het potentieel en bracht het naar Europa. En inmiddels is Red Bull ook een van de grootste sportmerken ter wereld. Dat hebben ze marketingtechnisch allemaal lekker gedaan.
0: Leuk.
1: Ja. Maar de vraag is, wat was er eerder? Douwe Egberts of Red Bull?
2: Ik denk Douwe Egberts.
1: Spannend.
0: Vullen wij in en dan is dit de balans. Douwe Egberts komt uit 1753 en Red Bull uit 1987. Dus Douwe Egberts van Ruitschot. Ja!
1: Esther.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd. Je krijgt van ons een zeer exclusief 538 strandlaken. Gaan we je kant op sturen.
2: Oh, geweldig. Dank jullie wel.
1: Dag.
2: Doei doei.
1: En zullen wij dan Romy ook nog even feliciteren?
0: Zeker, dat is onze app-winnaar van vandaag.
1: Ja, lekker zeg. Het is alweer tijd. Heel lang gewacht. 538.nl/kippelvij, daar kun je spelen trouwens.

0: 538, je hoorde Choose in Texas, Ella Langley in de middagshow.
1: Met binnen nu een 30 seconden Simply Red en Fairground na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom begon de vakantie van André Hazes met een klapband? Omdat zijn autoband dacht, we gaan op vakantie, maar wel met bloed, zweet en lekke banden.
2: Het antwoord is

0: 538, het is de middagshow. Bas en Dylan Jordan, Simply Red en Fairground. Toch wel een dingetje. We zitten hier gewoon met de meest gevolgde loper van de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Oh, ja.
2: Schrijf het er nou niet in, Bas.
0: Nou, man zit hier ook met, wat is het, met zijn kruisje.
3: Nou, kruisje, mijn koninklijke onderscheiding.
0: Ja, dat is. Je bent erachter gekomen dat het een officiële koninklijke onderscheiding is.
3: Het Vierdaagse kruis is een officiële koninklijke onderscheiding. Dus ik zei tegen Wim Lex, dankjewel, jongen.
0: Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Even, je hebt het nieuws zo.
2: Ja, er zijn veel klachten van bioscoopbezoekers over de nieuwe film The Odyssey. Zo, waarom dan precies?
4: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
5: 21, 22 en 23 augustus.

0: 538.nl.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Lekkere van Albert
8: Heijn. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
14: Ja.

0: op leukstetickets.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
7: Het is 5:30, 538 met het weerbericht. Vanavond blijft het droog, gaat de zon schijnen. Morgen wordt het warm, de temperatuur kan op veel plekken oplopen tot 30 graden. Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen heb ik voor je. Eentje op de A16 in de richting van Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 24 minuten, afrit is daar dicht. En op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht bij industriegebied Moerdijk. 15 minuten door een ongeluk. Op de A22 tussen Beverwijk en Velsen voor Beverwijk. 22 minuten, oprit is daar dicht. En de flitsers, die heeft Dylan.
8: Te beginnen op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 21.9. Op de A5 tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam bij 15.0. En op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 211.0. A16 Belgische grens Breda 72.1. A28 Hogeveen Assen 53.4. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16.4. A37 Duitse grens Hogeveen 32.0. A50 Zwolle Apeldoorn 213.0. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.5.
7: Het is de middagshow, Bas en Dylan, en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
9: Goedemiddag. De Nederlander die dood in een hotel in Duitsland werd gevonden is mogelijk gewurgd, dat schrijft een Duitse krant. Die zeggen ook dat de man 35 is en uit de buurt van Enschede komt. Er zitten nu 4 mensen vast voor de mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten in Nijmegen vorige week. Die hebben er zich alle 4 zelf gemeld, want anders zou de politie hun foto's online zetten. Steeds meer mensen rijden in een automaat. Inmiddels is bijna de helft van alle auto's een automaat. Komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen. En dat zijn eigenlijk altijd standaard automaten.
7: Dit heb jij zelf in het nieuws gestopt.
9: Hoezo? Ja, ik stop alles zelf in het nieuws.
7: Nee, dat klopt. Ja, maar dit is, zeg maar, dit vind jij wel fijn om te horen, denk ik.
9: Nou ja, ik zie niet in waarom, als je het niet zo zelf zou hoeven doen, het schakelen, waarom je dat dan zou doen.
7: Ja,
9: het is geen leuke handeling, dus waarom zou je dat dan willen?
7: Nee, is wel echt. Zeg maar, ooit worden het natuurlijk allemaal automaten.
8: Nou ja, behalve voor de echte liefhebber, die wordt handgeschakeld. En tweedehands handgeschakelde auto's zijn nog goedkoop.
9: Ja, dat is zeker waar. Maar laat ze lekker goedkoop worden, want ik gun iedereen het relaxte rijden.
8: Precies.
9: Dan Toy Story 5.
8: Zo.
9: Toy Story 5 is pas net uit, maar het is nu al de succesvolste film van het jaar wereldwijd. Heeft hij al meer dan €1 miljard opgeleverd. Zo. Hij heeft nu wel een beetje concurrentie van The Odyssey. Dat is de nieuwe Christopher Nolan film. Die draait ook in de bios en dat is ook een groot succes.
7: Ja. Jij bent toch naar Toy Story geweest?
9: Oh, fantastisch.
7: Ja, ik zag de trailer. Ik dacht, dit is echt een film voor Eva. Wel, het hele verhaal is toch dat Toy Story gaat over dat speelgoed. Hè, dat speelgoed wat een soort eigen leven leidt als het kind niet kijkt.
9: Ja.
7: Dat is de samenvatting, denk ik. En dan komt er nu ineens een iPad. Of in ieder geval een tablet.
9: En daardoor zitten al die kindjes alleen nog maar naar het scherm te staren. En daar maakt het speelgoed zich natuurlijk zorgen om. Dus die gaan op een missie. Nou ja, het is echt janken geblazen.
7: Maar het is toch ook echt zo dat er een hoop kinderen zijn die niet meer met de iPad willen.
9: Ja, jij zei dat tegen mij.
7: Ja, ik las dit een tijdje geleden. Dat er dus echt veel kinderen wereldwijd uit de bios komen en die gewoon minder met de iPad gaan.
8: Ja, dat is dan heel goed nieuws.
9: Ja.
8: Want ik vind van die iPad-kinderen, als je ergens in een restaurant zit te eten, dat er dan zo'n kind zit met zo'n rubberen band, met van die oren.
9: Ze maken die iPads ook altijd zo foei lelijk dan.
8: Ja, dat is goed.
7: Je kan er een hoop op leren en zo. Dus het heeft ook het heeft wel voordelen natuurlijk. Maar ja, buitenspelen is ook wel leuk.
8: Gewoon een Action Man en een Barbie is toch ook hartstikke leuk.
7: Maar. Ja.
9: Nou, zo is het. Nou, dan zijn er klachten van mensen die naar die andere film zijn geweest, The Odyssey. Want daar stond het geluid zo ontzettend hard. Sommige mensen die liepen

0: liepen met een piep in de oren de zaal uit.
1: Oh, nou, dat was
0: en daardoor hebben meerdere bioscopen gezegd, nou, dan zetten we het geluid toch wat zachter. Want ja, die film die duurt bijna 3 uur. En geluidsexperts zeggen ook van ja, als je zo lang aan hard lawaai wordt blootgesteld, dan kan je gewoon echt gehoorschade krijgen.
2: Ja. Ik vind het altijd zo'n lastige discussie. Want ik ben dan wel iemand die bijvoorbeeld naar concerten gaat met oordopjes in. Terwijl natuurlijk in de basis zou je natuurlijk zeggen, ja, als iedereen met oordopjes naar een concert moet, ja, waarom zet je het geluid dan niet een paar decibel zachter? Maar ja, ik ben bijvoorbeeld ook groot fan van Rammstein, de Duitse tanzmetalband. Ja, daar wil je gewoon, als ze beginnen, wil je de speakers voelen, zeg maar. Dat is wel een beetje de ding. Ik vind dat moeilijk. Ik ben
0: maar
2: een
0: je voelt het toch nog steeds met de oordoppen in?
2: Ja, ja, nee, maar, ja, nee, maar
1: omdat het zo hard staat.
2: Omdat het zo hard staat.
0: Oh, precies.
2: En het ding is natuurlijk, de grote vraag is, ja, zeg maar, waarom zou je oordoppen moeten dragen als je ook het geluid wat zachter kan zetten? Maar ik vind het zo'n moeilijke tweestrijd. Net zoals in de bioscoop. Als ik in de bioscoop zit, dan wil ik die film voelen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel slecht voor je oren.
0: Ja.
2: Ik vind het zo'n moeilijke discussie.
1: 4DX.
2: 4DX?
1: Daar moet je dan naartoe.
0: Wat is dat dan?
1: Nou, dan voel je de film. Dan zit je op zo'n stoel die alle kanten op gaat.
0: Oh, oh, ja, en dan gaat het toch ook waaien als het waait in de film? Dat vind ik zo stom.
1: Ja, maar dan sproeien ze allemaal vloeistoffen naar je. En, dan, ja, en de wind voel je. Het ding is wel, ik ben daar 1 keer geweest. Daar is het toch niet helemaal. Want ze hebben geureffecten. En in het begin zit zo'n filmpje. Dat begint dan, zie je even zo, dan doen ze een soort demonstratie. En in die demonstratie ruikt het dan even naar appeltaart. En vervolgens gaan ze allemaal andere dingen op je afvuren. Zit je ergens in een of andere actiescène waarin alles explodeert. En dan ruikt het gewoon de hele tijd naar appeltaart.
2: Oh, ja, dat is niet helemaal verfijnd. Ook wel gek als je naar een pornofilm gaat kijken.
1: Appeltaart.

0: 538, je hoorde direct en oh my god, it's happening.
1: 538.
0: Is wat we afgelopen week echt een paar keer gedacht hebben. Oh my god, it's happening. Want het zit zo, mocht je totaal gemist hebben. Onze vriend en collega Dylan aan mijn zijde.
2: Ja,
0: inmiddels
2: hallo.
0: Weer. Die had vorig jaar een grote mond over de Nijmeegse Vierdaagse. Dat nam zichzelf wel heel serieus. Hij liep hem op zijn sloffen als het moet. Dat zijn jouw letterlijke woorden. Het heeft ervoor gezorgd dat we je afgelopen week een week kwijt waren aan de Nijmegenaren. En dat was niet voor niks, want je hebt hem uitgelopen!
2: Ja!
0: Ik sta er nog steeds versteld van. Wij zijn gisteren echt eventjes gewoon een kroegje ingegaan. Omdat ik moest je gewoon echt even spreken. Ja. Gewoon even, ik moest eventjes weer een soort realiteitsbesef krijgen en zo.
2: Ik ook. Ik ben eigenlijk heel blij. Ik voel me ook eigenlijk best wel top. Ik heb overigens net gezegd dat het kruisje van de Vierdaagse een koninklijke onderscheiding is.
0: Ja.
2: Maar ik heb meteen de Vierdaagse in mijn appbox hangen. Die zeggen, het is een koninklijk erkende onderscheiding.
0: Oh,
2: maar dat is natuurlijk een nuance verschilletje. Dat kunnen we verwaarlozen.
0: Jij ziet het graag als een koninklijke onderscheiding. Tuurlijk. Je draagt hem trots.
2: Ik draag hem trots.
0: Je hebt die gladiolen, die heb je thuis gelaten.
2: Ja, die staan mooi op het keukenblad. Nee, het was natuurlijk een geweldige week. Ik had verwacht dat het heel makkelijk en heel saai zou zijn. Maar het was eigenlijk heel moeilijk en heel erg leuk.
0: Ja.
2: Ik heb me echt... Nijmegen, wat een geweldige stad. Ik kwam er nooit. Ik ben er nog nooit geweest. Twee keer een concertje in het Goffertpark of zo. En dat is het. Maar wat een geweldige lieve mens allemaal. En,
3: wij zijn even één ochtendje langs geweest. Ach, om je ook even aan te moedigen. Maar jij was echt de ster van de wandeltocht. En iedereen deed zo leuk tegen jou. Terwijl ik ook dacht, je kan ook best een pleurishekel aan die jongen hebben. Want hij heeft in de basis een hele grote mond gehad over je evenement. Maar je bent heel warm onthaald en je hebt het ook helemaal goed gemaakt, vind ik.
2: Zeker. En kijk, het ding is, dat was in het begin ook wel. Iedereen dacht natuurlijk, wie is die dikke vervelende radio-dj die zo'n grote mond heeft over, wat voor sommige mensen echt een beetje voelt als een religie. De tendens is wel een beetje gedraaid, omdat ik het toch ook wel heel erg zwaar heb gehad en dat ook wel eerlijk heb toegegeven.
0: Zeker.
2: En mijn woorden ruimschoots terug heb genomen. Ik moet wel echt zeggen, wat heb ik ongelooflijk veel respect voor mensen en ook militairen en zo, die daar bijvoorbeeld in jeugdherbergen slapen, of op campings, of bij mensen thuis op een luchtbedje. Ja. Kijk, ik lag in het Sanadome. Dat is een soort wellness. En dat is ongelooflijk. Dus je kan ook s'avonds even lekker met de voetjes in het warme water. En je krijgt een massage en je hebt heerlijk eten s'avonds.
0: Maar dat is een soort vierdaagse arrangement.
2: Ja, ik had een soort arrangement. Ik heb vijf dagen ook in een prins heerlijk king-size bed gelegen.
0: Maar heeft het geholpen met het uitlopen?
2: Ja, natuurlijk heeft dat geholpen met het uitlopen. Zeg maar, alle zijnen stonden op groen.
0: Ja.
2: Het was extra lullig geweest als ik hem om die reden niet had uitgelopen.
0: Ja, maar toch vind ik dat er één punt is wat we wat onderbelicht hebben. Want jij lag dan wel heerlijk een week in het Sanadome. Maar afgelopen weekend, het weekend ervoor, zeg maar, hebben wij met 538 op Tomorrowland gezeten. Hebben wij drie dagen, en hard gewerkt.
2: Ja, en hard gewerkt.
0: Ja, je bent toch op Tomorrowland. Dan moet je ook een klein feestje pakken.
2: Nou, het feestje was harder werk, hoor. Kan ik je zeggen.
0: Ik wil gewoon even kwijt. Ik wil het even droppen. Dat wij, zeg maar, om 4:15 op maandagochtend in de hotellobby zaten. Op toch een beetje een iets wat gure after.
2: Ja.
0: Dat ik op mijn horloge kijk en tegen jou zeg, Dale, over 24 uur staan we aan de start. Dat jij zegt, nee, dat is dinsdag pas. Dat ik zeg, het is al maandag.
2: Ja.
0: En dat jij toch dacht,
2: dat is inderdaad 24 uur. En dat ik toen, het was 4:15, dat ik toch nog tot 17:30 ben blijven zitten.
0: En dan de Vierdaagse uitlopen. Eigenlijk heb je hem dan toch een beetje op je sloffen gedaan.
2: Dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik ben heel blij. Ik hou van Nijmegen. En ik hou van de Nijmegenaren. En van iedereen die de Vierdaagse heeft gelopen. En of je nou uit bent gevallen of te laat binnen bent gekomen. Echt iedereen is een held. Alle 47, 48.

0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Nou, ik denk terecht het anthem van de Vierdaagse in Nijmegen.
1: Het spannend er een beetje om met Justin de Wild en Cheerio. Ja, maar ja, dit is hem eigenlijk wel, hoor. Ah, leuk man, ook voor Rutger.
0: Hey, het was een week vol met highlights in Nijmegen. Wij zijn afgelopen vrijdag ook nog even aan de start verschenen. Al die highlights check je op ons kanaal op Instagram. We heten 538 Avondshow. Druk dan meteen even op volg als je daar bent. Het is de middagshow nu met Ed Sheeran, Azizem.

0: Afrojack en 10 Feet Tall. Kijk, ik begrijp het best dat er mensen zijn die dan 12 keer per jaar naar de Efteling gaan. En dan hebben ze zo'n abonnement. Ja. En dat vinden ze leuk. Je hebt ook mensen die gaan 80 keer naar dezelfde musical.
1: Dan ben je ook wel een randje gek. Ja,
0: maar
1: dan
0: zeg maar, dan, ja, ik hou echt van musicals. Ik vind het waanzinnig. Maar 80 keer gaat ook mij wel te ver.
1: Nou ja, je hebt bijvoorbeeld ook van die groundhoppers. Hè? Die gaan dan door heel de wereld naar allerlei voetbalwedstrijden. Van de kleinste tot de allergrootste clubs.
0: Daar moet ik dan weer niet aan denken.
1: Maar goed, stel je nou voor dat er bijvoorbeeld iemand is die naar alle Van der Valk hotels ter wereld wil.
0: Ja.
1: En dat die man er bijvoorbeeld Jordi Verstegen is. Die je gewoon zou kunnen kennen van Shownieuws en de Telegraaf en zo. Weet
0: en
1: ik
0: dat,
1: wat allemaal.
0: Dat wij dan bijvoorbeeld zeg maar zijn telefoonnummer hebben. En dat we hem zo meteen dan bijvoorbeeld eventjes gaan bellen.
1: Ja, om te vragen of hij bijvoorbeeld een gek is geworden. Ja.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
13: 538 Nieuws.
14: 6 uur. Goedenavond, ik ben nu Eva Vloom. In Nijmegen zitten nu 4 mensen... Sorry, ik ben altijd Eva Vloom.
15: Ja, maar dus
14: sorry, ik zag het woordje ook nu daaronder staan. En toen dacht ik, ja, dat zal het wel wezen dan.
15: Nou, ja,
14: ik
15: dacht wat je ook zei, ik ben UEFA Vloom. Oh, ik ben helemaal de voetbalbond geworden.
14: Ben ik ook een beetje. Oh. Maar goed, in Nijmegen zitten nu 4 mensen vast... voor het mishandelen van een beveiliger bij de Vierdaagse feesten vorige week. De beveiliger raakte daarbij ook zijn telefoon en zijn geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan. Die dreigde anders hun foto's online te zetten. 2 van de verdachten zijn minderjarig. 2 broers uit Zuid-Holland zijn veroordeeld omdat ze minderjarige Oekraïense vluchtelingen sekswerk lieten doen. Het jongste slachtoffer was pas 13 jaar. De ene broer krijgt 4 jaar cel en de ander 2 jaar. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend was een bekende van de politie. Hij werd in mei al veroordeeld voor het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict. Maar hij hoefde toen niet de bak in op voorwaarde dat hij een deradicaliseringstraject zou volgen. Sorry jongens, het is echt even heel erg. Oud-Ajaxiet Dusan Tadic gaat naar NEC. Hij heeft er een contract getekend. NEC deed het vorig jaar zo goed dat ze voor het eerst in jaren naar Europa gaan. Dylan, je mag hem wel aankijken.
15: Nee, ik durf niet meer aan te kijken.
14: En hier dan nog. Het wordt een zonnige en droge avond. Morgen ook veel zon en dan wordt het weer een stuk warmer. Tot wel 30 graden kan het worden. En tot zover het 538 Nieuws. Oh.
16: Wil je anders ook de verkeersinformatie doen?
15: Nee, kom, we gaan door.
16: Er zijn 5 vertragingen.
15: Jezus, jongens.
16: Wat?
15: Nou ja, dat jij ook helemaal begint te stotteren.
16: Ja, ik weet niet wat het is. A4 in de richting van Den Haag bij het Ringvaart Aquaduct, 29 minuten door een ongeluk. En op de A15 in de richting van Ridderkerk bij het Vaanplein. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. 43 minuten. Op de A29, dat is in de richting van Rotterdam bij de Heinenoordtunnel, 39 minuten door een ongeluk. En de flitsers, die heeft Dylan.
15: Nou, op hoop van zegen. Op de A5 te beginnen tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam bij 15.0. Op de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij 211.0. En op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 71.7. A28, Hogeveen-Assen, 153.4. Andere kant op bij 160.6. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16.4. A37, Duitse grens Hogeveen, 32.0. A50, Zwolle-Apeldoorn, 213.0. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.5.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Bas en Dylan. Het is 6 minuten.

0: Dit is echt ongelooflijk. Jordi gaat naar alle Van der Valk hotels die er zijn. Ja, heb je wel eens in een Van der Valk hotel geslapen? Kijk, mediaverslaggever van De Telegraaf, deskundige bij Shownieuws, Jordi Versteegde. Die gaat denk ik wel ja zeggen op deze vraag. Hij wil samen met zijn vriend in alle Van der Valk hotels slapen. En de teller die staat al flink hoog, toch Jordi?
1: Ja, 57
2: inmiddels. 57?
0: Ja, en is het zeg maar, is dit hè, vanaf het begin een doel geweest? Of had je er op een gegeven moment zoveel dat je dacht, maar dan gaan we het allemaal.
1: Nee, ik ben op een gegeven moment naar het ziekenhuis gegaan om mezelf te laten testen of ik toch niet ergens een afwijking in mijn hoofd had.
0: Oh, ja.
1: Waardoor ik dus, dat gaat dan, dat moet dan toch op een gegeven moment. Nee, ja, het is eigenlijk een beetje ontstaan zo'n 11 jaar geleden. Toen ik voor het eerst jarig was binnen onze relatie en mijn vriend eigenlijk een cadeau zocht om te geven. En ja, die wist dat ik van een saunaatje hield en dat ik dat wel eens lekker vond om even te ontspannen. Maar ja, hij ging niet in zijn blote pielemaars door zo'n gebouw heen lopen. Nee. Dus ik dacht van, weet je wat? Nee, hij niet. Jij wel natuurlijk. Maar,
0: ja.
1: Dus hij ging op zoek naar hoe hij dat dan toch voor elkaar kon krijgen. En toen dacht hij, nou, volgens mij kun je bij Van der Valk wel zo'n hotelkamer boeken waar dat er gewoon allemaal in zit. Want bedoel, er wordt wel vaak lullig gedaan over Van der Valk, dat het van die lelijke hotels zijn met appelmoes met een kerstje. Alleen die kamers tegenwoordig, dat zijn echt hele paleizen. Dus dat had hij goed gezien. En die eerste beviel zo goed dat we dachten, nou, dat gaan we nog een keer doen. Ja, toen kwam die gekke tik in ons hoofd dat we dachten, nou, we kunnen ze ook allemaal af gaan vinken.
3: Ja, want de teller staat dus op 57. Het is een beetje lastig om te zeggen hoeveel er precies zijn, maar kan jij ons daar een beetje mee helpen?
1: Nou ja, hier in Nederland zijn er alleen al een stuk of 100. En er worden echt wel een aantal erbij gebouwd op dit moment. Dus je loopt er constant achter de feiten aan als je ze allemaal wil gaan afvinken. Ja, nou ja, en dan heb je nog Duitsland. Maar daar heb je zulke lelijke Van der Valk. Het voelt bijna als een doodstraf. Dus ja, die stellen we ook even uit.
0: Ja, maar ja, die wil je ook gaan doen.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat hoort er gewoon bij. Dus ja, af en toe moet je jezelf pijnigen.
3: Ben je dit vast aan het leggen voor een soort boek of zo? Of is dit echt puur voor jezelf?
1: Zou je dat een leuk idee vinden?
3: Ja, natuurlijk. Ja,
2: nou ja, dan heeft het nog iets van nut, Jordi.
3: De podcast of zo. Ja, de man die alle Van der Valks bezocht. Ja, toch?
1: Nou ja, weet je wat ik wel had verwacht? Ik bedoel, gratis promotie voor die hotelketen dit weekend. De grote in de Telegraaf. Nou, ik heb nog helemaal niets van ze vernomen.
3: Niks, dus nu zit je hier weer op de radio. Ja, je moet toch minstens een nachtje gratis kunnen slapen, zou je zeggen.
1: Nou, dat bedoel ik te zeggen.
2: Ja, verschillen ze dan nog heel erg, de Van der Valks onderling?
1: Ja, zeker. Want je hebt bijvoorbeeld in Hilversum, waar jullie natuurlijk zitten, jullie kennen het denk ik wel, de Witte Bergen.
3: Oh ja.
1: Nou, ze beloven Gouden Bergen, maar je krijgt echt een vreselijk, althans lelijk hotel. En dat is echt jammer, want het is een mooi gebouw, maar nooit echt opgeknapt naar het nu. Terwijl heel veel oude Van der Valks worden juist nu gemoderniseerd. En dan zijn het echt hele mooie hotels eigenlijk.
3: Dus, kom binnen via de app van Kim, die zegt, welk hotel is het beste dan? Welk Van der Valk vind jij tot nu toe de mooiste?
1: Ja, in Nederland vind ik Middelburg het beste. Omdat hij echt een fantastische wellness en spa heeft. En een heel mooi restaurant. En ja, weet je wat het ook het leuke is? Je kan daar gewoon, je ziet daar de hele maatschappij lopen. Hè? Van de advocaten tot...
2: En dat is alles wat je wil in een hotel. De hele maatschappij zien lopen.
1: Nou Eva, doe eens even niet zo lullig.
2: Ik ben gewoon geschrokken van hoe mijn collega ineens een ander leven heeft.
1: Ja, ik heb meerdere levens. Hè? En dit is er één van.
0: Maar ik vind het waanzinnig heel leuk. Ja. Maar dus die in Middelburg, dat is de beste. Ik begreep ook nog dat Van der Valk had ook nog een rol bij je huwelijk.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Wij zijn vorig jaar getrouwd. Alleen we wilden dat niet in een Van der Valk doen, maar in een heel mooi kasteel. Maar we dachten dan wel, onze ouders die hadden we daar ook een kamer in gegeven. En die wilden we toch een kleine knipoog geven naar onze traditie bij Van der Valk. Dus toen hebben we online zo'n pakketje besteld met allerlei zeepjes die je dan altijd daar in de hotel zit liggen.
3: Dus jullie waren met jullie huwelijk in een prachtig kasteel, maar de gasten hadden wel zeepjes van Van der Valk.
1: En zo is het ook.
3: Ja. Mooi, man.
0: Wanneer denk je dat je ze allemaal gehad hebt?
1: Nou ja, ik denk dat ze een beetje opschieten bij een jaar of twee of zo. Maar het is allemaal heel erg nieuw. Maar er worden ook inderdaad allemaal nieuwe bijgebouwd. Dus ze moeten even stoppen met bouwen.
3: Ja, stoppen met bouwen en je een keertje wat gratis aanbieden.
0: Ja, we zien je boek graag tegemoet, jongen.
1: Nou, heel goed. Ja, ik ben toch een rare vogel.
3: Ja, nee. Nee, man, wel nee.
0: Hartstikke leuk, joh. Hartstikke leuk.

0: Toen ben Mella Radio. Het is de middagshow Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, het is drukker dan ooit bij de tandarts. En het heeft eigenlijk best wel een grappige reden.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis.

0: Ziggo.nl. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: 99 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient...

0: Simper. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: 2 minuten over 6:30, 538 met het weerbericht. Vanavond blijft het droog, gaat de zon scheiden nog. Morgen wordt het warm, temperatuur op veel plekken 30 graden. Lekker. Dan het verkeer. 3 vertragingen. Eentje op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag bij het Ringvaartaquaduct. 13 minuten door een ongeluk. En op de A16 in de richting van Rotterdam bij de Moerdijkbrug 7 minuten. A29 tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam bij Oud-Beijerland 7 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
7: Ze beginnen op de A5 tussen Bad Hoeverdorp en Amsterdam bij 15.0. Op de A7 tussen de Duitse grens in Groningen bij 211.0. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij 153.4. De andere kant op staan ze ook bij 160.6. Op de A30 tussen Barneveld en Ede bij 16.4. En op de A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32.0. A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.5.
6: Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
8: Goedenavond. De politie gaat extra surveilleren in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Er moet daar een opvang komen voor jonge asielzoekers. En afgelopen weekend werden huizen van voorstanders van die opvang beklad. In het Utrechtse Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Gisterochtend gebeurde het bij een huis en vanochtend werden er bij nog een huis en 2 bedrijfspanden kogelgaten ontdekt. De politie wil er nu nog niks over zeggen. En Prins Bernhard gaat inzetten op AI-ondernemingen. Hij verkoopt daarom nu zijn vastgoed en het circuit van Zandvoort. Zijn zakenpartners gaan het allemaal overnemen. Het wordt steeds lastiger om een gaatje te vinden in de agenda van je tandarts.
6: Oh, daar heb jij even op gezeten.
8: Dat is spitsvondig, of niet?
6: Ja, dat is goed.
8: Maar dat komt omdat we steeds beter voor onze tanden zorgen en daardoor houden ook steeds meer ouderen langer hun eigen gebit. En ja, zo'n eigen gebit, daarmee moet je af en toe naar de tandarts in tegenstelling tot een kunstgebit. Dus die zijn daar drukker mee. Er zijn ook wel steeds minder nieuwe tandartsen, blijkt.
6: Oké. Ik heb mij, laat ik het dat dan meteen eerlijk toegeven. Ik heb

0: door jou laten verleiden om iets te doen.
1: Oh ja. Heb je het al gedaan?
0: Nou, ik heb een bitje laten maken.
2: Waarvoor? Jij hebt toch gewoon hele goede tanden. Waar heb jij nou een bitje voor nodig?
0: Ik zie Dylan alweer boos.
1: Ben je bang dat hier iemand de bal tegen haar schopt?
0: Nee, ik heb gevraagd of ik het kan laten bleken.
2: Ach, scheid toch uit. Bas Menting, jongen. Wat ben je toch ook voor...
1: Maar hoezo? Hij wil er gewoon goed uitzien.
2: Maar goed, dan kom je dadelijk met zo'n Gerard Joling halen.
0: Nee, dat is niet.
2: Hier binnen.
0: Dat is niet. Kijk, dat is dus...
2: Nick de vieze koning uit Eindhoven van Axel de Beach. Ja, precies. Die is zo wit.
0: Nee, let op. Kijk, het ding is, als je dat bij een of andere praktijk laat doen... buiten de tandarts om, ja, dan kun je dat krijgen. Maar als je naar de tandarts gaat, kun je hem zo net even één tintje witter. En Eva die heeft dat en je ziet wat voor gele tanden Eva nog heeft. Dus dat valt best mee. Maar, dus ik dacht, ik wil dat graag vragen. Alleen, ik had gewoon iedere keer had ik dan of een gaatje, of ik kreeg die hele spreekbeurt weer over dat ik meer moet flossen en zo. En dan durf ik het niet te vragen. En vorige week, ik was helemaal oké. Okay, ik had geen gaatjes. Het zag er helemaal goed uit. En toen dacht ik, this is the moment. En ik zeg, zou dat misschien kunnen? En toen zeiden zij, ja. En toen had ik het. Ja, dat is dus, ja.
1: Maar wanneer kan je beginnen met bleken? Of ben je al begonnen?
0: Nee, ik moet nog anderhalve week wachten. Dan heb ik een beetje.
1: Nou, ik kijk er even naar.
0: Wat zit je nou weer boos te doen, Dil?
2: Nee, ik zit niet boos te doen. Maar het is er gewoon... Ik vind een beetje ijdelheid vind ik niet gek. Weet je wel? Ik bedoel, kijk, bij mij zijn mijn haartjes ook heilig. Ja. Weet je, ik ga ook graag vaak naar de kapper. Mm-hmm. Maar goed...

0: Maar als hij er dan toch goed uit gaat zien? Hij ziet er al goed uit, hè? Maar goed,
1: het is natuurlijk een beetje... Ja, wat op een gegeven moment is de vraag... Zeg maar, sla je niet een beetje door en wordt het niet een beetje te?
0: Nee joh. Alles kan tegenwoordig.
1: Weet je, we hebben ook bijvoorbeeld Dirk Kuyt gezien. Die is een tikkeltje doorgeslagen. En ik ben gewoon bang dat Bas op een gegeven moment...
2: Ik zie wat hier gebeurt.
1: Bas komt misschien dadelijk een beetje op het punt dat hij het zelf bijvoorbeeld niet meer ziet.
2: Maar ben ik daar al? Dan wil ik eerlijk
1: weten. Nee, je bent daar nog niet. Maar ik weet ook hoe jouw karakter in elkaar zit. Dat punt zouden we wel, binnen afzienbare tijd kunnen gaan bereiken.
3: Bas en Dylan.
2: We doen nog 2 weken de middagshow. Dat kan nog wel.

0: Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ja, jongens, je tv-avond gaat er gewoon totaal anders uitzien. Dat zou tenminste zomaar kunnen.
2: Nou, dat denk ik eigenlijk wel.
3: Ja, dat mag ik toch hopen, ja. Er komt een gloednieuw programma op Net 5. Nou ja, een van de, nou ja, toch de gezichten kunnen we wel.
0: De sterren,
3: ja. De sterren die daar aan tafel zitten. Is Julia van Eden!
0: Onze eigen Julia, die ga je zo meteen vanaf 7 uur ook horen. God, wat een aankondiging vandaag.
2: Ja, leuk man.
0: Ja, echt
2: even
0: heel leuk.
2: Totaal iets nieuws wat eigenlijk nog niet echt bestaat op de televisie.
0: Nee, Buzz. Zo gaat het heten.
2: Ja,
0: Buzz.
2: Ja.
0: Ja, vertel.
2: Je moet het eigenlijk een beetje zien als de groepsapp met je vrienden, weet je wel. Stel, iemand dropt daar een bizar nieuwtje of zo. Dan heb je altijd die ene vriend die maakt een slechte grap. De andere vriend die gaat er veel te serieus op in. En die andere vriend die maakt een spraakmemo. En voor je het weet zit je eigenlijk in een of andere chaotische, gezellige discussie. En dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat we met het programma Bas willen overbrengen aan de kijker. Het is echt gezellig. Het is geen stiffe tafeltalkshow, weet je wel. Maar het is ook niet echt een podcast. Het zit er eigenlijk een beetje tussenin.
0: Het bestaat nog niet.
2: Nee.
0: Nee. Wel leuk, Bas, als je het een beetje Nederlands uitspreekt.
2: Is het eigenlijk Bas?
0: Ja, ik dacht net al dat je Bas riep. Maar hoe gaat dat? Kijk, zeg maar, wij werken bij de radio. Jij sinds enige tijd ook bij de televisie. Hoe werkt zoiets? Want dit komt binnenkort op tv. Maar is er al een aflevering? Ja, het is actualiteit. Dus is er al een aflevering geweest gewoon?
2: Heb je zeker. We zijn er echt al 8 maanden mee bezig of zo.
0: Oh.
2: Het was een ideetje van, joh, zou je het leuk vinden om hier aan mee te werken? En dan ga je tafels testen. Ja. Welke chemie er aan tafel. Want dat is echt ontzettend belangrijk. Dat weet onze queen show nieuws natuurlijk, Eva Vloon ook.
4: Ja, een ongezellige tafel is een ongezellige show, zeg ik altijd maar.
0: Er zijn wel combinaties te verzinnen waar je toch een hele ongezellige tafel bij show nieuws van krijgt. Maar goed,
4: Nee. Bij show nieuws is dat goed bedacht. Maar goed, ga door.
2: Ja, en Iris Enthoven en Biesje Hille gaan het presenteren.
0: Ja.
2: En Defano Holwijn is nu bekend als Pool, zeg maar. En Tim Sanders gaat het doen. En ik dus. En er komen ook nog wat nieuwe namen worden bekend komende weken. Dus,
3: Wel leuk. Gewoon wat jonge, nieuwe, frisse mensen.
2: Ja, man. Maar Defano is ook zo fucking grappig.
0: Ja, dat vind ik ook echt. Dat is echt een topper.
4: Maar en hoe vaak kom jij dan?
0: Ja.
2: Ja, dat weet ik niet, schat. Maar ik denk volgens mij wel veel.
0: En wat ga je verdienen dan? dat wil ik nog even weten. Het is geen juice. Want klinkt een beetje als zo van, het is een beetje buzz.
2: Ik weet waarom jij dat denkt. Het is natuurlijk op het slot van Yvonne Kolderweijer.
0: Die zal de juice daar
2: gaan doen. Maar het is echt absoluut geen juice. Het is gewoon lekker praten over viral dingen. Dingen die maatschappelijk nu actueel zijn. Praten over vriendschappen, liefde, seks, rock en roll. Alles komt voorbij.
0: Goed. Vanaf wanneer?
2: Vanaf 7 september, dus om 19:20. Ja, ik ben heel slecht in dat uitspreken. Dat is 19:20, 10 voor 7:30.
0: Ja,
2: Net 5.
0: Ja.

0: 38. Favorite.
1: Martin Garrix and U2. Fireflies.
0: Favorite.

0: aan zaterdag.
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Eva Vlo. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven zijn de huizen van voorstanders van een asielopvang beklad. Er gaat daarom extra gesurveilleerd worden. Het is het idee dat er in die opvang jonge asielzoekers komen te zitten. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Er zijn dit jaar een record aantal bosbranden in Frankrijk en er zijn daarom al 100.000 mensen geëvacueerd. Er breekt steeds vaker brand uit in meterkasten. Daarvoor waarschuwen experts bij RTL Nieuws. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast door zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen die erop aangesloten worden. Daardoor neemt de kans op kortsluiting toe. En er gaat mogelijk weer gestaakt worden op Schiphol. Dit keer willen de beveiligers het werk neerleggen. Het is omdat ze de voorstellen van Schiphol om de hoge werkdruk aan te pakken te vaag en niet genoeg vinden. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt een droge en zonnige avond. Morgen ook weer veel zon en dan wordt het ook nog een tikkie warmer. Tot wel 30 graden kan het dan worden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Eva, dank je wel. Dan het verkeer door Flitsmeister. Met geen vertragingen, wel een aantal controles. Eentje op de A5, Bad Hoeverdorp richting Amsterdam. Bij Amsterdam 15.0. De A7, grens met Duitsland richting Groningen. Bij Scharmer op de rem bij 211.0. De A28, Hogeveen richting Assen. Bij Spier 153.4. De A28, Assen richting Hogeveen. Bij Hooghalen 160.6. De A30, Barneveld richting Ede bij Lunteren 16.4. De A37, grens met Duitsland richting Hogeveen. Bij Nieuw-Dordrecht op de rem bij 32.0. Dan nog eentje op de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen 213.0. En tot slot de A76, grens met Duitsland richting Heerlen op de rem bij Heerlen bij 25.5.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
23: Odido. Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel.

0: meest getoonde prijs. 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Yes, goedenavond, 7 uur geweest. De hotline is open. Wat wil je horen? Spreek het in via de app van Radio 538. Hoor je nu Davina Michel?
3: Radio 538.

0: aan het horen. Jonas Blue en Edge of Desire op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. De 538 hotline is open. Wat wil je horen? Spreek het in via de app van Radio 538. Dan doen we even een grote strik om die verdomde maandag heen. Dus wat wil je horen? Spreek het even in via een audioberichtje via de gratis app van Radio 538. Heeft namelijk ook Jesse gedaan.
1: Hey Jul, wil je misschien Nico en Vince Am I Wrong draaien? Wat een bangetje blijft dat.

0: Pink en Just Like Fire op Radio 538. Goedenavond, je zit midden in de hotline. Maar de vraag heel simpel is, wat wil je horen? Misschien had je vandaag op kantoor wel de hele dag een liedje in je hoofd. Nou, dit is je moment om hem dus op de radio te horen. Pak de app van 538 erbij, spreek het eventjes in. Danielle, die doet het even voor.
1: Hey Julia, kan ik om de maandag even volledig afsluiten... Proxa en Clooney met Free Your Mind horen? Van het weekend ontdekt op het festival en echt een

0: Alexa Velis op Radio 538. Zometeen hoor je muziek van een 538 superster die gewoon met de metro naar zijn eigen concerten gaat. Ja, zo lekker normaal gebleven. Wie het is, hoor je zometeen.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van

0: Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
2: Wacht niet te lang. Directly starteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration. En word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.

0: krijgen de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

Doe maar lekker normaal, dan ben je al gek genoeg. Ja, dat is iets wat Chris Martin van Coldplay van zijn ouders heeft meegekregen, gok ik zomaar. Hij besloot namelijk voor een concert in Londen niet met een of andere geblindeerde limousine te gaan, maar gewoon met de metro. Ja, hij stond dus echt doodleuk tussen al die fans die ook dus onderweg waren naar datzelfde concert. En het mooiste, ja, niemand had ook door dat hij daar gewoon stond. Want ja, je moet je even voorstellen, weet je wel, stel je zit in een metro en je zegt zo tegen je vriendin, weet je wel, van hey, die lijkt op Chris Martin, weet je wel. Dan denk je niet, oké, dat is hem ook in de metro. Eenmaal bij de artiesteningang werd hij ook nog eens tegengehouden. Ja, de beveiliging dacht dat hij een fan was die een creatieve poging deed om backstage te komen. En na een korte uitleg mocht de zanger van Coldplay gelukkig alsnog naar binnen, dat scheelt. En Chris zei later van ja, ik wilde gewoon graag even een keer de sfeer onder de fans voelen. Voor één keer. Nou, is wel gelukt. Hoewel, hij heeft geen €150 voor een ticket, 3 uur in de rij en €8 per biertje moeten betalen. Gok ik zomaar, hè? Coldplay hoor je zometeen na de 538 Dance Smash. Just Sam Harper. Just a little. Nu bij jou. 5.

0: had goed niet geloven. Ben je dat echt?
1: Nee, we maakten geen ton over naar de bankrekening van luisteraar Lieke. Ze won ook geen groene of paarse 538 badjas. Nee, dit was haar reactie op het winnen van...

0: Machine en In The Dark op Radio 538. Zometeen hoor je muziek van Teddy Swims. Mr. Know-it-all komt eraan ook in Kensington. En we gaan het even hebben over geld.
1: Lekker, lekker, lekker.
0: Ja, jij zegt het.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,29.

0: Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: 538 Nieuws.
12: 8 uur.
13: De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen. En dat was het nieuws op 538.
14: Dan het verkeer door Flitsmeister met rustig op de weg. Geen vertragingen gemeld. Wel een aantal controles. Eentje op de A2 Maastricht richting Echt bij Bunde. 249,9. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij 90,3. De A16 grens met België richting Breda bij Breda 72,2. De A28 Hoogeveen richting Assen bij Spier 153,4. De A30 dan Bardeveld richting Ede bij Lunteren 16,4. De A37 grens met Duitsland richting Hoogeveen bij Nieuw-Dordrecht opgepast bij 32. De A50 nog, Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen 213,0. En tot slot de A76, grens met Duitsland richting Heerlen. Bij Heerlen op de rem bij 25,5.
15: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
16: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
18: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
14: Zometeen hoor je Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ook hoor je David Guetta, maar...

0: Swims op 538 en Mr. Know-it-all. Geld. Ja, heerlijk. Ga ik al eerlijk over zijn. Maar het blijft misschien wel, nou ja, toch wel het ongemakkelijkste onderwerp onder vrienden. Er is nu een nieuwe documentaire, Tikkie Gevoelig. Vind ik echt een ijzersterke naam trouwens, te zien op NPO Start. En daarin draait het om de vraag waar bijna iedereen wel een mening over heeft. Oké, stel je voor. Je gaat met een groep uit eten en jij bestelt een pizza en dan weet ik veel, een colaatje, 7-upje, whatever. En je vriend die gaat voor oesters, 3 glazen wijn en een dessert. En vervolgens zegt iemand, zullen we gewoon alles door 8 delen? Ja, wat doe je dan? Zwijg je dan uit ongemak, weet je wel? Betaal je maar gewoon? Of kom je voor jezelf op? Vinden je mensen ook weer misschien een gier? Zeg maar, ik ben in het voorbeeld wat ik net noemde vaak degene met de oesters en de bubbels. Ja, hou ik van, vind ik heerlijk. Maar dan zorg ik ook wel gewoon dat ik het meest betaal. Punt. Nou, die documentaire, die Tikkie Gevoelig dus, die laat zien dat het meestal niet om het geld draait, maar om de verwachtingen. Want als je van tevoren niks afspreekt, ja, dan ontstaat er achteraf bijna altijd wel gedoe. Dus nou ja, mocht je binnenkort nog op een vriendenweekend gaan, of deze zomer ergens, spreek dat gewoon lekker van tevoren af. Want sinds ik een keer in de donkere, diep donkere tijden van mijn studententijd een tikkie van 34 cent heb ontvangen voor een vaatwastablet, weet ik eigenlijk ook niet meer waar de grens ligt.
1: Nieuw. Dit is Nieuw bij 538.
2: David Guetta en John Martin. Human.

0: Thalia en Try Again op Radio 538. We hadden het net over het eeuwige ongemakkelijke moment dat je met z'n allen uit eten gaat. En de een die bestelt een colaatje en een pizzaatje. En de ander die bestelt 3 glazen champagne en oesters. Doe je dan de tikkie gedeeld door iedereen waarmee je bent? Nou, als je met 538-luisteraar Maurits uit eten gaat, dan zijn de regels in ieder geval duidelijk.
1: Nou, als je samen gaat eten, dan deel je rekening door het aantal personen. Niet zeiken, niet zeuren. Je hebt toch geneuzeld dat één heeft een glaasje water gehad en geen colaatje. Dan moet je gewoon lekker zelf betalen. Dus met z'n allen eten is met z'n allen betalen.
0: Ja, en zo is het, Maurits. Die kan zo op een tegeltje. Met z'n allen eten is met z'n allen betalen. Het is Radio 538. Mijn naam is Julia en dit is Kensington.

0: Wat een leuk liedje. De nieuwste Marshmello. Another Drink op Radio 538. Zometeen meer leuke muziek. Namelijk van de man die bijna afgestudeerde econoom was, maar nu vooral, nou ja, de nullen op zijn bankrekening berekent. Wie het is, hoor je zometeen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: De prijs

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: 538. Julia van Rijendam.
5: Zometeen Olivia Dean, Man I Need.

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Ja, soms hoef je je studie niet echt af te maken, toch? Om succesvol te worden. Daar zijn we inmiddels wel achter. Sowieso fijn voor de mensen die een genie zijn in de praktijk, maar gewoon niet zo goed uit een boek kunnen leren. Of boek tegenwoordig. iPad, denk ik. Lost Frequencies is een schoolvoorbeeld daarvan. Letterlijk. Hij studeerde namelijk economie. En het idee was dat hij later netjes in zo'n pak, weet je wel, bij zo'n bank zou gaan werken. En eerlijk, ik wil niet stereotyperen. Maar als je een foto van hem ziet, ik zou hem prima bij de ING zien kunnen lopen, zeg maar. Alleen hij maakte tussendoor, dus ook voor de lol, een beetje muziek op zijn laptop in de pauze en zo. En toen bracht hij Are You With Me uit, onder het mom. Ja, gewoon lachen, even kijken wat het doet, toch? Ja, ineens had hij in meerdere landen een nummer 1 hit. Zijn studie verdween uiteraard naar de achtergrond. En de enige bank waar hij nog mee te maken heeft, is die in zijn privéjet. Je hoort hem nu op 538.

0: zometeen na 9 uur. En nou ja, mogen we nog zeggen nieuw? Jawel, mogen we nog wel zeggen. Een nieuw duo, Jordi en Lien. En die twee die leren elkaar nou ja, steeds beter kennen.
1: Ik heb gewoon altijd een beetje honger na de show. Dan heb ik vroeg gegeten, dan rijd ik naar de 538-studio's. En dan, nou, dan is het 12 uur, zit ik in de auto.
2: En dan mag je raden wat zij dus bij de Mac... van alles wat je bij die keten kan bestellen...
1: Ik zo naar van je, dat je het zo voor afschuwt.
2: Dan bestel jij een...
1: Filet-o-fish.
2: Een filet-o-fish.
1: Nou, ik vind het helemaal niet aardig. Het is het allerlekkerste wat er is. Echt.
2: Nou, want smaak is ook smaak, dat klopt.
0: en of we twee smaken hebben, dat mag je zo meteen zelf beoordelen. Na 9 uur dus. Veel plezier zo meteen met Jordi en Lien. Dit is nog Shakira, Burna Boy en...

0: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
3: Grand Italia. Thuis in Italië.
4: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Tijd Playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Kantelier.

0: omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: 538 Nieuws. 9 uur.
10: De Franse president Macron is naar Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De vier vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarom werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: Mark, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment. Geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
12: Ja, hou je vast. Het zijn er 10. Op de A5 richting Amsterdam bij Amsterdam, hectometerpaal 15.0. Op de A16 richting Breda bij Breda, hectometerpaal 72.2. Op de A16 richting Rotterdam bij Dordrecht, hectometerpaal 35.2. Op de A27 richting Hilversum bij Utrecht, hectometerpaal 80.1. Op de A28 richting Assen bij Spier, hectometerpaal 153.4. Op de A28 richting Hogeveen bij Bijlen, hectometerpaal 160.4. Op de A30 richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16.4. Op de A37 richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32.0. Op de A59 richting Breda bij Waalwijk, hectometerpaal 115.4. En de laatste, de A78 richting Heerlen bij Heerlen, hectometerpaal 25.5.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: 538.
17: Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer. Jordi en Lien.
11: Met zometeen, denk ik, twee onmogelijke dilemma's voor Lien. Ook Tjesto.

0: Tiësto, Little Industry. Op 58, 8 minuten over 9, maandagavond. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Met de 58 avondshow. Zometeen schakelen we ook nog eventjes met Hart van Nederland verslaggever Mark Kampers. Hij is op dit moment in Bordeaux bij die bosbranden. En er is vandaag weer een hoop gebeurd, dus hij praat ons weer eventjes bij. En Lien, ik heb twee dilemma's voor je. Twee dilemma's waardoor we jou toch nog wel weer even iets beter leren kennen, denk ik. Maar ook waardoor we het verschil tussen jou en mij heel duidelijk kunnen zien.
1: Goh, ik ben toch zo benieuwd wat je nou bedacht, hè?
0: Oké, komt ie, Lien. Zou jij liever een uur met mij mee gaan sporten in de sportschool?
1: Nee. Ik weet al niet eens wat tweede is, maar nee.
0: Of liever een uur bij mij achter op de motor?
1: Een motor. Ja, een motor. Nou,
0: geef je daar zo snel antwoord op?
1: Ja, ik ben echt nog nooit in een sportschool geweest, Jordi.
0: Maar zou je dan wel achter op een motor willen zitten überhaupt?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gedaan. ik ben een beetje
0: Het feit dat jij liever achter op een motor wil dan in een sportschool? Oh.
1: Nou, trouwens, ik heb jou net aanzien komen rijden. Dat wil ik helemaal niet. ik kies voor de fitness. Nee.
0: Nou, ik weet trouwens ook eigenlijk helemaal niet of ik met jou wel de sportschool in zou willen überhaupt.
1: Goh, ik kan echt. Ik ben
0: een blok aan mijn been.
1: Nee, ik sla ook nog geen deuk in een pakje boter. Je wil echt mij niet in de fitness.
0: Je breekt al je benen als je zo'n apparaat moet besturen.
1: Ja, mijn ruggengraat erbij.
0: Nou joh, lekker weer langs de Mackie vanavond.
1: Goh, ik had zoveel zin in vanavond. Maar gaan we echt zo beginnen?
0: Nee, ik zou het gezellig houden verder.
1: Jeetje.
0: Jordi en Lien hier op de maandagavond met zometeen Lucas en Steve, All I Know. En nu eerst Alvaro Soler.

0: Zomerje, Dark Before the Dawn, hoorde je op 538. Jordi en Linier. En je hebt van die nummers die je kan horen om 4 uur 's nachts in een of ander fout feestcafé. Terwijl je het vierde shotje achterover tikt.
1: En dan vierde pas.
0: Het vierde shotje, ja. En dat je dan vervolgens begint mee te zingen. En het kan dus zijn dat zo'n nummer gewoon op maandagavond, terwijl je nuchter bent, hè, om 10 minuten voor 9:30... nog steeds erg lekker is.
1: Oh, ik dacht je ging zeggen, het klinkt van geen reet meer dan zonder
0: shotjes. Nee, er zijn heel veel van dat soort nummers die in een feestcafé lekker werken, maar...
1: Oh ja, nee, de classic.

0: Accent, Sarah, Don't Leave, hoorde je op 538. Zometeen schakelen we met Mark Kampers, Hart van Nederland verslaggever. Hij zit op dit moment in Bordeaux bij de bosbranden, die steeds heftiger en heftiger worden.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus. De

0: Check 538.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: De prijs.

Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos

0: Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ja?
6: Is het echt serieus?
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: 538, Jordi en Lien.
10: Zometeen Hart van Nederland verslaggever Mark vanuit Bordeaux bij de bosbranden.

0: 538-avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. En je hoorde de Bauza met Magnetic. Het kan je niet ontgaan zijn. Europa staat op dit moment letterlijk in brand. En Frankrijk daarmee ook wel de grootste brandhaard op dit moment. Daar op dit moment in Bordeaux is Mark Kampers aanwezig. Hart van Nederland verslaggever. Mark, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Mark, gisteren hebben we jou ook gesproken. Toen zei jij dat de situatie daar kritiek was. Is het vandaag beter, slechter of vooral spannender geworden?
1: Nou ja, het vuur is nog altijd heer en meester, zou je kunnen zeggen. Hè. Strijd tegen het vuur is nog altijd niet gestreden. En ja, de komende dagen wordt echt cruciaal, omdat er ook een hittegolf onderweg is. Deze kant uit. Dus het wordt mogelijk 40 graden morgen. Ja, klein lichtpuntje. Bij Bordeaux was natuurlijk ook brand. En dat verspreidt zich op dit moment niet. Dus dat is wel enigszins goed nieuws. Maar ja, ze hebben die brand voorlopig in ieder geval nog niet onder controle.
0: En Mark, zie jij nou ook veel Nederlanders of andere mensen vanuit Europa nog steeds wel naar Frankrijk toekomen om op vakantie te gaan? Wij zagen in onze appbox gisteravond ook wat mensen die gewoon vrolijk nog naar Frankrijk toe gaan. Dat klinkt voor mij echt bizar. Hoe zit dat bij jou?
1: Nou ja, hier heb ik in principe geen vakantiegangers meer naartoe zien komen, omdat eigenlijk dit hele gebied natuurlijk geëvacueerd is. Hè. Ruim 200.000 mensen zijn geëvacueerd. Dus ja, al die campings. Ja, we waren vanmiddag op een camping in Le Porche. En Le Porche is dat hele dorpje trouwens verwoest. Hè. Meer dan 140 huizen zijn compleet verwoest. Het is echt bizar als je daar rondrijdt. Maar we waren op die camping. En wat nou bizar is, je loopt op die camping en er is helemaal niemand. En alles staat er gewoon nog. Dus de bierflesjes, de handdoeken. En iedereen is afgelopen woensdag op stel en sprong vertrokken van die camping af. En ja, de autoriteit zegt ook, kom vooral niet naar dit departement, hè, want je moet hier gewoon wegblijven, want de brand is voorlopig niet onder controle.
0: En blijven die mensen nou gewoon in de buurt dan ergens overnachten, ja, totdat zij hun eigen spullen daar weer vandaan kunnen halen? En wanneer wordt er verwacht dat zij weer naar die camping terug kunnen om dingen weg te halen?
1: Ja, nou ja, in Le Canal heb je zeg maar een opvangcentrum, ook een crisiscentrum. En daar slapen veel Nederlanders al vanaf woensdag op veldbedjes. Dus dat is ontzettend zwaar. En zij hadden gehoopt dat ze vandaag terug mochten om een caravan te halen. Maar uiteindelijk hebben ze dus aan het einde van de dag gehoord van het gaat allemaal niet door. Ja, je wilt natuurlijk niet dat mensen massaal door het gebied gaan rijden met caravans. En dat is gewoon te risicovol. En ja, letterlijk naast de camping is alles verwoest. De natuur is er helemaal aan. Ik zag vanmiddag zag ik een hertje helemaal in paniek rennen over de weg.
2: Oh, waar moet ik heen?
1: Ja, het is echt vreselijk.
2: Ja, want we hebben het natuurlijk, we leven natuurlijk heel erg mee met alle mensen, maar ook de dieren. Ja. We hebben geen idee wat het overkomt.
0: Is er iets van een vooruitzicht, Mark? Is er iets duidelijk over wanneer komt hier eindelijk een eind aan? Of is het echt nog steeds gewoon, ja, blijft er maar doorgaan en zien we geen licht aan het eind van de tunnel?
1: Nou ja, ik vrees het ergste. Ja, kijk, president Macron die heeft ook al gezegd, de komende weken worden echt zware weken. En je merkt ook wel dat de brandweerlieden toch nu al een beetje op hun tandvlees lopen. Het is echt een uitputtingsslag. Het is niet normaal. Kijk, deze mensen die werken dag en nacht. Hè. Dat zijn ook vaak vrijwillige brandweermensen. En ja, ik ben benieuwd hoe lang zij dit gaan volhouden. Want ze zijn hele dagen bezig met blussen. En ik heb me laten vertellen dat dit nog maanden kan gaan duren voordat überhaupt al die branden geblust zijn.
0: Zie je veel hulp dan ook van brandweerlieden uit andere landen die nu naar Frankrijk toe komen?
1: Ja, ik heb ook begrepen dat er ook wel mensen vanuit Nederland hier naartoe komen, brandweermensen. Maar die zijn ook naar Spanje onderweg. Ja, want in Spanje, hè, mogen we niet vergeten, daar is het ook helemaal, in Italië is het ook één groot drama. En als je dan hoort dat gewoon er deze maand 160 mensen zijn aangehouden vanwege brandstichtingen. Ongekend. En je hoort nu ook zelfs verhalen dat, ja, het klinkt gek, maar dat er via de maffia, dat er katten in de fik worden gestoken. Ja. En die dan,
2: sorry?
1: Ja, je hebt het misschien meegekregen.
0: Ja, ja, het is bizar. Zij sturen dan katten eigenlijk met een brandend stuk iets. Nee, ja, met een brandend stuk iets aan de staart sturen ze die bossen in, zeg maar. Een brandend goedje en daardoor ontstaan daar ook weer branden.
2: Zo, ja, hier word ik echt heel onpasselijk van.
0: Het is echt heel lijp.
2: Wauw.
1: Ja, dus echt bizar. En het is ook de grootste brand ooit, hè, die er nu woedt in Frankrijk. En het blijft ook maar doorgaan. Ik was vanmiddag in zo'n gebied en dan rij je daar. En dan denk je, oh, we moeten weer gaan keren. Want het staat wel allemaal weer in lichte lijnen. Dus Ja, wij gaan zelf morgenochtend weer terug naar Nederland. Maar ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.
0: Ik weet niet of jij het ook hebt meegekregen, Mark. Maar je hebt dus ook nog te maken nu op dit moment met veenbranden. Dat wordt ook wel in de media nu zombiebranden genoemd. Dat is eigenlijk op het moment dat bovengronds alles geblust is. Ja. Eigenlijk dat brand zit nog in de veenlaag onder de grond. Dus daar zit heel veel koolstof zit daarin. Dat smeult eigenlijk de hele tijd door. Dat kan echt wel weken doorgaan eigenlijk. En ja, dan kan het dus zo zijn dat dat weer naar boven komt. En dat die brand gewoon boven ook weer ontstaat, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja, het is een soort van schoorsteentje. Zo kan je het vergelijken. En wij rijden dan ook vaak er langs. En dan zie je ook nog een plukje rook. En dan gaan ook heel veel lokale boeren gaan dan proberen dat allemaal nat te houden. Maar ja, het hangt ook allemaal samen met de wind. Hè. Als de wind ineens weer gaat draaien, dan kan het toch misschien weer richting Bordeaux stad trekken. En dat is natuurlijk wel iedereen's nachtmerrie van als die hele stad straks onderuit moet worden. Ja. Maar goed, zover is het gelukkig nog niet.
0: Mark, ik had toch gehoopt dat we dit gesprek positief zouden afsluiten. Maar
1: hoe gaan we dat doen? We hebben lekkere croissants.
0: Nou, en Mark, gelukkig kom jij morgenochtend dus weer gewoon veilig naar Nederland toe.
1: Ja. Nou. En dat hoop ik, ja. En we gaan ons best doen. En vanavond om 10:30 weer kijken naar Hart van Nederland.
0: Zeker. Want
1: we hebben weer
0: rips. Ja, inderdaad. Dan zie je Mark Kampers ook weer bij Hart van Nederland natuurlijk vanavond. 10:30 op SBS6. Mark, succes nog eventjes. Sterkte daar en fijne avond nog, hè.
2: Ja, dankjewel voor de update.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Fijne
3: avond. Favorite. Martin Garrix en U2. Fireflies.
4: Favorite.

0: Weekend, Cry For Me, hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Met de 538 avondshow en weer een nieuwe kip of ei. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? Is het de kliko of de vuilniszak?
0: De kliko, dan ja... Nou ja, de prullenbak, de container in feite.
1: Ja, precies, want de kliko is eigenlijk gewoon volgens mij een bedrijfsnaam zelfs. Of een, zeg dat? Het is niet officieel, je noemt het vuilnisbak.
0: Nou, laten we het niet ingewikkelder maken dan het is. Ik weet...
1: De vuilnisbak of de vuilniszak?
0: Ja, de vuilniszak, bak of de... Nou ja, oké, de kliko of de vuilniszak, welke was er eerder? Stuur je antwoord nu in via de 538-app. Maak je kans op het 538-strandlaken.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst... krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: It's It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnenbij.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
23: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
0: Yes.
26: Esso. Omdat elke rit telt.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
25: Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En een fokker uit Ouderkerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten en daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde en de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En het mooie weer, dat houden we wel een paar dagen. En dat was het nieuws op 538.
27: Mark, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
28: Yes, het zijn er nog steeds 10 op de A4 richting Delft bij Schipluiden, hectometerpaal 55.8. Op de A5 richting Amsterdam bij Amsterdam, hectometerpaal 15.0. Op de A16 richting Breda bij Moerdijk, hectometerpaal 45.4. Op de A16 richting Rotterdam bij Dordrecht, hectometerpaal 35.3. Op de A27 richting Almere bij Almere, hectometerpaal 57.2. Op de A28 richting Assen bij Spier, hectometerpaal 153.4. Op de A28 richting Hogeveen bij Bijlen, hectometerpaal 160.4. Op de A30 richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16.4. Op de A37 richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32.0. En de laatste, de A76 richting Heerlen bij Heerlen, hectometerpaal 25.5.
27: En wat was er eerder in kip of ei? De vuilniszak of de kliko? Stuur je antwoord in via de 538-app. Maak je kans op het strandlaken.
29: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: met augustus krijg je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Win vanaf volgende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
4: En een kippelvrij antwoord op de vraag: wat was er eerder? De kliko of de vuilniszak? Het antwoord hoor je na 11.

0: weet je dat ze dus in Twente zeggen ze daar Otto tegen?
1: Otto?
0: Ja, of je de Otto even aan de kant van de weg wil zetten. En dat heeft dus inderdaad met dat Kliko, zeg maar dat afstand van eigenlijk een soort van merk slash bedrijf. Dat gaan we zo meteen in het geschiedenislesje nog wel even uitleggen. Maar in Almelo en Bornebroek en zo, gewoon Twente, daar is de Otto.
1: De Otto.
0: Ja, als ik iets gek zeg, Twentenaren, zeg het dan even in de 538 app. Maar volgens mij heb ik dat nog scherp in mijn hoofd zitten. Goed, Marco, over scherp zijn gesproken. Marco, ben jij ook scherp vanavond?
2: Daar gaan we wel vanuit, ja.
0: Kijk, dat is lekker. Heb jij een drukke of een rustige maandag achter de rug?
2: Nou, best wel druk. De laatste week, dus nog even werken en dan vakantie. Dus,
0: en dan, lekker, waar ga je naartoe? Hoor.
2: We gaan naar Ameland.
0: Ah, kijk. Nou, dat is het veiliger dan Frankrijk of Italië of Spanje op dit moment. Dus,
2: ja, er ligt water genoeg.
0: Ja, dat
1: en het weer wordt ook beter, dus dat is ook lekker.
0: Marco, voordat ik jou zo meteen ga vragen wat er eerder was, de Kliko of de vuilniszak, gaan we eerst eventjes praten over die Kliko. Die container die dankzij naam aan het bedrijf van de families Klinkenberg en Koster de kunststof vuilnisbakken op de markt werden door hen op de markt gebracht. Door de merknaam op de bakken werd de term Kliko in de Nederlandse volksmond de standaardnaam voor elke rolcontainer.
1: Dan de vuilniszak. De zak die altijd net wat sneller vol zit dan je denkt. De vuilniszak ontstond als praktische oplossing voor huishoudelijk afval. Hij verving geleidelijk zware metalen afvalemmers op veel plekken. Maar wat was er eerder?
0: De vuilniszak komt uit 1950.
1: Maar ja, er moet nog iemand antwoord geven.
0: Oh ja.
1: Wat zit je nou weer te doen, joh? Ja, doe je het weer?
0: Ja.
1: Jordi, die snapt het spel ook niet. Oké.
0: Ik heb godzijdank nog niet het hele antwoord weggegeven. Maar ik zou het... Dit is ongekend. Oké, Marco, ik wil van jou een antwoord weten. Zeg het maar.
2: Ja, de vuilniszak was eerder.
0: Jij denkt de vuilniszak was eerder. Nou, je hebt net gehoord dat het 1950 was. Maar dit is spannende kom nog, hè, Lien?
1: Zeker. Want de Kliko komt uit 1968.
0: Ja. Let's go!
1: Lekker zeg.
0: Marco, van harte gefeliciteerd. We gaan het 538 strandlaken naar je toesturen.
2: Ja, dat is mooi.
1: Gelukkig ben je nog wel scherp, Marco. Het tegenstrijd is Jordi Warners hier zo.
0: Dan kun je dat strandlaken lekker meenemen naar Ameland.
2: Dat komt helemaal goed aan. Dankjewel.

0: Morgan Wallen en Love Somebody hoorde je op 538. Hij heeft in al die jaren Tomorrowland nog nooit op Tomorrowland gedraaid. Tomorrowland was afgelopen weekend, ook het weekend ervoor. Toen waren wij als 538 er ook aanwezig. Calvin Harris.
1: Wat? Heeft hij nog nooit op Tomorrowland gestaan?
0: Nou, en deze reactie die heb ik bij zoveel mensen zien gebeuren. Nee, ja, het is echt zo.
1: Wacht, correct me van Bronk, maar hij is toch de nummer 1 gebetaalde house DJ ja, die er is?
0: Ja, ja, het schijnt, in de wandelgangen heb ik horen zeggen dat hij het dubbele krijgt van wat David Guetta verdient op een optreden.
1: Ja, dat heb ik ook vernomen. Hij is echt de duurste die er is.
0: Ja, en hij doet dat ook eigenlijk nooit. Dus hij treedt ook niet meer zo heel vaak op. Dat is dan ook dus wel de reden dat hij dus nooit op Tomorrowland heeft gestaan. En ik vind dat dus heel bijzonder eigenlijk dat hij die status heeft bereikt. Want hij heeft heel veel hits. Echt.
1: Ontzettend ja, nee, veel. Zeker. Maar ik kan ze ook niet per se één voor één achter elkaar noemen.
0: Nou, nee, ja, maar als je ze hoort, absoluut. Dat twijfel ik
1: niet over. Wel, maar nu.
0: Maar David Guetta heeft veel meer hits, bijvoorbeeld.
1: Ja, eens.
0: Dus dat vind ik altijd zo bijzonder. Maar goed, hij stond er. Hij heeft een gigantische show neergezet. 2 weekenden achter elkaar. Ik heb het over. Calvin Harris, je hoort hem nu met Satisfied.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita. En zometeen wil ik van jou weten of jij iets specifieks in bed doet. Wat dat is, hoor je zo.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Auw!
10: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
14: Tijd voor een hogere rente?

0: Gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH 2.

0: streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 538, Jordi en Lien.
5: Met zometeen gewoontes in de slaapkamer. En nu eerst Janice Blue.

0: Stars en I Just Might hoorde je op 538. Hoeveel van de 100? Hierin proberen Lien en ik erachter te komen hoe onze 538-luisteraars nou echt in elkaar zitten. Iedere keer hebben we een bepaalde stelling en dan is de vraag eigenlijk: hoeveel procent van de 538-luisteraars doet dit of heeft hiermee te maken? En Lien, jij hebt weer een hele speciale vanavond.
1: Ik was gewoon heel nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag. En hij is als volgt. Hoeveel procent van de 538-luisteraar slaapt met zijn sokken in bed aan?
0: Dus eigenlijk is de vraag, hoeveel procent van de 538-luisteraars zijn psychopaten?
1: Nou, kijk, ik hoop dus ook dat het een laag percentage is. Ik vind het redelijk seksloos.
0: Maar waarom denk jij hier aan? Waarom denk jij aan slapen met sokken in bed?
1: Ja, waarom dacht ik hier eigenlijk aan? Ja, ik weet niet. Ik wilde vragen bedenken over hoeveel procent van 100. En dat was het eerste wat bij me opkwam. Ik ben hier gewoon nieuwsgierig naar.
0: Kijk, ik heb het wel eens gedaan. Maar echt alleen als ik ril van de koorts in bed. Als ik ziek ben.
1: Dan vind ik het ook een ander verhaal. Nee, maar sommige mensen doen het dus schijnbaar echt gewoon altijd. Die slapen gewoon altijd met sokken aan in bed.
0: Nou, we komen er maar op één manier achter door te vragen. Dus pak het 538 app erbij. Laat even weten. Slaap jij met je sokken aan in bed?
1: Maar hoeveel procent denk jij dus dat het is?
0: Daar zat ik dus over na te denken. Ik denk dat het 10% van de 538-luisteraars.
1: Nee, ik denk dat het wel iets hoger is. Ik hoop niet te hoog, maar ik denk iets hoger. Ik denk, ik ga voor 25%.
0: 25% van de 538-luisteraars slaapt met sokken aan in bed.
1: Dat denk ik.
0: Nou, laat het weten via de 538-app. Komen we erachter. No,

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Nou, het in bed slapen met sokken aan, dat maakt wat los. Want in hoeveel van de 100 komen wij erachter hoe de 538-luisteraar in elkaar zit?
1: Ik ben in shock.
0: Lien, jij zei 25% van de 538-luisteraars slapen eens met sokken aan in bed. Mijn percentage lag bij de 10%, dus ik dacht, ja, een stuk lager. Nou, er komen een hoop berichten binnen, waaronder die van Dennis. Goedenavond, Dennis. Hier, omdat ik het altijd warm heet heb, slaap ik zomers en 's winters naakt. Het enige dat ik zomers ook geen deken gebruik, en in de winter gebruik ik alleen een dekbed overtrek. Hoe kouder, hoe beter.
1: Ik vind zonder deken shopper slapen ook wel iets, hoor. Daar heb ik ook een mening over. Ik kan dat echt niet. Ik moet, hoe warm het ook is, ik moet iets over me heen hebben liggen.
0: Diana die stuurt zonder sokken ook. Jerry zegt alleen als het buiten vriest, omdat ik het verschrikkelijk vies vind als er verwarming aanstaat. Hier stuurt Rednar, ik slaap met sokken aan in bed. Er komt nog een beetje van binnen van Jan. Die slaapt ook met sokken aan in bed. En we hebben Ellen aan de telefoon. Ellen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom in ons wetenschappelijke onderzoek hier op 538. Wat is jouw antwoord op de vraag, slaap jij aan met sokken in bed aan? Zo.
2: Ik slaap met sokken aan in bed. Zeker als het koud is. Maar niet als het 30 graden is.
1: Maar Ellen, je zei nog iets meer in dat appje van je. Wat zei je daar nog meer in?
2: Ja, ik zei dat ik het jammer vind dat je het seksloos vindt. Want sokken aan tijdens de seks zou zelfs beter zijn voor de vrouw, omdat ze makkelijker en sneller een orgasme zou bereiken.
0: Pardon?
1: Ellen, wat zeg je me nou, Ellen? Oké, ik heb op basis van dit appje natuurlijk ook even onderzoek gedaan, want hier moet ik natuurlijk meer van weten.
0: Je bent even naar de slaapkamer heen en weer.
1: Nou, ik heb even Google erbij gepakt.
0: Oké, okay, ja.
1: Het is even gek, ja. Nou, uit onderzoek blijkt dus dat koude voeten vrouwen kunnen tegenhouden. En met warme voeten en sokken aan stijgt de kans op een orgasme flink, soms wel tot 30% meer.
0: Niet.
1: Het is echt waar wat Ellen hier zegt.
2: Ja, dus ik hou ze aan.
1: Ellen, ik neem alles terug. Ik vind het niet meer seksloos. En voortaan ga ik gewoon altijd met sokken aan in bed slapen.
0: Nou, Ellen, je hebt iemand weer flink geholpen, zoals je hoort.
2: Maar ze hoeft er niet in te slapen, maar...
1: Nee, precies, maar ik vind het in het voortouw. Ja, precies. Ja. Als je het bed inkruipt, dan toch even de sokjes aan. Nou, zo leer je elke dag weer wat.
0: Ellen, dankjewel. Hè. Fijne avond. Slaap lekker vanavond.
2: Fijne avond. Ja, zal ik zeker doen. Met mijn sokken aan.
0: Dankjewel. Nou, het mag duidelijk zijn. Maar ja, dan het percentage van de 538-luisteraars. Hoeveel slapen er met sokken aan in bed? Dat ligt toch flink hoger dan we dachten. 30%!
1: Ik vind dat zo.

0: even blijven. Zo meteen de quiz over vandaag. Jouw kans op 100 euro. Alleen, wil je meedoen? Dan moet je wel eventjes antwoord geven op de kwalificatievraag.
1: En die is als volgt. Reddingswerker Steven Wijnkamp redt mensen die vastzitten in de bergen. Hoe heet de hoogste berg ter wereld?
0: Dus hoe heet de hoogste berg ter wereld? Stuur je antwoord nu in via de 538-app.
2: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
12: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
16: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Müller Milk, the moo you can't resist.
18: 538 Nieuws.
19: 11 uur.
20: Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op 538.
4: Dankjewel. Krijg je de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
5: Op de A15 richting de Maasvlakte bij Rotterdam, hectometerpaal 55,9. Op de A27 richting Almere bij Almere, hectometerpaal 57,2. Op de A28 richting Hoogveen bij Hooghalen, hectometerpaal 160,5. Op de A30 richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16,4. Op de A37 richting Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht, hectometerpaal 32,0. En de laatste, de A76 richting Heerlen bij Heerlen, hectometerpaal 25,5.
9: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
25: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
26: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer.
4: En in de quiz over vandaag zometeen jouw kans op 100 euro.

0: Swift en Open Lights.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met Ramon. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond Ramon. Jij gaat in de quiz over vandaag proberen om in 90 seconden de tijd zoveel mogelijk vragen over vandaag goed te beantwoorden. Lukt jou dat, dan kom je sowieso als eerste van de week bovenaan het weekklassement. Dat is lekker. Maar Ramon, blijf je daar tot en met donderdagavond staan, dan ga je er ook nog eens vandoor met 100 euro.
3: Oké.
0: Lekker toch?
3: Ja, lekker.
0: Is het helemaal duidelijk? Heb je een paswoord bedacht? Want je mag natuurlijk eigenlijk niet passen.
3: Ik had bedacht verder.
0: Verder?
4: Verder? Dus,
0: ja,
4: oké.
0: Ja, verder. Ja. Nou, dan zijn we er volgens mij met z'n allen hartstikke klaar voor. En dan ga ik de tijd bij deze starten. Miljoenen mensen zien de uitgelekte versie van de film The Odyssey op X. Wie is de eigenaar van X?
3: X. Dat is Elon Musk.
4: NEC haalt voetballer Tadić terug naar de Eredivisie. Bij welke stad hoort de club NEC?
3: Nijmegen.
0: Radio-DJ Jeroen Nieuwenhuizen verwelkomt een zoon. Wat zijn de kleuren van Radio 538?
3: De kleuren? Ja. Paars en groen.
4: Lisette Wellens verlaat Omroep WNL na 9 jaar. Op welke zender wordt WNL uitgezonden?
3: Nederland 1.
0: Groenlander legt vast hoe mega-ijsberg omrolt. Hoe heet het bekende dier wat in Groenland leeft?
3: Ik ken het niet met Groenland. IJsbeer.
4: 500 mensen poseren naakt voor kunstfoto op Gran Canaria. Hoeveel is 500 gedeeld door 20?
3: Dat is 25.
0: Bon Jovi haalt als verrassing Bruce Springsteen op het podium. Welk instrument speelt Bruce Springsteen het beste?
3: Gitaar.
4: Buitenlandse media uitzinnig over Mathieu van der Poel. Wie won gisteren de Tour de France?
3: Dat was Pogacar.
0: Fans kiezen doelpunt van Kaapverdië Cabral tot mooiste doelpunt. Hoe noem je 3 goals van 1 speler in 1 wedstrijd?
3: Hattrick.
4: Netflix loodt 500.000 pond uit aan amateur die darter Luc Litter kan verslaan. Uit welk land komt Luc Litter?
3: Engeland.
0: Nox van 11 is de jongste DJ op Tomorrowland ooit. Welke Nederlandse DJ sloot het festival gisteravond af?
3: Verder.
0: Nee, dat was Martin Garrix uiteindelijk.
3: Ja,
0: nou, ik moet zeggen,
4: dat is goed gegaan.
0: Dat is een hele nette score. Want je hebt er 10 goed.
4: Dat is heel netjes.
0: Lekker man. Ramon, wat een heerlijke rust ben jij, joh.
4: Ja, echt de rust zelf, inderdaad.
3: Ja, en op dit tijdstip, hè?
4: Ja, en scherp en ook de rust zelf. Hoe doe je het?
0: Lekker bezig. Ramon, jij gaat er sowieso vandoor met het 50 strandlaken. Gaan we naar je toe sturen. Je staat nu boven aan het weekklassement en je weet het. Blijf je daar tot en met donderdagavond staan. Dan ga je er vandoor met 100 euro.
3: Oké.
0: Okay.
4: Fijne avond.

0: Hier op de plek van Bas en Dylan. Als jij nu aan het luisteren bent om 10 minuten voor 11:30. En je hebt trek. Neem dat snackje. Trakteer jezelf eventjes. Ik dacht, laat ik eens ingaan tegen alle diëten die er tegenwoordig zijn. We moeten allemaal helemaal ripped en helemaal strak in het vel zitten en zo. En dat is in heel veel gevallen ook wel gezonder misschien. Maar laat ik dan eens even roepen, neem gewoon even dat snackje. Neem gewoon even wat lekkers als je nu trek hebt.
1: Ja, af en toe mag dat ook gewoon wel. Maar wat is dan jouw ultieme snack? Wat zou je dan pakken op 11:30 s'avonds?
0: Nou, dan het liefst een fuetje of zo.
1: Een wat? Oh, een fuetje, een worstje.
0: Een worstje.
1: Ja, oh, ik denk, ik ga dan gelijk naar de airfryer, even een bitterballetje.
0: Oh, jij gooit gelijk een frituur aan.
1: Ja, als je het over snacks hebt, dan even een lekker warm snackie.
0: Nou, als mensen nu geen inspiratie opgedaan hebben voor een snackie, dan weet ik het ook niet meer. Maar jezelf af en toe even kietelen. Hè?
1: Heerlijk.
0: Morgen kan de laatste zijn, je weet het niet. Dit is Train op.

0: Bijdrechtsavondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. En vandaag heb ik iemand in de sportschool heel subtiel laten weten dat hij best wel stonk.
1: Oh, dat is gedurfd.
0: Ja, hoe dat zit, hoor je zo.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
7: Nee, niet die ober.
6: Zullen we deze zomer weer?
7: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand'Italia. Thuis in Italië.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Omdat onze band onbreekbaar is.
17: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterren-slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw

0: meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: 538 Jordi Warners.
2: Met Shakira en Burna Boy. En nu eerst Alan Walker. Dit is Hard.

0: vertel je tegen iemand als diegene heel erg stinkt, ja of nee? Vanmiddag stond ik in de sportschool en naast mij stond een man die heel penetrant naar zweet rook. Voor hem ook niet leuk natuurlijk. En als je in de sportschool staat, ja, dan zweet je nou eenmaal. Ook ik. Maar dit was een penetrante zweetlucht die niet zozeer te maken had volgens mij met de workout die hij aan het doen was. Het gutste ook niet echt over zijn voorhoofd. Nee, dit rook gewoon naar, ja, alsof iemand eigenlijk altijd wel ruikt naar zweet of überhaupt gewoon geen deodorant gebruikt. En dat shirt gewoon helemaal naar oud zweet eruit.
1: Ja,
0: en
1: dat echt diep in de poriën.
0: Ik werd gewoon misselijk terwijl ik daar stond. En nou ja, het maakt ook niet uit, ook al ging ik 2 meter van hem afstaan. Het rook maar.
1: Oh, dat vind ik ook wel heel erg, ook als die persoon dat dus zelf niet meer ruikt. Dat,
0: nee,
1: dat vraag ik me dan altijd af. Hoe kan je dat dan zelf niet ruiken, zeg maar?
0: En toen dacht ik, ja, ga ik hem daarop aanspreken? Dat is wel heel erg lullig. Aan de andere kant ben ik vroeger, daar hebben we het echt over 6-7 jaar geleden, ook wel eens door een collega aangesproken met een tip erbij. Die zei, Jordi, je ruikt een beetje naar zweet. En ik heb dit vroeger heb ik dit ook gehad. Je moet even dit en dit middeltje gebruiken. En dat is dan, als je daarop wordt aangesproken, is dat mega gênant.
1: Ja,
0: dan ben je wel door de grond heen. Maar aan de andere kant heeft mij dat toen heel erg geholpen. En misschien wordt deze man natuurlijk daar gewoon nooit op aangesproken. Ik heb het ook een keer gehad met een scharrel.
1: Oh, ja. Wacht, dat die stonk of dat jij stonk?
0: Nee, zij stonk. En nou ja, we waren wel ongeveer een half jaar aan het scharrelen met elkaar, denk ik. En ik durfde het nooit te zeggen tegen haar. Terwijl, ja, ze had daar best wel last van. En ik kan ze ook natuurlijk niks aan doen. Maar als niemand haar ooit een keer een tip geeft, heb ik dat uiteindelijk toch wel subtiel proberen te doen. Het was geen gemakkelijk gesprek.
1: Nee, dat snap ik. Ja, ik vind het zelf echt super moeilijk. Ik heb dit nog nooit aan een vreemde verteld, dat diegene niet lekker ruikt. Dat durf ik gewoon echt niet. Maar tegen vrienden, mensen die dichtbij me staan, direct. Dan zeg ik altijd, schat, even een deootje.
0: Ja, toch?
1: Wel. Maar ik hoop ook bijvoorbeeld dat jij dat tegen mij zou zeggen, als ik echt een walm van zweet achter me aan.
0: Nee, dat zou ik denk ik ook wel durven. Dat is bij jou ook absoluut niet het geval. Het probleem met de man van vanmiddag in de sportschool, dat heeft zich uiteindelijk opgelost. En ik denk dat ik daarvoor gezorgd heb.
1: Ja?
0: Want ik ben toch wel een aantal keren tijdens mijn workout, expres in pauze in de rust tussen mijn workouts, ben ik expres ergens anders gaan staan. En ook wel een beetje, ik heb misschien ook niet altijd de leukste gezichten getrokken. Niet expres.
1: Wacht, dus je hebt het niet verteld. Je hebt gehint.
0: Au.
1: Of heb je het gewoon gezegd tegen de beste man? Van,
0: nee,
1: hey,
0: nee, ik heb
1: het
0: niet gezegd.
1: Nou, dat is heel je statement. Is gewoon, dat klopt gewoon helemaal niet.
0: Nee, ja,
1: gewoon,
0: omdat ik het niet durfde. Maar ik ben wel, ja, je kon misschien aan mijn houding en zo wel een beetje merken dat ik het echt
1: heel
0: erg. Nee,
1: dat vind ik nog veel erger. Het is, je moet het of zeggen of ownen.
0: Ja, oké, maar goed. Een kwartier later rookt die man ineens naar bloemetjes en naar bijtjes en had hij ineens helemaal deo opgespoten. Dus ik heb het wel doorgehad.
1: Ja, scheve gezichten misschien nog wel erger.
0: Ja, oké.
1: Nou goed, fijn voor de man dat het is opgelost.
0: Ik zal proberen mijn leven te beteren en de volgende keer het te zeggen. Ik weet niet of dat dan beter is of niet. Maar
1: ik durf het ook niet hoor.
0: Nou ja, ik denk altijd maar in een wereld waarin zoveel deodorant en dingen bestaan, er bestaat een oplossing voor. Ah goed. Het is 11:45 op je maandagavond. Jordi en Linier met de 5 uur avondshow. En hier is Kensington. Live in 4.

0: Ella, Ella, Showtek, Kate Ryan, hoorde je op 538. Is wel leuk, wij hebben het om 9 minuten voor 12 hebben het over waar wij boodschappen hebben, Lien en ik.
1: Nou, ik kom er net achter dat jij je boodschappen laat bezorgen, dus ik vond dat gewoon een tikkeltje elite.
0: Ja, ja, jij vond dat dus elite, totdat ik zei dat ik geld bespaarde met die bezorgdienst.
1: Ja, dan moet ik nog wel even kijken of dat echt zo is, hoor. Want ja, ik kan niet geloven dat je met boodschappen bezorgen daadwerkelijk geld bespaart.
0: Nou, ja, het zit allemaal. Ik ga de naam niet noemen, want dan krijg ik weer gezeik omdat ik hier reclame maak. Dus dat ga ik niet doen. Maar in die app zie ik zo gewoon in één overzicht wat allemaal de goedkoopste producten zijn.
1: En maar dat zie je toch ook als je door de supermarkt loopt? Zit toch ook de aanbiedingen?
0: Ja, dan moet je al die schappen moet je naar beneden zakken, kijken. Dit is veel overzichtelijker.
1: Oh, het klinkt echt elite wat je nou allemaal zegt. Maar voordeel van de twijfel, ik ga het bekijken.
0: Als jij dat nou maar eens doet. Wij klinken echt oud op deze manier. Dat we over boodschappen hebben.
1: Jordi, ik heb de conclusie gemaakt. Wij worden ook echt oud.
0: Precies. Lien, het wordt tijd dat wij lekker naar bed gaan.
1: Dat denk ik ook.
0: En het wordt tijd dat Kilian jou als 538-luisteraar meeneemt de nacht weer in. Zometeen hoor je hem. Veel plezier met hem. En nu zo, Levi.

0: vrienden.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
2: 538 Nieuws. 12 uur.
3: Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonheuvel-Veen. In de ochtend heeft het noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op 538.
4: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flitser op de A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Ridderkerk 26.2. De A27 Hilversum richting Almere bij Almere 57.2. De A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 160.6. En de laatste nu op de A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen bij Heerlen zelf 25.5.
2: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
5: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
4: Lekker zeg, de maandag overleefd. Van harte welkom op de dinsdag met onderweg voor je Ellie Goulding Direct. En eerst is dit Calvin Harris.

Somber. Je hoorde Homewrecker. 538. Zo, Kilian vanuit hier. Van harte welkom in de 538. Dus Kilian hier de stelling in voor Marnix, die op een bruiloft is. Gelukkig voor hem denk ik dan niet van zichzelf, maar van een goede vriend van hem. Dus hij is lekker aan het feesten. En wij hebben net de maandag lekker overleefd. Van harte welkom op de dinsdag. En ik moet je wel heel eerlijk zeggen, we hebben de maandag niet zomaar overleefd. Hè? Het is namelijk de gevaarlijkste dag van de week. Dus je kunt beter maar niet meer naar je werk gaan op een maandag. Hoe dat zit, hoor je zo meteen op 538. Eerst Ellie Goulding. Dit is Burn.

538 met Direct. Je hoorde Soldier On. Ja, Kilian vanuit hier. Van harte welkom in de 538, waar we de maandag dus inmiddels achter ons hebben gelaten. Van harte welkom op de dinsdag. Ik hoop dat je de maandag een beetje hebt overleefd, want uit onderzoek blijkt, zo heel vanzelfsprekend is het niet. De maandag is namelijk de gevaarlijkste dag van de week, blijkt het onderzoek. De kans dat je namelijk een auto-ongeluk krijgt op de maandag is 40% hoger dan op andere dagen deze week. Hoe dit precies komt, weten onderzoekers niet. Maar goed, ik zie het vooral als een reden om volgende week maandag lekker in bed te blijven liggen op advies van dokter Kilian in plaats van naar het werk te gaan. 538, onderweg voor je Coldplay. Ook Taylor Swift komt eraan naar nieuwe muziek van Marshmello.

0: Jouw hit, jouw 50 jaar met Madden Brooks. Je hoorde bitch.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, de maandag overleefd. We zijn er weer aan de start van een nieuwe week. Een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat betekent dat je ook weer kans kan maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 3 keer 3? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. 3 keer 3. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win jij.

jouw hits. Jouw 538 met Coldplay. Je hoorde Speed of Sound. Hey, hoeveel is het? 3 keer 3? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Doe je dat en kom je zo meteen in de uitzending, dan mag je meespelen met 5 plus 3 is 8.

0: 7538, je hoorde de nieuwste. I knew it, I knew you. Hey Mandy, goeienacht.
1: Hi, goeienacht. Hi.
0: Hoeveel is 3 keer 3?
1: 9.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Hoe is het, Mandy?
1: Ja, fantastisch. Ik heb een tof verjaardag gehad.
0: Ja, want jij bent jarig, hè?
1: Ja,
0: tenminste,
1: je bent
0: officieel net geweest.
1: Ja, net. Ik ben 1 miljard jarig meer.
0: Hoeveel lentes jong ben je geworden, Mandy?
1: 36.
0: 36. Je zegt het wel een beetje alsof je er het einde nabij is, zeg maar.
1: Ja, het klinkt wel zo hard. Nee, ik ben heel fit en jong. 36.
0: 36. Nou kijk, dat klinkt beter. Heb je het ook vandaag gevierd met familie, vrienden, weet ik het allemaal wat?
1: Ja, zeker. Want ik ben geboren dezelfde dag als mijn moeder.
0: Oh echt? Dus het is... Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, dat klopt. Dus mijn moeder was ook jarig.
0: Nou, wat leuk zeg. Hebben jullie het een beetje samen kunnen vieren?
1: Ja, zeker. Lekker gegeten en gebarbecued. Dat was top. Ik heb weer een dikke buik. Dus ik hoef nou niet op de weegschaal te staan.
0: Dat zou ik maar niet doen. En wat heb je gekregen voor je verjaardag?
1: Ik heb voor mijn kinderen gekregen anti-rimpelcreme. Dat was top.
0: Oh, ja, dat is wel een klein statement hè, dat ze maken dan, Mandy.
1: Ja, en ik was om 6:30 gekregen een grote muziekbox langs mijn oren. Van Langzaam Zijn Leven.
0: Oh, ook gelijk op die manier wakker gemaakt, ja.
1: Ja, dus daar was ik heel blij mee. Maar ja, vooral heel veel liefde voor mijn kinderen natuurlijk.
0: Ik hoor het al, echt een topverjaardag.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en Mandy, jij dacht, ik wil hem nog even goed afsluiten. Ik wil kans maken met de 5-3 slaapmasker.
1: Zeker, dat heb ik denk ik nou verdiend, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, wat we gaan doen, Mandy, je krijgt 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen beantwoorden. De bedoeling is natuurlijk dat je dat zo snel en zo goed mogelijk doet. Doe je dat, dan ga je er vandoor met het 5-3 slaapmasker.
1: Maar geen reis naar Curaçao.
0: Nee, daar moet je helaas mee teleurstellen.
1: Nee.

0: Maar goed, dat slaapmasker, ik moet je eerlijk zeggen, dat win je liever dan zo'n reis naar Curaçao, hoor. Ik bedoel, reis Curaçao is één keer, daar heb je daarna nooit weer wat aan. Dat slaapmasker kun je je hele leven nog gebruiken.
1: Ja, dat doet mijn weken goed. Dat weet ik zeker.
0: Daarom. Goed, Mandy, ben je er klaar voor?
1: Ja, dat denk ik.
0: Daar ga je. 18 plus 6. Ja, 7 keer 8.
1: 7 keer 8. Oh mijn god, min een 8. 7 keer 8 is 56.
0: 29 min 12.
1: 29 min 12, dat is 17.
0: 13 plus 9.
1: 13. Dat tel ik op mijn vingers, hè? 22.
0: Ja, heel goed. Nou, Mandy, ik vind dat je dat goed gedaan hebt zo laat op de avond.
1: Heb ik het gewonnen?
0: Wat zei je?
1: Heb ik het gewonnen?
0: Ik vind van wel, je hebt in totaal 4 vragen goed. Ik vind dat dat goed genoeg is voor het 5-3 slaapmasker.
1: Hier voor de people, gaan!
0: Nou Mandy, volgens mij heb ik je verjaardag wel compleet gemaakt zo, hè?
1: Ja, je hebt mijn avond afsluiten helemaal perfect gemaakt.
0: Ik vind het een grote eer, Mandy.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen. Het 5-3 slaapmasker komt je kant op. En dan wens ik je nog een paar mooie minuten op je verjaardag.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Werk ze nog, bedankt.
0: Fijne dag, Mandy. Doei, doeg.
1: Hoi.

Nick Iglesias hier bij 538. Omdat het natuurlijk aankomende dagen weer 33 graden gaat worden, dacht ik. Laten we de temperatuur nu op de radio al een klein beetje opschroeven. Daarom 538, Enrique Iglesias. Onderweg voor je muziek van De Pauza. Ook Fleetwood Mac komt eraan met een heerlijke classic. Ja, en zometeen is het natuurlijk weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen op 538. Eerst Afrojack.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flitser op de A27. Hilversum richting Almere bij Almere 57.2. En de A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen bij Heerlen zelf 25.5. Veilige reis.
0: Win vanaf volgende week bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ja, zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansen Kennis Quiz. Ook Miley Cyrus komt eraan. En er

Radio 538 met zomers muziek van de Bauza. Je hoorde Magnetic. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het maar doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is, Charlie Chaplin werd zelf ooit tweede op een Charlie Chaplin look-alike wedstrijd. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt, hongerige mensen kunnen beter kaart lezen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar, denk je? Is dat stelling 1, Charlie Chaplin werd zelf ooit tweede op een Charlie Chaplin look-alike wedstrijd? Of is stelling 2 waar, uit onderzoek blijkt dat hongerige mensen beter kaart kunnen lezen? Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1, dan heb je stelling 1 door via de app van 538? Of denk je, nee, stelling 2 is waar? Heb dan stelling 2 door via de app van 538? Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen Robbie Williams naar Miley Cyrus.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Charlie Chaplin werd zelf ooit tweede op een Charlie Chaplin look-alike wedstrijd. Of denk je dat stelling 2 waar is deze nacht? Uit onderzoek blijkt, hongerige mensen kunnen beter kaart lezen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zometeen het antwoord, net zoals de nieuwste Bruno Mars. En eerst, Fleetwood Mac.

0: nieuwste van Ronnie Flex in Italië. Je hoorde Populair. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is Charlie Chaplin werd zelf ooit tweede op een Charlie Chaplin look-alike wedstrijd. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt dat hongerige mensen beter kaart kunnen lezen. Aan de telefoon heb ik Rinneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of goede nacht. Ja. Wat is het voor jou eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk allebei. Want ik doe twee dingen in mijn leven. Dus het is en nacht en morgen. Dus ja, laten we gewoon zeggen goedemorgen en goedenacht.
0: Ja, want jij legde net een beetje uit wat voor leven je hebt. Je bent overdag ben je paardentrainer?
1: Ja, trainercoach in de paardensport.
0: En 's nachts ben jij dan chauffeur?
1: Night driver.
0: Ja. Maar wanneer slaap jij dan?
1: Niet zoveel.
0: Nee. Hoeveel uur pak jij per dag?
1: Ik ben natuurlijk al mijn hele leven. Ik kwam met 3-4 uur slapen, ben ik echt helemaal oké.
0: Okay. 3-4 uur slaap per nacht?
1: Ja. En dan sport ik veel, want dat is als je veel sport, dan ben je gewoon fit. En dan, dat is ook treden. Je hebt echt niet zo. Goed, dat zal wel per mens verschillen of zo, maar ik heb niet zoveel slaap nodig.
0: Ik bedoel, als je nachtwerk doet, je slaapt natuurlijk niet altijd even lekker. Soms pak ik ook wel eens 3 uur, dan ben ik echt een zombie hoor. Dat vind ik knap. Maar jij bent zo meteen rond een uur of 6-7 ben je klaar?
1: Nee, even later.
0: Oh, later nog. Hoe laat dan?
1: Een uur of 10.
0: Een uur of 10? 10-11 uur. En dan ga je meteen door?
1: Ja, ga naar huis, ga mijn hondjes ophalen.
0: Ja.
1: En daarna ga ik eigenlijk, dat doe ik even kapsieren, want dat is heilig.
0: En dan, een cappuccino?
1: Onderweg ook, ja, een cappuccino op tijd. En dan ga ik even snel omkleden. En dan, want ik woon in de Rijt, heel mooi dorp van Nederland. En dan ga ik naar mijn paarden en naar de mensen, want ik train ook veel mensen met paarden. En dan ga ik weer trainen, want dat vind ik zo leuk, dat is mijn passie. En daar krijg ik gewoon heel veel energie van. En ik heb gewoon veel energie, dat is een beetje. Ja. Geen ADHD, maar ik heb wel veel energie.
0: Ja, dat merk ik jou. Leuk zeg. Hé, hey, Rinneke, ik heb twee stellingen voor je. Stelling 1 is, Charlie Chaplin werd zelf ooit tweede op een Charlie Chaplin look-alike wedstrijd. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt dat hongerige mensen beter kaart kunnen lezen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Nou, dat eerste. En ik had het al eens gehoord. En ik vond het toen zo grappig, dat is blijven hangen. Dat ik dacht, als je dus meedoet aan een look-alike wedstrijd van jezelf, en dat je dan niet wint, dat is toch geniaal.
0: Jij weet dit echt zeker dus?
1: Ja, ik weet het echt zeker. Ik heb dat gehoord. Ja.
0: Ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het helemaal goed.
1: Dat is echt top.
0: Het klinkt als een grap, maar het is inderdaad echt waar. Charlie Chaplin deed zelf ooit mee aan een look-alike wedstrijd van hemzelf. Daar werd hij tweede, omdat de jury hem veel te overdreven vond. Verder was hij op zich wel goed, dus daarom de tweede plaats. Sterker nog, er gaan zelfs geruchten dat hij de derde plaats heeft bereikt. Dat hij de tweede niet eens heeft gehaald.
1: Briljant. Ik vind dat echt briljant. Ja. Dat vind ik
0: het
1: leuk.
0: Hoe ga je dat dan ook uitleggen? Dat je zegt, ja, maar ik weet echt heel goed hoe Charlie Chaplin beweegt.
1: Maar
0: dat is niet meer overdreven dan dit, want ik ben het zelf. Ja.
1: Slechte jury. Jury-sport, hè? Dat kennen wij in de paarden. Ja.
0: Daar kun je een boek over schrijven, denk ik.
1: Ja, daar kan ik boek over schrijven, ja.
0: Hey, Rinneke, het 5-3-dag slaapmasker komt je kant op. En ik zeg ook wel, het 5-3-dag slaapmasker komt je kant op, maar die ga je helemaal nooit gebruiken, denk ik.
1: Nee.
0: Weet je, dan krijg je van mij het 538 badlaken. Dan kun je nog een keer douchen, ja? Rinneke, fijne nacht.

Jouw hit, je 538 met het vrolijke George Ezra. Je hoorde Shotgun. En goeienacht, Clio van Luijten hier met zo met de muziek van The Weeknd. Ook de Dance Mash komt eraan om deze nacht toch eventjes nog extra wakker te kunnen blijven. En je hoort zo meteen hier op 538 de domste artiest van de 538 playlist. Wie het is en vooral waarom het is hoor je zo meteen. Eerst Olivia Dean, dit is Man I Need.

Ja, het is de domste artiest die we hier bij 538 draaien. Zomer op je radio. Ja, en dat zijn niet mijn woorden, maar die van Alanis Morissette zelf. Ze zingt namelijk in het liedje Ironic natuurlijk over ironische dingen. Maar technisch gezien zijn de dingen die ze aanhaalt helemaal niet ironisch. Zoals bijvoorbeeld regen op je trouwdag of in een file belanden als je al te laat bent. Dat is helemaal niet ironisch. Dat zijn gewoon voorbeelden van pech, slechte timing of gewoon ongelukkige toevalligheden, weet je wel. De enige ironische uitspraak die ze in deze hele track doet is a man afraid to fly. He packed his suitcase, stepped on the plane, but he died. Met andere woorden, hij vreesde voor het ergste. Dat overkwam hem ook nog een keer, ondanks zijn poging om zijn angsten te overwinnen. Dat is volgens het Nederlandse woordenboek, of überhaupt de taal, toch een ironische uitspraak. En toen zei ze dus ook, ja, ik ben de domste artiest die je ooit gaat ontmoeten. Maar goed, ik heb er wel weer veel van geleerd, dus ik kan ook weer niet zeggen dat ik veel heb geleerd op school. Je hoorde Alanis Morissette en Ironic hier in de 538. Met onderweg voor je de weekend en eerst de dancemash van Justin en Sam.

De weekend bij 538. Je hoorde Save Your Tears. En dat terwijl we net de maandag overleefd hebben. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het uitkijken naar het volgende weekend. Dus bij deze laten we er alvast lekker mee starten, ja? Het is 538 met onderweg voor je Jason Nudo. Ook Alesso komt eraan. En dit is de nieuwste Teddy Swims.

Hey, ben je onhandig? Ja, ik wil heel graag zeggen dat ik dat niet ben, maar ik ben echt super onhandig. Kom ik vandaag nog weer achter. Ik kwam namelijk in de parkeergarage. Ik had keurig netjes mijn kaartje betaald. Ik kom bij de auto aan. Ik heb een hybride auto, dus ik stond aan de lader. Dus ik denk, nou, doe even de achterklep open. Ik had mijn handen vol, dus leg dat kaartje er even neer. Plus wat andere dingen. Pak mijn laadkabel eruit. Leg mijn laadkabel keurig netjes in de kofferbak. En ik doe mijn laadklep dicht. Dus ik rij vervolgens richting dat poortje. En ik kom bij dat poortje aan en ik denk, ja, shit. Dat kaartje, dat ligt nog in mijn kofferbak. En er was ook niet zo'n kentekenregistratie, weet je wel. Dus ik moest echt helemaal uitstappen, mijn kofferbak open doen, om naar dat kaartje te komen. En dan zie je die mensen, kom je heen een beetje kijken. Ja, deze gozer heeft het niet allemaal op een rijtje, volgens mij. Maar gelukkig is het lang niet zo onhandig als wat Jason Derulo ooit een keer mee heeft gemaakt. Die trok ooit een keer zijn boxershort uit. Maar was zo onhandig dat hij over zijn eigen voeten struikelde toen. Toen viel hij met zijn arm op zijn bedrand, waardoor hij zijn arm brak. En dat was ook nog een keer de arm waar hij altijd mee zijn microfoon vasthield. En hij kon dus niet meer zingen. Dus heeft hij een hele tour moeten cancelen, omdat hij dus zijn arm brak, omdat hij over zijn boxershort heen viel. Nou, dat is vast onhandig, toch? Jor, de Jason Derulo en What You Say Net hier bij 538. Met Onderweg voor je Kings of Leon. Ook Becky G komt eraan. En eerst Alesso en Becky Hill.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flitser op de A4 Amsterdam-Leiden bij Amsterdam. Gepast daarbij 2.9. De A16 dan vanaf Breda richting Dordrecht bij Langeweg 54.2. En de A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen. Bij Heerlen zelf opgepast daarbij 25.5. Veilige reis.
0: 538. Win vanaf volgende week bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand.
3: Met onderweg voor je zomerse muziek van Topic